Hätten wir ihn leider nicht da. Geht die Leute von der Tisch.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarnaar ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent toen wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Een TBS-patiënt in Groningen is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot moord op een medepatiënt in de Mestdagkliniek. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar krijgt niet opnieuw TBS opgelegd. De man stak ruim een jaar geleden een medepatiënt neer met een scherf van een bord. In 2018 stak hij op een plein in Den Haag 3 voorbijgangers neer. En ook toen was de conclusie dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Op de spoorwegovergang waar vorige week een schoolbusje verongelukte is nog een incident geweest. Enkele dagen na het dodelijke ongeluk reed een chauffeur van hetzelfde bedrijf de overweg op, terwijl de slagbomen al omlaag gingen. Bij het ongeluk vorige week werd een schoolbusje aangereden door een trein. 2 kinderen en 2 volwassenen kwamen om. Het weer, later vannacht enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag dan zon, wolken en buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat Iran raketten en drones heeft afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Daarbij zouden volgens Iran een Amerikaanse luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de marine zijn geraakt. Volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de Straat van Hormuz. Daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen of transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaakt het ernstig lijden. De zwangere vrouw die 2 weken geleden op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven. Dat zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is ze bevallen en haar kindje zou gezond zijn. Het weer, later vannacht enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag zon, wolken en buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenacht en goedemorgen. Wat gezellig dat je er weer bent voor een nieuwe dagnacht op NPO Radio 2. Op deze weinig belovende woensdag 3 juni. Het is namelijk een doodgewone woensdag zonder officiële feestdagen. Het is dan wel Wereldfietsdag, maar dat is voor ons Nederlanders niks bijzonders. Gewoon doodgewoon. En qua dag in de week is het ook maar gewoon. Het is niet een feestelijke dag die je uit het weekend trekt. Geen deadline dag, maar ook geen vrijdagmiddagborreldag. En vandaag is dan wel een hele lange avond, maar liefst tot 10 uur vanavond is het licht. Maar omdat het niet echt rassenweer is vandaag, zit je aan het einde van de dag vast doodgewoon weer op de bank. Nou, mocht jouw dag toch wat meer spannends beloven, laat het dan even weten via de NPO-luisterapp. Wij bij Radio 2 weten natuurlijk dat deze woensdag gemiddeld genomen weinig bijzonders in petto heeft. En daarom kiezen we extra lekkere muziek uit. Wat dacht je van een lekkere Pet Shop Boys plaat of Purple Disco Machine? En daar kijk ik naar uit. Maar ook America, een Horse with No Name, komt langs. Hoor je ook niet elke dag. En in de dag-nachtplaat straks 2 tracks die je niet vaak tegenkomt, maar die wel heel erg lekker zijn. Ja. En belofte maakt schuld, dus laten we dan maar gewoon beginnen met inlossen. We starten met Journey vandaag.

0: Pink en Get the Party Started op NPO Radio 2. Een hele goede feestelijke woensdag.
1: Yes. De dag nachtplaat.
0: En we starten die woensdag natuurlijk met een heerlijke dag-nachtplaatkeuze. We hebben twee platen meegenomen waarvan ik denk dat jij denkt, oh jeetje, die heb ik een tijd niet gehoord. Wat moet ik nou gaan kiezen? Nou, ik zal je niet langer in spanning houden. Hier zijn de

loser. Nou is de woensdag misschien een beetje de loserdag van de week, zoals we net hadden besproken. Want er is niks bijzonders aan, helemaal geen vervelende dag. Maar het is ook niet een hele leukmakende dag. Dat je denkt, oh wat voel ik me fijn, want het is vandaag vrijdag, vrijdagmiddagborrel en dan is het weekend. Nee, de woensdag die zit overal een beetje tussenin. Vandaar deze nachtblaad. Loser, wat wordt het? Wat ga jij kiezen? Ga je voor de dagblaad, de Chemical Brothers en Go? Of ga je voor de nachtblaad, Back and Loser? Je kan het aan ons laten weten. Dat kun je doen via de NPO Luister-app. Het is een geweldige app. Je vindt er van alles in. Vooral Radio 2. En dan kan je ergens een berichtje tikken. En dan kan je gaan typen. Maar je kan ook een berichtje inspreken. En dat vind ik altijd wel leuk. Dat ik dan even iets van jou hoor. En hoe je klinkt en zo. Hartstikke gezellig, toch? Welkom op deze woensdag. Dit is Oasis op je radio. NPO Radio 2, wel te verstaan. En

0: Shakira op NPO Radio 2 en Zoo.
1: De dag-nachtplaat.
0: De dag-nachtplaat. Je kon kiezen uit twee geweldige platen die je al een tijdje niet had gehoord. The Chemical Brothers en Go and Back and Loser. Dat was dan weer de nachtplaat. Lika die zegt, goedemorgen, doe maar de dagplaat. Terwijl Lika die gaat sinds ik er ken bijna altijd voor de nachtplaat. Maar er zijn uitzonderingen. Marjan zegt, ik ken die plaat niet, maar ik wil hem heel graag horen. Dat is ook leuk. Nico gaat voor de dagplaat. En André die zegt, goedemorgen Sam en Jarno. Ik ben vanochtend aan het klussen gegaan. En om echt wakker te worden kan ik natuurlijk alleen maar voor de dagplaat van The Chemical Brothers gaan. Dan hebben we ook de nachtplaatstemmers. En dat is bijvoorbeeld Bas. Luke die wil ook graag de nachtplaat horen. Net als Marco, Gert en Cor. Ja, dus het hangt er een beetje om. Het is een beetje spannend. Welke gaat het worden? Ik zou ook niet weten welke ik zou moeten kiezen. Misschien heeft Manuela een idee. Goedemorgen, Manuela.
2: Goedemorgen, Sam.
0: Hallo. Je bent aan het werk?
2: Ja, klopt.
0: En wat gaat deze woensdag brengen voor jou?
2: Ik hoop niet heel veel regen, maar we hadden heel veel asfalt.
0: Heel veel afval?
2: Asfalt.
0: Oh, asfalt. Oké. Ja, dus je moet een hoop kilometers rijden vandaag.
2: Ja, klopt.
0: En vind je dat dan juist leuk? Of heb je zoiets van, nou, ik doe liever wat meer stops en laden en lossen en zo tussendoor?
2: Nee, dit is wel prima. Ik mag gewoon naar Noordhoek richting Koningen. Dan wordt daar een beetje daglicht.
0: Ja.
2: Ik kan een beetje hertjes kijken. Dus,
0: En wat is nou voor jou het meest mooie moment van zo'n rit?
2: Ja, dadelijk als de ochtend wordt, de zon opkomt en dan staan van die hertjes langs de weg in de
0: wijk. Oh, dat is leuk. En heb je dan ook een muziekje wat je dan graag opzet of wat je wil horen?
2: Ja, ik heb jullie aanstaan.
0: Ja, nee, dat snap ik. Maar ik kan me ook voorstellen dat je zo'n liedje hebt waarvan je denkt, oh, dat past er heel goed bij. Morning has broken. Weet je wel, zoiets of zo?
2: Nee, niet echt.
0: Nee. Gewoon wat er dan. Nou ja, het mooiste is als dat toevallig samen gaat komen. Dus ik ga eens even kijken wat wij in de lijst hebben voor het moment van zonsopkomst. Misschien dat we die nog extra blij kunnen maken vandaag.
2: Ja.
0: Dat zou leuk zijn, hè? Hey, de dag-nachtplaatkeuze is best lastig. Nog even kijken wat Dirk, die had ook nog iets.
3: Sam, goedemorgen. Zeg, ik wilde even zeggen, ik ga voor de nachtplaat.
0: Oké. Okay.
3: Leuk me erg leuk.
0: De nachtplaat.
3: Bedankt, hè.
0: Ja, zetten we daar nog even een streepje bij. En Manuela?
2: Ik ga ook voor de nachtplaat.
0: Jij gaat ook voor de nachtplaat. Nou, chef Jarno, die gaat over de uitslag. Jarno, zeg het maar. Wacht, gaan we het even spannend maken, hoor. Oh, dat wil niet spannend gemaakt worden. Oh, hier zit het. Jarno, zeg het eens. Wat wordt het? Wordt het de dag of de nachtplaat?
4: Nou, met 58% is het de nachtplaat geworden.
0: De nachtplaat? Helemaal niet spannend dus eigenlijk. Jeetje, Manuela. Loser en Beck, ga je horen.
2: Ja, super.
0: Nou, ik wens je een fijne rit vandaag. En ik hoop voor je op een hele mooie zonsopkomst.
2: Ja, komt goed. Jullie fijne uitzending.
0: Dankjewel. Dag hoor.
2: Doei.

iets weg van de Police, vind je niet? Bruno Mars en Locked Out of Heaven op NPO Radio 2. Met nu een vrouw die, als je mij vraagt, al lang over de piek heen is en toch maar muziek blijft uitbrengen. Ja, ze moeten uiteraard die dure verzekering blijven betalen. Die billenverzekering van 28 miljoen euro, ja, er moet toch ergens van betaald worden. Al vraag ik me af of de verzekering wel uitkeert bij overmacht door natuur.

0: Op paarden rijden ze daar al lang niet meer. America and the Horse with No Name. Pim-pam-plaat. Pim-pam-plaat, je favoriete spelletje van de radio, kan ik me zo voorstellen. We hebben een ronde schijf met allemaal letters daarop. En die letters, die ga ik zo draaien. En die letters die vormen dan de eerste letter van de artiest. En de eerste letter van de titel. En aan jou om met die combinatie van letters die ik heb gedraaid, om daar een passende oplossing voor te gaan vinden. Ja, is niet heel ingewikkeld, toch? Laat ik eens even gaan draaien. De V van Victor. De V van Victor voor de artiest. Dus we zoeken een artiest met de V van Victor. Vanessa Williams. Hé, hey, dat is snel, hè? Ik ben helemaal verbaasd over mezelf. Oh, dat is lekker. De titel... De titel is ook met de V van Victor. Jarno had het al opgeschreven voordat ik het zei. Dat vind ik wel ongelooflijk staaltje werk voor jou. Jij kent mij dus kennelijk zo goed...
1: Ja.
0: Dat je aan mijn lach hoort van... Oh, fuck, dat is weer dezelfde letter.
1: Lettig, ja.
0: Nou, hartstikke mooi. Zeg, dames en heren, ga lekker puzzelen. Klinkt een beetje als Omroep Max dit. De V van Victor voor de artiest en de V van Victor voor de titel. Krijg ik al wat binnen? Nee. Ja, Luke is er wel bij, maar die heeft iets... Nee, dat is geen oplossing. Dus ja, mocht je denken van... Oh, dat weet ik. App het eventjes door via de NPO Luister-app. En wie weet draaien we zo meteen wel jouw plaat op de radio. Nu eerst eentje die van de week langskwam in First Play op Radio 2. Het is een blijvertje, hoor. Het is Jasmine en Feathers. En je hoort hem hier. Goedemorgen.

0: Onweer en blaffende honden in Suburbia. Het Suburbia van de Pet Shop Boys. Je hoort dus hier op NPO Radio 2. Pim-pam-plaat zijn we aan het doen. En het is lastig hoor. Ik heb het vaker gezegd. Die schijf is mij niet goed gegund, dames en heren. Het is een klote schijf. Eigenlijk heeft hij twee letters geleverd. De V en de V van Victor. Beide. En wat kan je daarmee maken? Nou, Nico die kwam ermee. Die zei... Van Loos Stairway van Van Morrison. Zou kunnen. Bas stuurt in Velvet Underground en Venus in Furs. Maar dat is een beetje een heftige plaat, zegt hij er ook bij. Bram die kwam met The Venga Boys en Venga Bas. Maar ja, die plaat heet niet Venga Bas. Die heet eigenlijk We Like to Party. Dus dat kan niet helemaal. Eens even kijken wat je hebt aan de lijn. Het is Ronnie. Goedemorgen, Ronnie.
1: Hey Sam, goedemorgen.
0: Hi, jij kwam met iets. Ja, ik ken het eigenlijk helemaal niet. Maar je had er een heel verhaal bij met dat was een hit in 1984.
1: Ja, dat was ook zeker.
0: Dus ik dacht, daar moet ik even wat meer van weten voordat ik hem ga draaien. Ja. Vertel eens, want ik ken hem niet.
1: Ja, het is een hit waar mijn moeder, de artiest al van, heel veel liedjes van draaide altijd. En in 1982 kwam ze met een Nederlandstalig nummer. En dat was Vicky Leandros, hebben we het over.
0: Vicky Leandros hebben we het over.
1: Ja, Griekse zangeres. Ja, die woont in Duitsland en die heeft heel veel platen gemaakt. Après toi en ja, noem maar op. Ik kan er zo niet op komen. Maar af en toe ga ik wel eens door mijn singlebakjes en dan kom ik die tegen.
0: Ja.
1: En denk, oh, die heb ik ook nog eens gekocht. Maar eigenlijk best een goede plaat. Alleen ik vertel het aan niemand dat ik wel goed vind.
0: Nou, en nu heb je het aan heel Nederland verteld.
1: Ja. Ah ja, dat geeft ook niks. Je hoeft niet echt wat te gaan. Maar er bestaat geen foute muziek, hè?
0: Nee, ik zie Carmen, zag ik ook net gewoon lekker knikken. Die dacht, ja, die plaat ken ik wel. Carmen is al binnen, jongens, dames en heren. Mag ook wel gezegd worden. Ja. Die is er al. Maar die luistert als die erbij. Die zag ze knikken. Ja, Vicky Leandros, die ken ik.
1: Ja.
0: Dus, maar goed, dus, jij zegt dat is een hele goede plaat. En nou, het is met een V. Vicky Leandros. En welke plaat moeten we dan van haar draaien?
1: Verloren zijn we niet.
0: En heb je daar nog mooie herinneringen aan?
1: Nee, ik heb daar geen. Nee, ik vond het gewoon een goede plaat, een leuke tekst. En die past ook helemaal tijd van waar we leven nu.
0: Ja, en het was een grote hit in 1982 ook, zei je.
1: Ja, min of meer. Ja, als je 14 plek top 40, ja. Top 10 Dutch 100 is toch een goede grote hit, ja.
0: Dat is een goede grote hit. We gaan er met z'n allen naar luisteren. Voor de mensen die nog niet kennen, Vicky Leandros en Verloren zijn we niet. Verder rest mij nog Ronnie. Ik wens je een hele fijne nacht toe.
1: Jullie ook. Fijne programma nog. En we spreken elkaar alweer.
0: Dankjewel. Blijf gezellig luisteren. Tot later.
1: Dag. Oké, hoi.

Het bewijs dat we alles doen voor onze luisteraars. Nou, dat gaan we even niet doen. Ik wilde zeggen, het bewijs dat we alles doen voor onze luisteraars. Het is Vicky Leandros op NPO Radio 2. Volgens mij hebben we nog geen enkele Radio 2-DJ dit zo afgekondigd. Ik kreeg ook leuke reacties hier op de app. Even kijken, wat wordt er allemaal gezegd? Ja, Lika die zegt, ja, klopt, Vicky Leandros. En Bram die zegt, de Venga Boys was het enige wat mij te binnen schoot. Was eigenlijk wel een andere titel, We Like the Party. Maar dat is beter dan Vicky. Dus mensen zijn toch niet echt fan. André die zegt, Vicky Leandros, Sam, wil je nooit meer de V draaien en al helemaal geen dubbele? Maar ja, goed, ja, zo gaat het, jongens. Het lot bepaalt. En deze keer was het de V met de V. En kwamen we dus op Vicky Leandros. Tijd voor muziek van Purple Disco Machine.

0: Radio 2.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was de directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze wat aan de agent wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat die vrouw zwanger was. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland verwijderen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zachter klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het vliegverkeer in België is weer op gang gekomen na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag afwisselend zon en wolken en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

The Human League en Human. En daarvoor hoorde je Muse en Uprising op NPO Radio 2. Een hele goede morgen en welkom op je woensdag. 3 juni is het maar liefst. En ik weet niet hoe jij in de wedstrijd zit. Of de oranje koorts bij jou al hoog is. Maar vanaf nu moet hij toch echt gaan stijgen tot ongezonde hoogtes. Ik heb al een oranje shirtje gekocht gisteren. Past er niet, maar ik heb hem wel. Vandaag zijn de allerlaatste voorbereidingen voor het Nederlands elftal richting het WK. Oranje speelt vanavond de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije. El Jazeer, zeggen, zo noemen ze het zelf, in de Kuip. En het is een ploeg die heeft zich helemaal niet geplaatst voor het WK. Dus het zal vast wel de reden zijn dat ze naar de Kuip komen. Zodat wij dan weer makkelijk kunnen gaan winnen met 3-0. En dan vol goede moed naar het WK gaan. Verder is vandaag het Holland Festival. Ik had er zelf nog nooit van gehoord. Ook al zou de naam je dan wel moeten doen vermoeden. Het is namelijk het grootste en het oudste internationale podiumkunstenfestival van Nederland. Het is in Amsterdam, of course. En de mensen die houden van theater, dans, muziek en opera en beeldende kunst, die kunnen daar een leuke dag tegemoet. En tot slot maakt de consumentenorganisatie Foodwatch vandaag bekend wie de winnaar wordt van het Gouden Windei. Ja, misschien ken je dat niet, maar dat is de prijs voor het meest misleidende voedselproduct uit de supermarkt. Vorig jaar ging de prijs naar Albert Heijn, want die had diepvries lekker bekjes. En daarbij hadden ze de hoeveelheid vis verlaagd van 75% naar 55. Maar het gewicht bleef dan wel hetzelfde. Dus kortom, meer deeg, minder vis. En dat zal vast een wedstrijd zijn met een hoop genomineerden, denk ik zo. Want echt alles in de supermarkt claimt extra proteïne of bijzondere gezondheidsimpact op je darmflora. Ja, de supermarkt ligt vol met die onzin. Laatst las ik ergens dat 90% wat je in de supermarkt kan kopen juist slecht is voor je gezondheid. Inclusief groente en fruit, omdat het dus zo bespoten is. En dan vraag ik me toch wel af, wat kan je dan nog wel eten? Ik weet het niet meer, want zo langzamerhand raak ik een beetje de draad kwijt. Maar ja, misschien moet ik gewoon vertrouwen houden. Keep the faith. Misschien duurt het gewoon nog even. Voordat de voedselindustrie gewoon echt even zijn best gaat doen en ons gezonde dingen voorschotelt. Bon Jovi nu op je radio.

Miles Smith met zijn nieuwe boezemvriend Niall Horan en Drive Safe. Ja, iedereen heeft wel zo'n ontzettend irritant persoon in zijn vriendengroep. Iemand die te lui is om zelf dingen op te zoeken en die alles aan jou vraagt. Nou, volgens mij ben ik dat in mijn vriendengroep, als ik er zo over nadenk. Maar goed, ook of van die mensen die dan vragen, ja, wat doet een voice-over dan precies, terwijl ze hem al, weet ik hoe lang kennen. Nee, ik weet niet of je bekend bent met Reddit. Maar dat is een soort van sociaal netwerk waar allemaal mensen in groepen bij elkaar komen om hun meningen en bevindingen en vragen te stellen over een specifiek onderwerp. En ik houd daarvan om daar een beetje rond te scrollen. En zo volg ik dan ook No Stupid Questions. Daar stellen mensen dan allerlei vragen die ze niet durven te stellen aan hun vrienden. Hartstikke handig dus, omdat je dan niet dom overkomt. Zo zag ik laatst de vraag voorbij komen: is Genesis een gospelband? Nou, ik zou zeggen, luister zelf eventjes. Stay.

die afgelopen weekend de allermooiste dag in haar leven had. Dua Lipa en Don't Start Me Now, hoorde je. Ze trouwde met haar man Callum Turner op een prachtige locatie in Londen. Old Marylebone Town Hall. En daar vieren ze met een select groepje familie en vrienden de liefde. Nou, waar niet de liefde werd gevierd, was in datzelfde weekend in het AFAS Live. Ja, ik weet niet of je dat hebt gezien, maar tijdens een jubileumconcert van Miss Montreal, waar ze haar 20 jaar in het vak vierde, wilde een man op het podium klimmen en voor 6000 mensen zijn vrouw ten huwelijk vragen. Nou, dat heeft hij gedaan, maar het ging niet zo best. Ze zei namelijk nee voor een volle zaal. En je zag het al aan haar lichaamstaal. Dus er klopt het podium op, die vrouw die kwam erop, die man stond er al. En zij kwam erop en je zag al, ze deed al een stap naar achteren. En toen wist je eigenlijk al genoeg. Maar hij ging toch door, hij ging toch vragen. En nou, dat was echt heel trist, hè? Dat was echt een harde nee. En ze heeft er ook nog wat uitleg bij gegeven. Ze zei, ik hou heel veel van hem, met de microfoon in de hand. Maar op dit moment is er te veel tussen ons gebeurd, waardoor het gewoon echt eventjes niet kan. Nou, nog even een extra kleine knockdown nadat hij al door de grond kon zakken. Nou, dan wil je toch het liefst schuilen. Maar tegelijkertijd dacht ik, oh ja, het is ook niet zo slim ook. Waarom ga je dat nou doen? Want je zag al aan het begin van nee. En dat was dus kennelijk al de zoveelste keer dat ik het had geprobeerd. Hij dacht, nou, ik zet deze 6000 man eventjes in als een soort van extra drukmiddel of zo. Maar dat vond ik wel sterk van die vrouw. Die dacht gewoon, nee, nee, ga ik niet doen. Dat dus tijdens het concert van Miss Montreal. Je hoort haar nu met haar nieuwe plaat Schuilen.

0: Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Miss Montreal met Schuilen.

0: 102 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Miss Montreal met Schuilen.

0: Casey and the Sunshine Band. En give it up op NPO Radio 2.
1: Terug in de tijdplaat.
0: Het was 1986 toen deze Schotse band in Glasgow werd opgericht. Het kostte ze 3 jaar voordat ze hun eerste bescheiden hit in Nederland hadden. En misschien ken je hem nog wel, het is deze. I don't

White on Blonde uit. En pakt ze toch twee keer, zeker wel twee keer, een plek in onze Nederlandse hitlijsten. Ik heb het over Texas. En het album White on Blonde, dat heb ik hier bij me. En daarvan kun je uit de twee volgende platen kiezen.

album White on Blonde dus, Texas, Say What You Want, of Black Eyed Boy. Welke hoor je het liefst? Dat is een lastige keuze, denk ik zo. Nou, terwijl je daar over nadenkt en die keuze maakt en dan doorappt via de NPO Luister-app, draai ik even muziek van jou. En dat is niet zomaar muziek, nee, dat is muziek van Metallica. En ik ga me weghouden, want het is een heel mooi intro. Unforgiven van Metallica, nu op NPO Radio 2.

0: Filatov en Karas, die maakten dan weer de remix, ja.
1: Terug. In de tijdplaat.
0: Hij is ook belangrijk om te vermelden wie de remix doet. Dat is een groot deel, want soms zonder een remix wordt het geen hit. En dan is het origineel, denk je, nee, er is niet zoveel aan. Dat is anders dan bij de plaat die we gaan bespreken. Het album van Texas is dat. White on Blonde. Daaruit mocht je kiezen uit de twee platen. En dat waren Say What You Want en Black Eyed Boy. Allebei van Texas. Er komen een hoop stemmen binnen. En ook een heel bericht van Mieneke. Die wilde bij een harem. Maar ja, goed, misschien daar later meer over. Dat weet ik nog niet. Ik weet niet of het gaat lukken ook. Patrick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik had twee platen voorgesteld van het album van Texas. Say What You Want en Black Eyed Boy. En daar mag jij uit gaan kiezen. Maar eerst, wat houdt je bezig deze ochtend, Patrick?
2: Sowieso mijn werk vandaag.
0: Je bent aan het werk?
2: Ja, ja.
0: En ben je al bijna klaar of ben je net begonnen?
2: Ik ben om 4:45 begonnen.
0: Om 4:45 begonnen? Oh, dus dan ben je net bezig eigenlijk, een uurtje.
2: Ik ben eigenlijk net bezig, ja.
0: Jeetje, en tot laat moet je dan tot een uur of 2, 3?
2: Nee, als de laatste container gedaan is, dan kan best familie om 4:30 zijn.
0: Ja, voor 4:30?
2: Ja.
0: Holy moly, jongen, wat maak je voor dagen, Patrick?
2: Lang, hè?
0: Ja, dat zijn hele lange dagen. Is er die baas van jou die denkt, nou, elke keer als je staat te laden lossen, dan heb je gewoon pauze of zo?
2: Nee. Zo werkt
0: het niet. Nee, dat dacht ik ook. Maar doe je dat dan 5 dagen in de week?
2: Ja.
0: Holy moly, nou, ik dacht dat ik het zwaar had. Nee, ik had het helemaal niet zwaar. Ik doe niet heel veel meer tegenwoordig. Nee, maar vroeger maakte ik best lange weken. Maar dit is echt van een andere orde, moet ik zeggen, Patrick. Hoe hou je dat wel vol?
2: Een beetje. Laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ja. En is de thuisfront er ook blij mee? Of denken ze, nou, misschien ja, moet je wat minder...
2: Op het einde van de maand wel, ja.
0: Aan het einde van de maand wel. En verder, maar nou goed, dat is ook wel goed nieuws. Dat ze niet denken, nou, wat fijn dat Patrick even lekker van huis is. De hele week.
2: Nee. Ik ben gewoon s'avonds gewoon thuis, hoor. Dus,
0: Oké. Nou, dat is in elk geval fijn. Hé, je kon kiezen uit twee platen. En ik had zo het vermoeden dat jij ging kiezen voor de plaat...
2: Say What You Want.
0: Say What You Want. Maar dan zijn we er nog niet, want we hebben twee keuzes. We hebben Say What You Want van Texas. Maar ook Say What You Want van Texas samen met de Wu-Tang Clan.
2: Die vind ik dan wat beter.
0: Welke? Met de Wu-Tang Clan erbij?
2: Met de Wu-Tang Clan erbij, ja.
0: Ja, officieel staat hij natuurlijk niet op het album, maar een soort van wel. Dus vandaar dat we deze dan toch maar gewoon kunnen gaan draaien, denk ik. Vind ik wel, toch, Patrick?
2: Ja, ik vind ook prima.
0: Oké. Nou, dan gaat hij dan de Wu-Tang Clan samen met Texas en Say What You Want. Patrick, ik wens je nog een hele fijne dag. Ik hoop dat het

Texas en Say What You Want, samen met de Wu-Tang Clan, hoor je in de remix weer natuurlijk, ja. Zo gaat het. Dat was het wat betreft de dag-nacht voor vandaag. Zometeen hoor je ze langskomen, Jan-Willem en Jeroen. Ze staan er klaar voor. Ja, ze zijn in de car gesprongen. Goedemorgen, Jeroen. En hierheen gereden. Nou, heel simpel. Voor jou een hele mooie

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel ook neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum in de straat van Hormuz. Daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël hulpgoederen nog tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en daarna geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. En vanmiddag wordt het dan ook even droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jennifer, dankjewel. En dan de verkeersinformatie, Tim Schaap bij de ANWB. Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen. Jeroen.
4: Goedemorgen, Jeroen.
5: Hey, Tim.
3: Hi, jongens. Hallo,
2: hallo. Is dit de eerste en enige keer dat we je spreken deze ochtend?
3: Ja, klopt. Ja, de rest van de dag ga ik naar de concurrent.
5: De concurrent?
3: Ja, nee, ik ga naar Radio 1 straks.
2: Radio. Oh, ik hoor iets over tv-opnames. Of is dat een leugen?
3: Nee, dit is... Oh, shit. Klopt. Nee, dit is voor het interne ANWB-journaal. Dat wordt dan bijgepraat af en toe.
5: Dus
3: dan
5: gaat
3: het over wat er allemaal gebeurt in het bedrijf. En dan loop ze af en toe een dagje mee. Vandaag bij mij.
2: Oh, het is niet zo dat jij dat journaal presenteert?
3: Nee.
5: Dat is het onderwerp van het nieuws.
3: Zeker, maar op zich, dat is gewoon een ladder om te beklimmen. Hè? Dat kan altijd nog.
2: Zet
3: nooit.
2: Wacht even.
3: Ja.
5: Wat ik nog maar weet, is dan zit jij natuurlijk in het ANWB-journaal. Zeg je, ja, Jan Willem Rotman, ja, die ken ik heel goed.
3: Ja, zeker. Dan ga ik van die quotes opnemen voor zo'n wazige achtergrond. Dan zeg ik van, vroeger, toen was alles natuurlijk veel beter. Maar tegenwoordig doen we ook nog wel ons best, hoor. Dat is hoe we het dan ongeveer gaan doen. Ik heb er zin in.
2: Nee, ja, jullie zijn mij een beetje kwijt, eerlijk gezegd.
3: Snap ik.
2: Wat bedoelde je nou precies eigenlijk?
3: Zal ik het hebben over de spits?
2: Dat mag.
3: De rest eruit knippen.
2: Okay. Je wilde er niet over praten, begrijp ik.
5: Frits Spits ken je ook.
3: De ochtendspits van vandaag is niet de drukste van de week, maar kunnen door buien hier en daar wel wat langer uitvallen. Denk dan met name aan het midden en het zuiden van het land. Dat is de plek waar tijdens de ochtendspits een beetje gaat regenen.
2: Oh, dat was hem al.
3: Staat erop. Ja, staat erop.
2: Het is ongelooflijk. Ja. Ja. Nou, de rest knippen we eruit. Tim, dankjewel. Heel veel succes bij het journaal.
5: Leuk om je bekend te hebben.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Lekker lezen op vakantie. Kessie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches on the look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
15: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
16: We denken na over een koophuis.
17: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
16: Bart? Met die loopgroep?
17: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
18: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
21: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme Regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.

0: dat was toch eens even een mooi begin van je dag.
1: Ja, maar heel stemmig.
0: Ja, maar het is toch schitterend, weet je wel. Ja, ja, alsof het liedje, als het ware, geboetseerd werd in een matras. Weet je wel, dat je dacht, hey, kijk eens, wat heeft daar gelegen? Hey, daar lag Bedshaped van Keen.
1: Oh, zo,
0: Bedshaped. Dat is toch het idee, weet je wel, dat je wakker wordt en dat dan je geliefde al eerder weg is gegaan en dat je dan nog een kuiltje ziet.
1: Dat je de contouren ziet van de...
2: Maar ja, dan is het ook alweer tijd om nu gewoon lekker even de ramen open te doen. Even het bed opschudden.
0: Nou, maar als je nog een uurtje wil blijven liggen, vinden we dat ook goed. Nee. Wij zijn daar heel makkelijk in. Nee, jawel. Dat vinden wij helemaal niet erg. Maar hard werken is ook helemaal niks mis mee. Bedshaped van Keen, goedemorgen en welkom op woensdag 3 juni. Met vandaag natuurlijk weer een mystery guest. We hebben nog geen idee wie het is, maar over een klein uurtje krijgen we het eerste liedje en dan over een kleine 2 uurtjes andere 4 liedjes. Ja, dan weten we het meestal wel, hè. Dan is het kat in het bakje, dat is geen enkel probleem. Dat is, wij zijn daar heel erg goed
1: in. Vorige week hadden we Advisser als mystery guest. Dat vond ik heel leuk, speciaal om hem mee te spreken.
0: Ik heb ook het idee dat het Wilhelmus al klinkt voor ons. Ik weet niet of we nu al gelauwerd worden met een gouden medaille. Kampioen mystery guest raden. Nee, dit heeft alles te maken met Sera. Ik heb het idee dat we haar even moeten bellen later in de show. Want zij moet natuurlijk vandaag bij de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal.
1: Oh, onze Sera. Ja, natuurlijk. Ja.
0: Vorige week zei ik dat ze tegen Algerije moesten. Toen kreeg ik een appje binnen van iemand die zei ze moeten tegen Tunesië. Toen dacht ik nog, nee, ze moeten tegen Algerije. En wat zeg ik vrijdag in de tv-show? Dat ze tegen Tunesië moeten. Maar ze moeten tegen Algerije.
1: Ik had het niet opgemerkt, maar
0: nee, dat dacht ik al. Het ligt ook allemaal een beetje soort van in de buurt of zo. Maar ja. Nee, ze spelen tegen Algerije. Okay. Dat is een uitzwaaiwedstrijd vanavond.
1: Ja.
0: En Sera mag het Wilhelmus zingen. En dat is natuurlijk super spannend.
1: Ja.
0: Maar later in de show hoor je hoe zij daarmee omgaat. En dan is zij een voorbeeld voor ons.
1: Ja.
0: Hoe je,
1: ja. Hoe ze de rust bewaart.
0: Hoe je onder druk toch moet presteren. Precies. Ronald Koeman, moeten we het ook even hebben als we toch bij het Nederlands elftal zijn. Ja, dit is niet echt een bruistabletje, zullen we maar zeggen.
3: Ja, ik ben echt boos nu.
1: Nou, je bent wel heel vaak boos, Ronald.
0: Ja, dat klopt. Hij is best wel vaak boos. Vorige week gaf hij een persconferentie. En toen probeerde hij natuurlijk ook ons een beetje te behoeden voor al te hoge verwachtingen. Maar ja, dat deed hij dan op zo'n manier dat het gewoon eigenlijk het hele Nederlands elftal in een milde depressie schiet. Dus was daar Bertina, de vrouw van Ronald.
1: Bertina,
0: Bertina Koeman.
1: Ja,
0: en die heeft hem toegesproken.
3: Mijn vrouw gaf me wel een boodschap mee, eerlijk gezegd. Maar even wat leuker zijn. Niet zo... ga ik proberen.
0: Ja, het is natuurlijk
1: wat
0: ook
1: leuker
0: gewoon,
1: zijn.
0: Ja, wat leuker zijn. Het is ook de intonatie natuurlijk, hè? Dus het is ook niet per se wat je zegt, Ronald, maar ook hoe je het zegt.
1: Ja, maar ik vind Ronald Koeman niet per se van gaal, zeg maar, in bozigheid, chagrijnigheid. Ik heb wel bij hem altijd een soort van, alsof er een soort vaderlijke energie in zit ook. Alsof er een uiteindelijk goed bedoelde vriendelijkheid die er op deze manier uitkomt.
0: Oké, nou,
1: snap je?
0: Niet helemaal. Ik vind bij van Gaal is het, ik bedoel, dat is een bevlogen man. Maar die spreekt in ieder geval, die heeft in ieder geval nog intonatie. Die heeft in ieder geval, die beweegt nog in ieder geval qua klankkleur. Maar Ronald Koeman is het allemaal op dezelfde toon. Dus al zegt hij, ik ben heel erg blij met deze taart en alle cadeaus die ik heb gekregen. Dan straalt de manier waarop hij dat zegt dat helemaal niet uit. Ik denk dat daar meer het punt zit.
1: Oh ja.
0: Ja, want kijk, jij als voice-over weet ook, het gaat er niet om wat je zegt, maar hoe je het zegt.
1: Ja, het gaat om de dictie.
0: Ja. Nou, absoluut, ja. Je bent toch even dat betreft de dictiekoning van de Nederlandse radio.
1: Daarover gesproken, op Paleis Noordeinde in Den Haag hebben koning Willem-Alexander en koningin Maxima 10 hebben zich een vrij zenuwachtige Nederlanders ontvangen. Ze waren uitgenodigd nadat ze een brief hadden geschreven aan het koningspaar.
4: Fantastisch om ook de mogelijkheid te hebben om met betrokken Nederlanders te spreken waar hun zorgen zijn. En nogmaals hartelijk welkom. En de rest van de discussie vroeg gewacht en gesloten.
1: Hier waren nog journalisten bij.
0: Maar dat hij het ook heeft over de rest van de discussie. Voeren we achter gesloten deuren. Dan zet je ook een beetje de toon van het gesprek.
1: Alsof er allerlei hele ernstige dingen moeten worden rechtgezet.
0: Moet je toch voorstellen dat ik bij jou aanbel en op visite kom? Wordt een gezellige ochtend.
1: Nou, het kwam erop neer. Deze mensen hebben allemaal een brief geschreven. Om welke reden dan ook. Vanwege een thema dat ze na aan het hart gaat. En waarvan ze denken, dat willen we delen met de koning. Ernst van Gulik was een van de gelukkigen. Hij is dominee in Groningen. En nodigde de koning en de koningin uit voor een kerstdienst. Dat gebeurde niet, maar de lunch dus wel. En hij moest gelijk denken aan iets wat zijn moeder vroeger altijd tegen hem zei.
5: Ik ben opgevoed met een moeder die zei, je moet met mes en vork eten. Want stel je voor dat je ooit eens uitgenodigd wordt door de koningin. Maar ik dacht, mama, dat gaat toch niet gebeuren.
1: Ja, nou, en dus wel. Weer.
0: En gelijk dat zijn moeder had.
6: Ja. Jouw startnummer.
0: Maar goed, hij heet ook Ernst, dus hij nam dat allemaal heel serieus. Goedemorgen. Als je denkt, nou jongens, wat een mooie dag. Dan geven we je groot gelijk. Het is woensdagochtend 3 juni. En als je ook nog een liedje in je hoofd hebt, of nu ik erover begin, laat het ons weten.

0: scherm, 7:50. Als je denkt, jongens, kan het nog? Ja, het kan nog hoor. Je hebt nog een minuutje of 3 om een startnummer door te geven. Ik denk, zeg het maar even.
1: Ja, het ei is nog niet gelegd.
0: Nee, er komt al heel veel binnen. Ik moet zeggen, het is al een soort snoepwinkel. Maar als jij denkt van, nou ja, maar ik heb een startnummer en ik ben nog nooit geweest. Dus misschien is vandaag mijn beurt.
1: Deze mist nog.
0: Bijvoorbeeld. Ja. Laat het ons even weten via de app. Hoe gaat het onderweg?
1: Het is nog best rustig. Weinig gekkigheid op dit moment. Wel, de meeste vertraging heb je nu eigenlijk. Oh, kijk eens eventjes. Dat is meteen duidelijk. Dat is leuk. Het gebeurt hier live terwijl je erbij bent. A27. Breda richting Utrecht. Dat is eigenlijk helemaal niet leuk. Want er is een ongeluk gebeurd bij de afrit Lexmond. Lexmond. En daardoor sta je vanaf het knooppunt Gorkum in de file met nu 20 minuten vertraging.
0: En kijk even in de binnenspiegel. Even gewoon jezelf aankijken. Ja?
1: Ja?
0: Ja? Iets dichterbij. Kijk.
1: Oh.
0: Pak ik het er mooi even mee.
1: Ja.
0: Complimentje.
1: Ja. Goed gedaan.
0: Werkt dat bij jou ook? Kijk eens, deze kant op.
1: Ja. Ja.
2: NPO Radio 2 Topsong.
3: Deze week is Something Good van Ilse de Lange. NPO Radio 2.

0: hangen op Radio 2. Dan die appt. Hey jongens, allemaal leuk en aardig dat jullie complimentjes aan het uitdelen zijn aan mensen die in de binnenspiegel kijken. Maar ja, in de vrachtauto of in een bestelbus hebben we helemaal geen binnenspiegel. Dus kijk heel even richting de radio. Dan. Ja, goed zo. Ja, even recht, ja. Even recht richting die radio kijken, dan werkt het ook. Zo, het ziet er goed uit vandaag.
1: Ja.
0: Nou, mooi toch?
1: Ja, mooi. Ja,
0: zijn we nog mensen vergeten?
2: Nee, nou, weet ik niet. Als je je vergeten voelt of vergeten bent.
0: Bij deze.
2: Meld je maar even via de NPO.
3: Jouw startnummer.
2: App.
0: De NPO-app.
2: App.
0: Wij gaan even bellen met iemand die een startnummer wil horen. Goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen.
0: Hey, met wie spreken wij?
4: Ik spreek met Daan.
0: Hey, dat
4: Daan.
0: Is mooi.
4: Hallo.
0: Daan. Hi, ja, we wachten al een beetje op je.
4: Oh, echt?
0: Ja. Want ja, het is niet zo dat we iedere dag een startnummer van jou draaien.
4: Nee, dat klopt. Het is de eerste keer, denk ik.
0: Ja, dat bedoel ik. Dus dan mag het wel een keer na 8 jaar. Ja, toch?
4: Ja, maar ik luister nog niet 8 jaar. Ik luister, denk ik, pas even kijken na corona.
0: Oh!
2: Dat is ook al best wel lang.
0: Ja, dat is ook al best wel lang, ja. Dat is ook al wel 5 jaar.
4: Ja, ja, dat klopt.
2: Wat,
4: ja,
2: wat was het omslagpunt dan?
4: Het omslagpunt. Ja. Ja, ik ben op een gegeven moment gaan werken. En dan moet je in de auto op de heenweg moet je toch wat te luisteren hebben.
2: Oh ja.
0: Ja, grappig. Ja, want wij hebben er wel eens een discussie over ook bij de radio. Van oh, radio voor jonge mensen, dat werkt helemaal niet meer. Dan zeg ik ook heel vaak van ja, maar het is wel zo dat de eerste baan of de eerste auto is een instapmoment. Waarbij jonge mensen radio ontdekken. Omdat je dan op een gegeven moment ben je klaar met je Spotify-lijst. En denk je, oh god, weer datzelfde liedje. En dan zet je toch de radio aan.
4: Ja.
2: En dan hoor je ook nog die leuke mannen.
4: Het is echt leuk.
2: En wat doe je dan, Dan?
4: Ik ben beveiligingsmonteur voor een onderaannemer van Defensie.
0: Kijk,
4: dus ik ben nu onderweg naar Limburg. Of even kijken op februari.
0: En hoe laat begin je dan gemiddeld genomen iedere dag?
4: Nou, ik zit meestal om 5:30 in de auto. Nu moet ik dus 2,5 uur rijden. Dus dan begin ik wat later. Maar normaal gesproken 7 uur ongeveer.
0: Oh ja, nou ja, dan krijg je heel wat mee van de ochtendshow. Lekker man. En vandaag je eerste startnummer.
4: Ik vind het helemaal niet erg. Dan hoor ik alleen maar meer van jullie. Hartstikke leuk.
0: Nou, van harte gefeliciteerd met je startnummer. Ja, bedenk goed wat je met je eerste startnummer doet. Wat wil je horen?
4: Ja, ik wil Rosie van Clawboys Claw horen.
2: Nou, Daan, wat een fantastische smaak ook.
4: Ja, wat vinden jullie van het nummer?
0: Ik vind het schitterend.
2: Ja, het is prachtig.
0: Ja, dat pakt me iedere keer.
4: Top.
0: Ja.
4: Top.
0: Hij loopt al,
4: jongens,
0: Daan. Ja, dankjewel, jij ook. Hoi.
2: Leuk man.
4: Ciao.
2: Hoi.

0: Cowboys Claw. Daan, dankjewel voor het aanvragen. You're the Rosie. Vandaag regen, zon en wolken, een graad of 20. En de verkeersupdate is van Bianca Damink. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nou, de ochtendspits is begonnen met vooral veel vertraging door een paar ongelukken. Op de A4 in het westen van het land heb je 20 minuten oponthoud van Rotterdam naar Amsterdam. Het staat vast tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hofvliet door een ongeluk dus. De rechterrijstrook is dicht. En op de A27 van Breda naar Utrecht ging het mis bij Lexmond. En vanaf knooppunt Gorkum sta je daardoor in de file. De vertraging loopt snel op, dat is nu 40 minuten.
0: Dankjewel. Van half zeven, Karmers aangeschoven. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ondanks de wapenstilstand voerden Amerika en Iran vannacht over en weer luchtaanvallen uit. Wat er precies is geraakt, daarover zijn verschillende berichten. Iran zou raketten hebben afgeschoten op Kuwait en Bahrein, alle twee bondgenoten van de VS. Iran zegt dat daar Amerikaanse schepen en een luchtmachtbasis zijn geraakt, maar Amerika ontkent dat. Vandaag bestaat het kabinet Jetten officieel 100 dagen. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA trapte af met grote ambities, maar kwam vooral in het nieuws door problemen met het asielbeleid en het verzet tegen aanpassingen van de sociale zekerheid en zorg. Toch vindt CDA-leider Henry Bontebal een minderheidskabinet nog altijd de juiste keus.
3: Ik heb integer de keus gemaakt voor een snelle formatie. Omdat ik echt vond dat het kabinet Schoof niet goed was voor Nederland. Het was een kabinet waar slechts nog maar twee partijen in zaten. Dat was echt onhoudbaar om het land met zo'n kabinet te laten doormodderen. En ik vond het heel belangrijk om wel snel te formeren. Dat heb ik niet uit eigen belang of partijbelang gedaan. Ik heb dat in het belang van Nederland gedaan. En daar blijf ik volledig achter staan.
2: Een waarschuwing voor mensen die in Nederland een hotelkamer hebben geboekt, want verschillende hotels zijn getroffen door een datalek en er zijn gegevens van klanten gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om een reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. Almeerse basisschoolleerlingen stappen deze week voor het eerst in een zeilboot tijdens de Dutch Water Week. Voor velen is het de allereerste keer op het water en dat levert spannende momenten op.
4: Vooral dat ik met mijn vriend zaten we de hele tijd zo'n sprongel tegen de kanten. Maar toen zinkten we bijna, omdat mijn vriend de hele tijd water erin. En toen gingen we omkanten er bijna. En toen zei ik kof, kof, kof, kof. En toen ging ik de stuur overnemen. En toen gingen we heel snel naar die andere kant en toen weer terug.
0: Dat klinkt heel spannend.
4: Is ook heel spannend.
2: Ja, de organisatie hoopt dat deze kennismaking de Almeerse jeugd inspireert om met het zeilen door te gaan.
5: De Na 2000 collectie. Nu bij aflevering
0: 2003 alweer. Om de beurt voegen we een liedje toe uit het jaar dat correspondeert met het afleveringsnummer van het radioprogramma. Vandaag dus aflevering 2003 en Jeroen die aan de beurt is.
6: Het magische jaar 2003, hè? Ja. Het is wel een beetje zo, als ik die lijsten nu bekijk van die toplijsten van zo'n jaar. Dat is zeg maar, toen we echt nog in de jaren 70 en 60 hadden, dat er echt die pareltjes er nog bij zaten.
0: Ja, jij hebt hier wat minder mee.
6: Ik heb hier op een of andere manier wat minder mee.
0: En oh, Carmen, die knikt ook al een jaar.
1: Ja, precies hetzelfde.
0: Maar waarom gaan we dan door met deze collectie, jongens? Jullie hebben toch ingestemd? Ik dacht dat het een democratisch proces was.
1: Nee, nog wel iets tussen.
6: Nee, er zit vast wel iets tussen. Maar dat is ook zo. Het is natuurlijk niet alleen maar rommel. Maar ik probeer ook te begrijpen waarom dat dan is. Want het is, kan natuurlijk niet zo zijn dat daar slechtere muziek gemaakt wordt of zo.
0: Ik denk dat je het op een andere manier beleeft, omdat je toen al bij de radio werkte misschien.
6: Dat denk ik ook. En dat je al die muziek in zo'n lijst gewoon de hele dag door hoort, waardoor het heel erg, zeg maar, een beetje het gevoel eruit geslagen wordt of zo. Ik weet niet.
0: Ik heb geen idee. Ik heb de top 100 van 2003 niet bekeken, maar neem ons eens even mee.
6: Oh, neem ons even mee. Nou, ja. dan krijg je
0: er een beetje een gevoel bij, wat je bedoelt.
6: Dan krijg je klappers als, even kijken, de Summer Jam van de Sun Club.
0: Leuk,
6: en de Where is the Love van de Black Eyed Peas. En Feel van Robbie Williams. Heerlijk. En In the Club van 50 Cent.
0: Oh,
6: en Traffic van Tiësto. Dat is wel leuk.
0: Ja. Oh. En waar hebben we het over?
1: Oh, en Lose Yourself van hem.
0: Nou, kijk, zie ze gaan.
6: En Rommel als Kloks van Coldplay.

0: En oh, nu komt er echt een plafondplaat op mijn hoofd hier in de Radio 2-studio. Nee. En Step Right Up van Jamai. Wat een leuke lijst.
1: Ja, toch?
0: Nou, ik heb er eentje uitgekozen waarvan ik dacht, die gaan we nu lekker even draaien. Het is ook nog even een knipoog naar een hele oude lijst van 400 jaar geleden. Namelijk de vijfde van Beethoven. Nou, gooi hem er maar in. Komt-ie. Ja, daar is die. Robin Thicke. And when I get you alone.
2: Met die videoclip, weet je nog? Dat hij door New York fietst.
0: Ja, met zijn ongeschoren hoofd.

0: Ja, je moet goed luisteren. Maar ze zitten er echt in.
1: Je moet wel goed luisteren.
0: Je moet echt wel goed luisteren, maar ze zitten er echt in. Ja, mijn nummer heet niet van ik Stil Champagne, Davina Michel. Dat wordt Thick and When I Get You Alone uit 2003. Toegevoegd aan onze na 2000 collectie. En dit is Bryan Adams, Run To You. She

0: Radio 2, de volgende woensdagochtend. Brian Adams en Run to You. Hoe stond de weg hier?
1: Niet heel erg druk. Wel een behoorlijk probleem op de A27 van Breda naar Utrecht bij Lexmond. Is een ongeluk gebeurd. Vanaf het knooppunt Gorkum sta je nu in de file met bijna 3 kwartier vertraging. Tip van Flip. Neem bij Gorkum de A15 richting Nijmegen. En dan pak je op de knooppunt Deil de A2 richting Utrecht. Rij je zo om het ongeluk heen. Kost je maar een paar minuten extra.
2: Goedemorgen, ja. Jan-Willem.
0: Goedemorgen, Annette.
2: Goedemorgen, Jeroen.
1: Hoi. Flink diep.
0: Hè?
1: Ja, dat is iemand die noemt zichzelf Flink Diep.
2: Is er nog nieuws?
0: Is er nog nieuws, ja. Herman, uit het Zeeuwse Nieuwe Kerk... is het zat dat er altijd zo hard gereden wordt bij hem in de straat. Maar Herman is een creatieve man.
1: Ja. Dus, ja. Herman, maak je niet gek.
0: Die is aan de knutsel gegaan om zijn eigen FOP-flitspaal te maken.
3: Het is gewoon van een oude cv-ketel en een paar spuitbusjes. Ik ben er eindelijk een beetje stiekem een beetje trots op. Van dichtbij dan kan iedereen zien dat is ja, dat is nep. Maar als je toch van een eindje, dan lijkt het best wel echt.
0: Ja, mooi toch? Ja, het is heel goed gelukt, deze flitspaal. Het lijkt ook te werken, want heel veel automobilisten die gaan van het gas af. Op de rem zelfs. Ja, Herman is heel trots op zijn creatie, maar hij gaat er niet naast zitten om ermee te pronken.
3: Nee, eindelijk niet, want ja, ik ben toch bang dat ze mij eerder gaan gooien. Ja,
0: dat wil je ook niet.
1: Als politicus moet je van heel veel dingen een klein beetje afweten. Zo hebben ze in Zoutelanden in Zeeland over...
4: We hebben ook nagedacht over het pizza-vraagstuk.
0: Het pizza-vraagstuk.
1: Pizza-vraagstuk, ja.
0: We maken daar een punt van, een pizza-punt.
1: Er worden namelijk heel veel pizza's besteld... door mensen die lekker op het strand een pizzaatje willen eten. Maar die dozen die zijn zo groot dat de prullenbakken veel te snel vol zitten. En dus hebben ze in Zoutelanden nu een speciale nieuwe prullenbak. Een prullenbak vol pizzadozen, maar het moet nog wel een beetje beter.
4: Ik heb al gehoord als het wind waait uit een bepaalde hoek... dan waait die dozen alweer uit die bakken.
0: Ja, even wachten nou, nog even wachten.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dan ja.
0: Pizza. Even terug naar gisteren in Breskes.
1: Nieuws.
0: Ja, zeker. Is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Bijna 200 inwoners moesten worden geëvacueerd. Hè, want de bom moest natuurlijk onschadelijk gemaakt worden. Dat doet de EOD, de Explosieve Opruimingsdienst van Defensie. Die hebben een enorme heuvel gebouwd van zand... om daarin dan die bom onschadelijk te maken. Ja, het ging om een 500 ponder. Dus ja, een zware jongen. Laten we heel even kijken naar de beelden van de ontploffing.
5: Hey!
1: Nou, was dat alles?
0: Dat was inderdaad alles. Wat blijkt, de bom was leeg. Dus de enige knal die je net hoorde was van het springstof... dat door de EOD is gebruikt.
1: Het klinkt een beetje hetzelfde als dat... Als dat Carmen de deur dichtgooit van de studio.
0: Ja, ja, ja, dat krijg je dan een beetje. Die 500 ponden klinkt over het algemeen iets zwaarder dan dit.
5: Hey!
0: Ja. Dus ja, iemand van Defensie heeft ook gezegd... dit hebben we nog nooit meegemaakt. Ja. Maar ja, er is dus ook geweest iemand in de Tweede Wereldoorlog geweest... die dus aan een vlieger een lege bom heeft meegegeven. Moet je daar eens over nadenken?
1: Dat je denkt, ik ga mijn leven geven?
0: Dit ja, Er wordt een of andere stagiair... die stopt een lege bom in je ruim.
1: Wat een met terugwerkende kracht.
0: Ja, ja, het is echt... Je moet ze eruit sturen.
1: Ja.

0: is Great, Great Balls of Fire.
1: Jerry Lee Lewis en Great Balls of Fire. Hier is Carmen. Hier is Carmen. Met een raadsel. Ja, dat is een hardnekkig verhaal dat hij het ooit echt heeft gedaan. Uit een soort van jaloezie op Chuck Berry. Die ook heel populair was natuurlijk. En toen had Jerry Lee Lewis zoiets. Doe dit maar eens na, Chuck. En toen heeft hij zijn piano in de fik gestoken. Maar of het echt waar is, dat weten ze
0: niet. Wat heb je daar nou weer aan?
1: Ja.
0: Wat een onzin.
2: Zonde. Goed, terug naar de orde van de dag. Mm. Waar gaat dit over?
3: Ja, hij heeft niet echt goede recensies.
1: Hij heeft niet echt goede recensies?
2: Nee, niet echt goede recensies. Nee.
1: Dit gaat over de lokale pizzeria. Dit gaat over de lokale pizzeria, denk ik.
2: Oeh, waar je maar beter niet kunt bestellen, bedoel
1: je? Nou ja, maar het is een sterrenchef die zijn pizzeria begonnen, maar hij heeft nog niet zulke goede recensies. Dus deze man twijfelt of hij er naartoe gaat.
2: Keur ik niet goed.
0: Of gaat het over Angela de Jong?
2: Angela de Jong?
0: Ja, die geeft toch ook niet goede recensies?
1: Oh, die geeft nooit goede recensies, ja, maar dat is geen nieuws natuurlijk.
2: De koffie hier.
4: Dit is NPO Radio 2.
1: Die krijgt ook geen goede recensies over het algemeen, hoor.
5: Sterrenkoffie. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Hola, collega.
1: Hey.
0: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
1: Mark?
0: En die prijzen.
1: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
0: Oh, ja. Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
2: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Jij bent mijn kampioen.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
8: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
7: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. levenzonderbril.nl.
8: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Het is al even geleden, maar beest is weer los.
11: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete spelen achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
12: Het WK komt eraan. En Carmen ook.
13: Ja.
12: NPO Radio 2 en NWS Journaal. Van 7 uur. Daar moeten ze dus een juichpyjama voor maken. Voor jou.
13: Dat hoeft nou ook weer niet, hoor.
12: Nee?
13: Nee, joh, ik ben gek. Ik begin gewoon.
12: Ik denk wel dat het gaat lopen.
13: Denk je?
12: Ja. Het is de tijd voor het niks van 7 uur. Goedemorgen.
14: Bedrijven die kampen met personeelstekorten gaan steeds meer automatiseren. Zo blijkt uit onderzoek van het CBS. Vooral de grote bedrijven die daarvoor het geld en de kennis hebben. Zo worden in de bouw, industrie of landbouw efficiëntere machines ingezet. Bedrijfstakken waar het vooral om dienstverlening gaat, die zetten meer in op slimmere computerprogramma's. 2/3 van de bedrijven in Nederland heeft te weinig personeel en daardoor lopen ze omzet mis. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat gisteren. Als de Eerste Kamer volgende week instemt, dan wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Iets wat diepe sporen nalaat, zeggen deze slachtoffers.
15: Eerst beginnen ze met dit is niet Gods plan voor jouw leven, dit is ook niet wat je zelf wilt, wij kunnen je helpen.
16: Het is zo verwoestend geweest dat het mijn hele leven heeft beheerst en nu eigenlijk nog steeds hulp nodig heb om mijn psyche weer op een goede orde te krijgen.
14: Belangenorganisatie COC Nederland bood de Eerste Kamer namens 8000 mensen een petitie aan. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. De veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe die eraan toe is, is niet bekend. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en de ramen uit de woning geslagen. Er wordt wisselend gereageerd op de nieuwe Spaanse trainer van Ajax, Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen. De 50-jarige Michel komt van Girona en volgens Ajax wil hij de club er weer goed bovenop helpen. Maar deze Amsterdammers hebben zoiets van eerst zien dan geloven.
17: Nou, we moeten maar kijken of hij goed is. Hij is nog steeds gedegradeerd. Hij heeft niet echt goede recensies.
18: Ik bid voor Ajax, ik bid voor Amsterdam. Ja, ik hoop dat het gewoon goed gaat komen.
19: Weet je, kan iedereen zeggen van ja, Spaanse trainer weer iets Spaans, maar ik weet het niet. We moeten gewoon beter gaan spelen.
18: Ja, wie weet, hè? Viva la voetbal, hè, zeggen ze dan.
12: Ik denk gewoon even een Spaanse gitaartje onder. Misschien dat dat er
20: wel ik wou zeggen, heb jij dat eronder gedaan?
12: Dat heb ik even gedaan voor de sfeer. Ik denk, dat houdt de sfeer toch een beetje gezellig.
14: Ja, zo is het wel.
21: Met je castagnetten.
12: Zo is het.
14: Ik durf hier niet meer doorheen te praten.
20: Nee, je hebt het toch?
12: Maar we gaan naar het weerbericht. Geen Spaanse tafereel, ben ik bang.
14: Het weer, nee. Er trekken buien van west naar oost. Daarna is het even droger met ook wat zon. Maar aan het einde van de middag en vanavond gaat het opnieuw regenen. Het wordt maximaal 20 graden.
12: En de verkeersupdate is van Bianca Damink. Goedemorgen.
22: Goedemorgen, Jan-Willem. Nou, het wordt langzaam wat drukker op de weg. Vooral het ongeluk op de A27 veroorzaakt heel veel vertraging. Het is van Breda naar Utrecht bij Lexmond. Er is de linkerrijstrook dicht. Vanaf knooppunt Gorkum heb je daar een uur vertraging. Dus je kunt beter omrijden via knooppunt Del over de A15 en de A2. De A4 naar Amsterdam, die is wel weer vrij na een ongeluk bij knooppunt Hofvliet. Dus die file wordt korter. Je hebt daar nu nog zo'n 10 minuten extra reistijd vanaf Den Hoorn. En in Brabant staat het vast op de A en de N65, Den Bosch-Tilburg, in beide richtingen. Tussen Vught en Kromvoort zijn problemen met de nieuwe verkeerslichten. Daar zijn nu verkeersregelaars ingezet. Maar de linkerrijstroken zijn dicht in beide richtingen. En je hebt zo'n 20 minuten vertraging.
12: Dankjewel. Zometeen plek voor 6 verzoekjes op...
23: De Dobbelsteen.
12: Oh, nu heb ik zin in wat Spaans. Of iets anders?
14: Ja, Rolf Sanchez of zo.
12: Waar zaten jullie aan te denken?
14: Ja, Rolf Sanchez.
12: Rolf Sanchez, ja, natuurlijk. Ja, dan gaat er een dag voorbij dat je niet aan Rolf Sanchez denkt.
20: Wacht even.
14: Oh, heeft hij ook liedjes gemaakt?
20: Is dit je nieuwe? Ben je van Adam Lambert af?
12: Nee, dat kan prima samen. Je kunt toch van Adam Lambert houden en van Rolf Sanchez?
14: Dat bedoel ik.
12: Een dag is lang, hoor.
20: En ons hart is groot.
14: Nou, waar denk jij aan?
20: Nou, de mooiste tijd van het jaar, laten we eerlijk wezen. Als je zoals wij vroeg erbij bent, elke dag om 5 uur... Il est 5 uur, Paris, Séveille, Jacques Dutronc.
23: Een dobbelsteen.
20: Vind ik een mooie...
12: Nou, dus geen woord Spaans bij.
20: Nee, zeker.
12: Als jij denkt, nou, ik weet er ook alleen, laat het weten. Vierde.
20: Weet je wat het is?
24: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
25: Medicijn? Het is maar een neusspray.
26: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
27: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
28: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
29: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
30: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
31: 18 plus speelbewust.
32: Ja. Echt serieus?
33: Oh,
32: wat een geld.
33: 18.000.
34: Tot verdikken we.
35: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
36: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
37: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
31: 18 plus speelbewust.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
1: Nu bij Dirk, allemaal of hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
4: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical and Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent... en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt... staan wendbare organisaties open voor verandering... en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

De Blues Brothers, goedemorgen. Welkom op woensdagochtend. Met vooral in de ochtend nog kans op regen. Vanmiddag wordt het iets weer droger en laat de zon zich wat vaker zien. Zeg even alle oceanmuziek, hè. Het wordt een graad of 20.

0: dat kan maar één ding betekenen. Ja. We gaan weer bellen met een mystery guest. Dat is over ongeveer een uurtje. Dan weten we 5 liedjes. We krijgen er nu alvast eentje.
1: Wat rolt er van de printer, Jeroen? Jojo, Africa.
2: Laat maar eens even horen hoe dat klinkt.
0: Moet ik dat laten horen hoe dat klinkt?
2: Ja, dat vind ik wel even leuk.
0: Vraag je nou echt hoe, of ik wil laten horen hoe Toto klinkt met Afrika?
3: Voor het voorbeeld.
0: Oh, oké. Okay. Ja, want jij denkt dat er mensen zijn die Afrika van Toto niet kennen?
3: Nee, daar gaat het niet om. Het gaat even om dat je misschien daardoor net even dat laatste hintje krijgt van wie het zou kunnen zijn, de Mystery Guest.
0: Omdat je het hoort?
3: Omdat je het hoort.
0: Oké, okay. Nou dat is goed. Dan moet je heel even...
3: Ja,
0: dat is de Toto-knop. Ja. Je dacht natuurlijk dat het voor de Toto was, maar dat is voor Toto.
3: Het lang, jongens.
0: En we hebben tot 9 uur, hè? Lieve mensen, dit is dus Toto met Afrika. Nou, wat een leuk nummer, dat ken ik eigenlijk helemaal niet. Denk dan even mee over wie zo'n nummer zou kunnen aanvragen, zo'n onbekend nummer.
3: Nou, of iemand die graag in Afrika komt.
0: Ja, dat zou natuurlijk ook
3: kunnen.
0: Oh, ja, die is komt er met name in South Africa natuurlijk.
3: Good morning.
0: Dat is regelmatig. Over nu krijgen we de rest van het lijstje en dan begint het grote raden. Veel Nederlanders vandaag op Roland Garros in actie. We hebben het over Sander Pell en David Arends. Die staan in de kwartfinale van het mannendubbelspel. Ze gaan om 2:30 de baan op. En Demi Schuurs staat met haar partner Ellen Perez ook in de kwartfinale. Maar dan natuurlijk bij het vrouwendubbel. Hè. Zij zijn om 4:30 aan de beurt. Dus dat is heel belangrijk om te weten als je het wil volgen.
3: De winnaar van het Gouden Windei is net bekendgemaakt. Dat is de prijs voor het meest misleidende product. En dit jaar zijn de vruchtendrankjes de winnaar, of eigenlijk de peanut. En dan vooral de beste iced tea persik en de Van den Boom perendrank. Op de verpakking van de perendrank bijvoorbeeld staan vrolijke peren die uit een houten badje vliegen. Heel veel
0: beloofd.
3: Heel veel belovend, ja. Maar eigenlijk zit er heel weinig fruit in die drankjes. Zo zit in de perensap maar 10% peer.
0: Dus eigenlijk had het de Van den Boom beetje peren moeten heten.
3: Kan wat meer.
0: Kan wat meer met peer. Ja. Vanavond speelt het Nederlands elftal dus die uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije. Morgen vertrekken ze naar Amerika voor het WK voetbal. Ja, en ik kan je nu al iets beloven. Met de sfeer gaat het wel goed komen. Want een grote groep Oranjefans, die zichzelf de Dutch Fanatics noemen, heeft een enorm spandoek gemaakt. En ja, iemand die keihard aan dat doek heeft gewerkt is Jesse van Dutch Fanatics. Jesse, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
3: Hallo Jesse.
0: Hoe groot is dit spandoek?
4: Het wordt het grootste spandoek van het Nederlands elftal ooit. Het zal heel vak S in de Kuip zal bedekt zijn.
0: Even kijken, heel vak S in de Kuip. Dat is natuurlijk, dat klinkt heel groot, maar heb je afmetingen? Weet je ongeveer? Ja,
4: het blijft nog grotendeels geheim.
0: Ah, dat is het. Je mag het nog niet zeggen.
4: Nee, precies.
0: Oh, en waarom is dat dan geheim?
4: Ja, dan wordt het toch voor iedereen een verrassing. Dan kunnen ze niet weten wat ze kunnen verwachten, zeg maar.
0: En gaan wij het ook meekrijgen op televisie? Of plannen ze een momentje buiten de camera's voor dit spandoek?
4: Nee, ze kunnen er niet omheen. Dus het komt live op televisie.
0: Ah. Hey, maar is het zo dat je dat dan van tevoren moet bespreken? Dat je een soort van toestemming moet vragen? Of gaan jullie dit gewoon doen?
4: Nee, we hebben al jaren contact met de KNVB natuurlijk over onze groep.
0: Ja.
4: Met de KNVB hebben we ook contact gehad over dit spandoek.
0: Ja, precies, want dat sleep je ook niet zomaar even dat stadion binnen natuurlijk.
4: Nee.
3: Wat heeft u daar onder uw jas?
4: Ja, precies. Ja.
0: Dutch Fanatics, dat is, kunnen we dat een beetje zeggen, dat moet eigenlijk de harde kern zijn van de Oranje supporters?
4: Ja, klopt.
0: Ja, een beetje zoals de F-site bij Ajax, waar ze natuurlijk ook wel eens dit soort dingen doen, of mooie spandoeken ophijsen of over het publiek heen rollen.
4: Ja, dat is wel ons doel, om een harde kern te creëren bij het Nederlands elftal. Dat is ook echt wel wat het Nederlands elftal nodig heeft.
0: Ja, waarom heeft het Nederlands elftal dat nodig, wat jullie betreft?
4: Omdat de sfeer daar gewoon op dit moment heel slecht is. En de spelers die merken echt wel dat ze beter gaan voetballen op het moment dat wij betere sfeer gaan maken.
0: Ja, dus je hebt een vak nodig waar supporters zitten die het Nederlands elftal ook op moeilijke momenten er doorheen zingt.
4: Ja.
3: En wat staat er op het spandoek?
4: Ja, dat blijft geheim.
0: Is ook
3: dat
0: geheim.
3: Blijft ook geheim. Nou
4: ja, zeker.
3: Trek je er niks van aan of zoiets?
4: Nee, precies.
3: Oh ja.
0: Knallen voor Oranje.
3: Laat ze maar lullen.
0: Jesse gaat echt niks.
3: Nee.
4: Ik ga niks zeggen, inderdaad.
0: Hey, maar bij harde kern hebben we vaak ook negatieve associaties. Hè, van vuurwerk, van ongeregeldheden naar wedstrijden en zo.
4: Ja.
0: Je zou ook kunnen denken van misschien is het juist wel leuk dat het bij wedstrijden van Oranje zo lekker gemoedelijk is. Dat je overal kan zitten met je kinderen.
4: Dat klopt, maar wij houden het ook gemoedelijk. En daarnaast zitten wij in het sfeervak. En als je dan niet houdt dat er gezongen wordt en dat er eventueel vuurwerk bij is, dan moet je niet in een sfeervak gaan zitten, maar gewoon op de andere vakken.
0: Wat is jouw verwachting? Hoe gaat Oranje het doen, denk je?
4: Vanavond of op het WK?
0: Op het WK?
4: Ja, laten we toch maar hopen dat we wereldkampioen worden.
3: Ja, dat vind ik een hele goeie, Jesse.
4: Ja, dat, daar gaan we wel voor.
3: Zeker.
0: Ja, en moedig je Koeman ook aan, want hij heeft van zijn vrouw op zijn kop gekregen. Heb je het gehoord? Dat hij iets te chagrijnig overkomt tijdens persconferenties?
4: Ik heb het niet gehoord, maar ik geloof het gelijk.
0: Ja, precies. Die kan ook wel een sfeervakje gebruiken, wat dat betreft.
4: Ja.
0: Nou, Jesse, heel veel succes. Wij zitten voor de buis vanavond. Al was het maar om jullie spandoek te zien.
4: Ja, dankjewel. En succes nog.
0: Dankjewel, hè.
4: Oké, doei.
0: Misschien staat er wel Hup Jeroen op.
3: Nou, nee, dat denk ik toch niet. Dat zou een beetje gek zijn, want dat denkt iedereen, waar gaat het over? Maar,
0: of Jeroen hoest op de weg.
3: Nou, de meeste problemen nu op de N65 van Den Bosch naar Tilburg. Bij Vught zijn de stoplichten kapot. Je wordt daar geregeld door verkeersregelaars. Maar dat zorgt voor 3 kwartier vertraging nu.
5: Jan Willems.

0: Joe. Maar ook Nile Rodgers en Bernard Edwards, oftewel Chic en Lady. En dat is, wat hebben die er nou mee te maken? Maar dat weet Jeroen wel.
1: Die hebben het gemaakt, denk ik. Ik weet het niet.
0: Nou, dit is, tenminste, het leek mij zo'n soulnight klassiekertje.
1: Oh, zo.

0: Het liedje klinkt ook akelig traag als je het zo hoort.
1: Ja. Maar wel de basis natuurlijk voor deze klapper geworden. Ja.
0: En als je denkt, nou jongens, als jullie het over klappers hebben, dan weet ik er ook nog wel eentje. Dan mag je ons bellen voor de dobbelsteen 0800-1122. Alex, die laat ons weten vanwege de tekst. En om Marie Fredriksen te herdenken, die vorige week jarig zou zijn geweest als ze er nog was. June Afternoon van Roxette. Plekje 1 voor jou, Alex.
1: 2 is Tian voor mijn zusje Tara. Sugar Daddy van Roxy Dekker, zodat ze de hele dag vrolijk en zingend door het huis gaat. Ik zal dan maar niet meezingen, want dan breken er wat ramen.
0: Pauline. Goedemorgen jongens. Mag Beautiful People van Melanie op de dobbelsteen voor een positief geluid met het naargeestige weer. Groetjes van Pauline.
1: Oh,
0: ik ben niet waar hij vandaan heeft. Het valt hier in Hilversum nog mee, ja. Pauline. Zet even de webcam aan.
1: 4 is Paul. Goedemorgen Carmen, Jan Willem en Jeroen. Heel graag zou ik als opwarmertje voor Pinkpop Sophie Takker op de dobbelsteen mogen aanvragen met Purple Head. Groetjes en een fijne uitzending. Paul, ergens tussen Velserbroek en Amsterdam op de fiets.
0: Wij gaan naar plekje 5. Goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen, Malika.
0: Hey, Lieke, hey, goedemorgen. Onderweg zo te horen.
2: Ja, klopt.
0: In de auto of in de trein?
2: Ik zit in de auto, maar ik sta redelijk in de file nu, de A58.
0: Oh, oké, want het klinkt wel alsof je met je raampje open zit. Ik vond het een beetje een treingeluid. Vind je het, Jeroen, op de achtergrond zo?
1: Nou, dan wel met het raampje open. Dat kan tegenwoordig niet meer. Nee, maar ja.
0: Maar het klinkt niet alsof je heel erg stilstaat.
2: Nee, nou, ik rijd nu 10 kilometer per uur.
0: Dus dat is inderdaad niet heel erg hard. Ja? Ja, je werd net ingehaald door een wandelaar. Nee. Ja. Lieke, jij hebt plekje 5 vandaag.
2: Ja, toen ik 2003 hoorde, kon ik eigenlijk maar aan één nummer denken. Ik was toen 17 en ik ging op vakantie met mijn vriendinnen naar Jorette Mag. Dus ja, Summer Jam wil ik heel graag horen.
0: Oh, de Underdog Project. Ja, we zijn bezig met de aflevering 2003. Oh, wat leuk. Maar goed, je hebt het overleefd, anders kon je nu niet bellen. Of ben je net bijgekomen van die vakantie?
2: Nou, ik was toen 17, hè, 2003. Dus ik ben inmiddels wel bijgekomen.
0: Je bent inmiddels wel bijgetrokken. Nee, maar goed, ja,
1: die
0: mensen
1: zijn er ook al uit.
0: Ja, precies. Ik ben er ook geweest in die tijd. Ik was ook 17.
1: Meestelijk.
0: Ik was er 5 jaar eerder. Maar ja, dat zijn toch die vakanties. Ja, dat je toch achteraf denkt van, nou, ik ben blij dat ik het kan navertellen.
2: Ja, dat denk je op dat moment niet over na.
0: Nee, maar, zeker.
1: En dat is maar goed ook.
2: Wordt het allemaal wat ingewikkelder.
0: Precies. Ja. Lieke, succes in de file. Bedankt voor het bellen.
2: Dank je.
0: Doeg, hoi. We gaan naar plekje 6. Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen, met Maaike.
0: Hey Maaike, je mag het zeggen. Plekje 6 is voor jou.
3: Ik had wel zin in Meghan Trainor met Made You Look.
0: Meghan Trainor, oh, die van de All About The Bass, About The Bass.
3: Ja, ja, maar dan dus die andere.
0: Made You Look. Oké, okay, nou zetten we die op 6.
3: Hartstikke leuk.
0: Speciaal voor jou? Ja, wij vinden het ook leuk. Nou, ik ga gooien. Ben je ook onderweg? Zo te horen wel, hè?
3: Ja, zeker. Ook al.
0: Ook in de file of rijdt het bij jou wel lekker door?
3: Nee, ik zit nog ergens op een N-weg achter een vrachtwagen.
0: Oh, oké, dan gaat het lekker door. Nou, doe ze de groeten van ons en een mooie dag, Maaike.
3: Jullie ook, joejoe.
0: Doeg, hoi, hoi. Wat is het geworden?
1: Nou, Carmen mag
0: het zeggen. Carmen mag het weer zeggen.
4: Het is geworden nummer 5.
0: Ach, ja. Voor Lieke.
4: Lieke.
0: Ja, Lieke, het is hier gelukt. Ja, je bent gewoon weer in Jorette, maar je bent weer 17, hoor je dat?
3: Oh, lekker.
0: Nou, ja.

0: Ik heb nog mijn best gedaan om dingen los te peuteren. Maar wat happent in Jorettemar, steeds in Jorettemar.
1: Zo is het.
0: Lieke denkt ook, ja, mijn kinderen luisteren mee. Zal maar de gek zijn. Nou, dat waren ook hele keurige vakanties voor kinderen. Er gebeurde helemaal niks. Dus je ouders die...
1: museum bezoeken.
0: Absoluut. Ja, Spaanse cultuur snuiven, dat soort dingen.
1: Ja.
0: Ik heb het weerbericht voor je. Vooral deze ochtend kans op regen. Vanmiddag is het droger. Laat de zon zich wat vaker zien. Een graad of 20. En Bianca Damink, die weet hoe het op de weg is. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, de spits komt steeds wat verder op gang. En de meeste vertraging is er nu op de wegen in Noord-Brabant. Wat daar ook opvalt is de N65. Want er staan flinke files in beide richtingen. Tussen Tilburg en Den Bosch. Want er zijn problemen met de verkeerslichten. En daardoor staat het vast tussen Vught en de afrit Kromvoort. Richting Tilburg is de vertraging bijna een half uur. En richting Den Bosch moet je bijna een uur geduld hebben. Dus kun je beter omrijden. En dat kan via Eindhoven over de A58 en de A2. En op de A27 is het druk van Breda naar Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. En de vertraging is daar bijna 20 minuten.
0: Dankjewel. Het nieuws van 7:30. Carmen is aangeschoven. Praat je bij.
3: De situatie in Gaza is nog altijd erbarmelijk. Zullen we die opnieuw doen of niet? Ja, dat is beter.
1: Erbarmelijk.
3: De situatie in Gaza is nog altijd erbarmelijk, ondanks het staakt het vuren tussen Hamas en Israël. Hulporganisaties hoopten op wat verlichting, maar Israël laat maar heel weinig hulpgoederen toe. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens binnengelaten. En daarom is er in het gebied een groot tekort aan bijna alles. Er zijn te weinig wc's en douches, waardoor mensen cholera krijgen. En door een gebrek aan medicijnen hebben steeds meer mensen in Gaza waterpokken. Ook is er te weinig water en medische apparatuur. Amerika schrapt een uniek meetnetwerk voor de oceaan. Het zijn boeien en meetinstrumenten bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en voor een zacht klimaat zorgt. Er zijn zorgen dat deze stroming kan stilvallen en daarom zijn deze metingen voor Europa, volgens deze onderzoeker, heel belangrijk.
4: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Ja, het nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem, wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
3: De Utrechtse busvervoerder Transdev gaat buschauffeurs deze zomer extra betalen om de dienstregeling rond te krijgen. Transdev heeft nog altijd last van een tekort aan chauffeurs en in de zomer gaan er ook veel op vakantie. Chauffeurs krijgen tussen 11 juli en 29 augustus dubbel uitbetaald voor extra diensten. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egeltje of een haasje dat er zielig uitziet en nemen dat mee naar huis. Niet doen, zegt ook de wildopvang.

0: lang snorhaar, want dat loopt vaak verkeerd af.
1: Vorig jaar kregen we ook een haas binnen. Die had ook een tijdje bij iemand thuis gezeten. Die kwam als kleintje daar binnen. En dan zien we een foto van een haas die bij iemand in de kamer zit, waar we de slingers eromheen zien hangen. Die vond het ook leuk om op de verjaardag te laten zien, blijkbaar wat ze in huis had. En het diertje kreeg ook slagroom gevoerd, waardoor het niet goed groeit, last krijgt van de botten of de darmen. En vervolgens het niet redt.
0: Ja, bel altijd direct de wildopvang als je een gewond dier vindt, en vang ze dus niet zelf op, zo zeggen de organisaties.
2: Telegraaf.
3: Telegraaf heb ik hier, ja.
2: Vogelvrij.
0: Vogelvrij.
4: Ja, dit is iemand die had heel veel last van vogels, maar is nu vogelvrij. Die hebben de vogels weggejaagd.
3: Nee,
4: of mussen of duiven.
3: Niet,
4: of,
0: het gaat nog steeds over Bolle Jos.
3: Hoog in de boom leek een ontsnapte papegaai in Rotterdam-Zuid dit afgelopen maandagavond wel heel gezellig te vinden tussen de andere vogels. Ondanks verwoede pogingen van het baasje om zijn Theo, zo heet die vogel, naar beneden te dirigeren, bleef de vogel rustig zitten. Al vloog hij wel een paar keer naar een andere boom. Zowel de brandweer als de dierenambulance werden ingeschakeld. De eigenaar van de papegaai werd met een ladderwagen naar boven gebracht om Theo vast te pakken en mee naar beneden te nemen. Nou, dat lukte. De papegaai leek wel volop van het zomerse avontuur te hebben genoten. Aldus een aanwezige fotograaf.

0: eind, maar vooral aan het begin. Hè, snap je?
1: Dat is natuurlijk...
0: serieus. Op Robbeens Radar. Als dat nummer begint, krijg je gelijk goede zin. Heb ik altijd
2: een dekking van
0: Merkel.
2: Nee, dat is zeker waar.
0: 15 minuten voor 8 op woensdagochtend. Het is 3 juni. Fijn dat je erbij bent om samen geschiedenis te schrijven. Met de nieuwe single van Bente,

0: Bente 321. Leuke observatie had je net. Ja, vond ik echt heel grappig. Ik had het zelf niet gezien, maar nee. ik denk dat ze het niet voor niks zo heeft gedaan.
1: Nou, dat zou toch grappig zijn? Nou, nee, want we hebben hier zeg maar ons computersysteem waar we liedjes uit draaien. En dan zie je welk liedje je draait en hoe lang het liedje duurt als je dat gaat draaien. Dat is wel handig om te weten. En weet je hoe lang het liedje van Bente duurt?
0: Ja, je wees me erop.
1: 3 minuten en 21 seconden. Oftewel, is dat 3, 2, 1 achter elkaar. En toen dacht ik, Bente, is that you? Of is het gewoon toeval?
0: Nou, we kunnen het de volgende week vragen, want donderdag
1: is
0: ze
1: hier.
0: Ja.
2: Jan-Willem, start op. Intro rally.
1: Ben ik benieuwd of ze zegt, hey, jullie zijn de eerste die het doorhebben.
0: Ja, ik denk dat zij die twee daar wel een antwoord op heeft.
1: We gaan het meemaken, wat een cliffhanger.
0: We gaan bellen met Koen, die gaat het doen vandaag. Die speelt de intro rally. Koen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hey, je bent net zo jong oud als mijn jongste dochter, Suze. Die is ook 13. Ja, die zit ook in de brugklas.
3: Grappig.
0: Ja, dat schept wel een band. Alleen zij speelt geen gitaar, jij wel.
3: Ja.
0: Ik vind het grappig, want jij wil spelen met grunge uit begin jaren 90.
3: Ja, dat klopt.
0: Maar doe je dat vrijwillig of moest dat van thuis?
3: Dat doe ik vrijwillig.
0: Ja, want waarom vind je grunge dan zo leuk?
3: Ik speel zelf ook liedjes van grunge op mijn gitaar en mijn ouders luisteren.
0: Ja, ja. En wie is dan jouw grunge held?
3: Kurt Cobain.
0: Ja, van Nirvana natuurlijk.
3: Ja.
0: Ja, ik was daar vroeger fan van. Ik stond erop te springen, want ik was ongeveer... ik was iets ouder dan jij was toen dat liedje uitkwam. En toen dacht ik wel van, wauw, wat is dit? Maar dat had jij dus precies hetzelfde toen je dat voor het eerst hoorde.
3: Ja.
0: Nou, die band wordt alleen maar sterker, Koen.
2: Ronde 1.
0: Nou hoop ik alleen dat je ze gewoon alle 5 goed hebt vandaag.
3: Ja.
0: De eerste is 10 seconden, de laatste is 2 seconden. Allemaal grunge uit begin jaren 90. Ik wens je onwijs veel succes.
3: Oké, ik ben er klaar voor.
0: Top, dit is je eerste van 10 seconden.

0: komt lekker uit, Koen.
1: Ja.
0: We hadden het er net over.
1: Dit is Smells Like Teen Spirit.
0: Yes, van Nirvana.
2: Ronde 2.
0: We gaan 2 seconden vanaf. De volgende is 8 seconden. Ga je hem doen?
1: Ja.

0: Woed?
1: Ja, Woed is goed. Ja,
2: ronde 3.
1: Van Alice in Chains.
3: Bedankt, mama.
1: Nou, voor mij was papa, of niet?
3: Papa.
0: Ja, was papa.
1: Ja, maar goed, je doet het met elkaar, hè? Ja. Daar ben je ook familie voor.
3: Zo is het.
1: De volgende 6 seconden. Ga je hem doen, Koen?
0: Ja. Dit is Black Hole Sun.
1: Ja!
2: Ronde 4.
1: Van Soundgarden. Je bent over de helft. Want we hebben er nog maar 2. De volgende is 4 seconden op jouw teken.
0: Ja. Plus van Stone Temple Pilots.
1: Ja, ja. 5. Koen Sijbrandi uit Arnhem, 13 jaar. Hij speelt met Grinch begin jaren 90. En ik heb er nog eentje. Jouw finale van 2 seconden.
0: Ja, kom maar. Alive.
1: Alive?
0: Ja.
1: Van Pearl Jam? Koen?
0: Ja.
1: Dat is helemaal goed!
4: Ja!

geur hangen met de geur van Tanas Hayebi. Dat is een combinatie eigenlijk van Doei Dubai Reep, Griekse yoghurt 10% en Arabians Tonka van Montedale. Je krijgt het boek Kookschrift van een kookgek van Joop Braakhekken. En een

0: Econ. Gefeliciteerd, man.
1: Dank je wel.
0: Welke wil je horen van deze vijf?
1: Doe maar de classic. Smells Like Teen Spirit.
0: Smells Like Teen Spirit, de classic van Nirvana. Nou, ik echt waar. Ik denk, je hebt wel een verhaal vandaag, hoor, op school. Ik hoop dat ze geluisterd hebben.
1: Ja, hoop ik ook.
0: Hartstikke goed, en anders dan kun je het gewoon opzoeken. Dan laat je het gewoon in de klas horen. Gewoon terugluisteren via onze website. Ja. Jongens, dit was ik, hè. Gewoon alle vijf goed. Echt lekker gespeeld,
1: ja.
0: Koen.
1: Ja.
0: Mooie dag vandaag.
1: Ja, fijn uit.

0: starten met Nirvana Smells Like Teen Spirit, want dan ben je gelijk wakker.
1: Nou, zo is het.
2: Kijken of jullie een beetje wakker zijn.
0: Oh ja, ik wist al dat er zoiets zou komen. Goedemorgen, Carmen.
2: Komt-ie, waar gaat het over?
3: Huppakee. En dan zo. Kijk. Komt helemaal goed. Ja. Word nou al moe van.
0: Deze man die geeft instructie voor het een of het ander. Die demonstreert iets aan de verslaggever in kwestie. Dit is hoe je dus een flesje kan openmaken zonder dat je een opener hebt en geen aansteker bij de hand. Want dat is nogal een ding, hè? Dan zit je op de camping en denk je, oh, lekker potje bier.
2: Mm-hmm. Even zo tussen je kiezers ook.
0: Ja, maar dat wil je ook niet, want dan breng je dat glazuur af.
2: Gaat het niet over.
1: Deze man is aan het breien. En dan denk je, breien, dat is toch niet heel inspannend. Maar als je dat heel lang achter elkaar doet in de zon,
2: dan word je
1: wordt het vanzelf zwaar.
0: Ja.
2: Koffie, jongens.
4: Dit is NPO Radio 2.
2: Zwart.
1: Maar waar gaat het wel over dan?
0: Ja, een tikje uit vorm heb ik het idee. Dit is...
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
6: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus... AH

0: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Hey, jij daar.
2: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
2: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
3: Deze week bij DA. 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
4: De vriendelijke specialist. DA.
1: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuw handdoek.
5: President Trump, WK voetbal, AZC-protesten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal met meer rust en uitleg.
6: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
8: Sorry, maar het is WK!
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
10: Het is 1:08. Op woensdagochtend met het NPO Radio 2 NOS Journaal. Gelezen door Carmen Verheul. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Bedrijven zetten steeds meer in op automatisering om personeelstekorten op te vangen. Zo blijkt uit onderzoek van het CBS. 2/3 van de bedrijven in Nederland heeft te weinig personeel. In de bouw en industrie wordt geprobeerd om dat op te vangen met betere machines. IT-bedrijven gebruiken vaker AI-chatprogramma's. In Leeuwarden begint het hoger beroep over de dodelijke botsing bij Terschelling 4 jaar geleden. Op de Waddenzee botste een veerboot op een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven, onder wie een jongen van 12 die nooit is teruggevonden. De kapitein en de schipper kregen volgens deze verslaggever van Omroep Friesland taakstraffen opgelegd.
12: De schipper van de watertaxi, de stormloper, heeft zich bij het vonnis neergelegd, maar de kapitein van de Tiger, de snelboot van de rederij Doeksen, die heeft gezegd, ik voel mij onschuldig, dus ik ga in hoger beroep. En dat speelt dus vandaag.
11: Een uitslaande brand in Arnhem vanochtend. Een bewoner kon volgens Omroep Gelderland op tijd naar buiten komen. Op beelden is te zien dat het gebouw in de wijk Spijkerkwartier in de steiger staat. Omliggende huizen zijn ontruimd. Het kan zijn dat de asbest is vrijgekomen. De brandweer in Arnhem heeft het vuur inmiddels onder controle. Iran heeft raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein, dat meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse Revolutionaire Garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. De VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. Wie het huis van Willem Schepers in Emmen zoekt, die heeft geen huisnummer nodig, want zijn gevel hangt vol met vlaggen van alle landen die meedoen aan het WK voetbal. 2 jaar geleden bij het EK deed hij dat ook al. Hij schrok wel even toen hij hoorde dat er geen 24 landen meedoen, zoals bij het EK, maar 48.
13: Toen dacht ik echt, oh shit, ik heb gezegd dat ik het elk jaar doe. Dus ik hoop ook niet dat ze nog meer doen, want dan moeten de buren de gevel ook delen. Ik vind het gewoon leuk, ja. En je laat zien aan iedereen dat het maakt niet uit wie je bent. Gewoon, je hoort erbij. En dan komt hij hier. Huppakee. En dan zo, kijk. Komt helemaal goed. Ja. Mooi, nou al moe van.
10: Wat een leuke reportage.
11: Ja, ja, toch?
10: Ja, vlaggenwimpel geslaagd.
11: Zo is het. Hij gaat wel gewoon enthousiast door. De vlaggen van landen die die dag spelen, die krijgen volgens RTV Drenthe een plek aan de zijkant van het huis.
14: Maar dan heeft hij 48 vlaggen aan zijn huis hangen.
11: Ja, ja. Inderdaad. Wow. 1 grote vlaggenzee daar.
14: Okay.
11: Het weer, er trekken buien van west naar oost. Daarna is het even droger met ook wat zon. Aan het einde van de middag en vanavond gaat het opnieuw regenen. Het wordt maximaal 20 graden.
10: En de verkeersinformatie komt van Bianca Damink. Goedemorgen.
15: Goedemorgen, Jan-Willem. De meeste vertraging is er vanmorgen op de wegen in Noord-Brabant. Wat daar vooral opvalt is de A65 Den Bosch-Tilburg. Daar heb je in beide richtingen veel vertraging. Tussen Vught en Kromvoort zijn problemen met de verkeerslichten daar. Dus in beide richtingen is de linkerrijstrook dicht. Naar Tilburg is de vertraging 40 minuten. Richting Den Bosch heb je bijna een uurtijdverlies. Dus je kunt omrijden via Eindhoven over de A58 en de A2 of andersom. Verder staat er file in Noord-Holland op de A22 van Velsen naar Beverwijk. Want bij Beverwijk Oost is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is zo'n 20 minuten. Je kunt omrijden via de Wijkertunnel, dat is de A9. En door dit ongeluk staat het ook vast op de N208 van Sassenheim naar Velsen voor de aansluiting met de A22. Daar is de vertraging nu 35 minuten.
10: Dankjewel.
16: Ster. Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
17: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
23: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
24: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
25: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
26: Hakje dag!
27: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
28: We love you, president.
27: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
29: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
30: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
29: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
10: Jan Willem Stark.

0: de vrolijke noot op deze ochtend wordt gekraakt door Smash Mouth All-Star. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Deze ochtend kans op regen, vanmiddag wordt het droger, laat de zon zich wat vaker zien. Al met al wordt het gemiddeld een graad of 20 vandaag. Aflevering 2003 van Je Willem start op woensdag 3 juni. Woensdag, dat betekent...
1: The Mystery Guest.
0: Zometeen gaan we bellen met iemand die we zouden kunnen kennen... maar we kennen die persoon niet. In ieder geval, we weten niet dat we die persoon gaan bellen. Daarom is het ook een Mystery Guest in principe. We hebben een tipje van de sluier gekregen een uurtje geleden. Toto, Africa.
2: Ja, maar er komen hele mooie liedjes bij. Namelijk Hey Jude van de Beatles. Oh, daar hebben we nog vrijdag lekker mee aan meeblaren.
0: Oh ja, in de tv-show.
2: Juist. Vriendschap, Het Goede Doel, Radar Love, Golden Earring en Father Figure van George Michael.
0: Mijn eerste gedachte gaat uit naar een collega, denk ik. Ik vind het echt zo'n top 2000 lijstje. Hey Jude, Beatles,
2: Radar Love. Ja, het zijn allemaal wel classics, zeg maar.
0: Father Figure.
2: Ja, Tim op het broek.
0: Vriendschap, ik denk... misschien vanwege Father Figure, dat we dan met Stefan Stassen... Ja, die zou dat niet over zichzelf zeggen. Het is meer dat hij dat een beetje voor ons is...
2: Hij is onze vader.
0: Nou, ik vind hem een beetje zeker. Mijn radiovader eigenlijk.
2: Zeker, zeker. Oh.
0: Nou,
2: ik had dan even op Tim, maar dan wel een radiocollega.
0: Tim op het broek, dan ga ik even voor Stefan Stassen voorlopig.
3: Ja, dit zijn ze. De drie van vandaag.
0: Als je denkt, jongens, let nou even op. Jullie zien een hint over het hoofd. Laat het ons even weten via de app. Over een minuutje of 10 gaan we bellen met onze mystery guest. Eerst even drie andere dingen waar het vandaag over gaat.
3: Nummer 3.
0: Jee.
2: Jee.
0: Daar zijn maar weinig mensen die jee zeggen. Nou ja, aan de andere kant, volgens mij zijn ze wel gewoon uitverkocht, de concerten van Kanye West. Vandaag dient er een kort geding in de rechtbank in Amsterdam. Dat gaat over zijn bezoek aan Nederland. Zaterdag en maandag geeft hij optredens in de Gelredome in Arnhem.
2: Hij komt naar Arnhem, toch?
0: Ja, het Centraal Joodse Overleg willen tegenhouden. Kanye West heeft natuurlijk in het verleden antisemitische uitspraken gedaan. Hij is nogal koekoek.
2: Ja, maar echt, joh.
0: Ja, maar echt. En maar dan ook echt, echt. Ja. Politiek verslaggever Flor Brewer vertelde bij RTL Tonight gisteren... dat de kans klein is dat het concert uiteindelijk niet doorgaat... en ze gelijk krijgen bij de rechtbank.
4: Even kijken, heeft iemand Flor gezien of niet?
5: Nou, de kans is groot dat het niet...
0: Nee, nu moet niet Flor... Nou, moet even nee, Jeroen, dat trapt er natuurlijk niemand in. Je kan heel goed imiteren, maar je hebt nog niet echt een goede Flor Brewer in huis. Nee, moet je even die...
2: Pas het even kwijt.
0: Nee, dat is met het RTL4-logo. Moet je heel even een setje geven.
6: Dat hoor ik in ieder geval vanuit het ministerie, omdat ze zeggen... ja, wij hebben alles juridisch al bekeken. Nou, dat moet dan zijn of nationale veiligheid of openbare orde. Dat gaat hem niet worden. Verder zitten we vast aan Europese wetgeving, waardoor het niet kan.
0: Ja, ze zeggen dus eigenlijk alle juridische paden zijn al bewandeld. Dus de kans is klein dat het concert uiteindelijk niet doorgaat.
3: Nummer 2.
2: Op 2 staat Joyce Huebner. En die naam die zeg je niet meteen iets. Maar zij heeft een wereldrecord op haar naam gezet.
7: Oké, mijn vrienden. S-Bahn, 42,75 kilometer. Ja, dat is heute den Weltrekord doen. Die hebben naar Deutschland gehoord.
0: Dit is iets met een marathon?
2: Ja, dit is een ongelooflijk. Ze heeft in 367 dagen heeft ze elke dag een marathon gelopen.
0: Niet normaal.
2: Moet je voorstellen, dat betekent dus dat ze vanaf 1 juni vorig jaar elke dag, maar dan ook elke dag, een marathon heeft gelopen. En ze is nog niet klaar, want ze wil uiteindelijk uitkomen op 495 marathons.
3: Dit zijn de drie van vandaag met op nummer 1...
0: Als je je vandaag een beetje moe voelt, denk dan even aan Joyce van Huebner. Denzel Dumfries, die staat op plekje 1, verdediger van het Nederlands elftal. Hij is op dit moment druk bezig om zich met het team voor te bereiden. Voor het WK voetbal natuurlijk, onder leiding van Ronald Koeman. Maar hij zit met zijn hoofd waarschijnlijk ook ergens anders. Want het gaat deze ochtend, als het over Denzel Dumfries gaat, niet over het WK, maar over zijn mogelijke overstap naar Real Madrid. Op dit moment speelt hij nog bij Internationale in Italië... maar Real Madrid zou 20 miljoen euro voor hem willen betalen. En voor het WK start moet alles rond zijn. Dus dat heeft hij wel aan zijn hoofd. Hij speelt trouwens vanavond niet mee. Vanavond speelt de rest van het Nederlandse elftal... een uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije. Om 14:15 begint het. En dan wensen ze natuurlijk heel veel succes.
2: Ja, alle succes.
0: Algerije thuis altijd...

0: zich wel afvragen, al sinds de jaren 80.
1: Ja.
0: Het is niet zomaar iemand. Het is Madonna. Ook wel een soort mystery guest dus eigenlijk, Who's That Girl? Al denk ik dat onze mystery guest een man is vandaag. Maar het kan aan mij liggen. Voor Madonna hoor je Direct en Won't Fall. Vrijdag te gast in JW Ruimte op
1: Madonna.
0: Op NPO 1. 9:55. Nee, Direct.
1: Oh, Direct.
0: Won't Fall.
1: Nou, dat vind ik ook leuk.
0: Dat is ook leuk, toch? Ja.
1: Nou, nou sterker nog, als ik mocht kiezen.
0: Wordt er in ieder geval zuiver gezongen. De mystery. Onze mystery guest. Ja, we hebben 5 liedjes. Africa Toto, Hey Jude van Beatles. Vriendschap, het goede doel. Radar Love, Golden Earring, Father Figure, George Michael. Dus wij moesten eigenlijk gelijk denken aan een radiocollega. Jij dacht Tim Oppertroek.
1: Ja, maar dat was vanwege die Beatles. Maar dat is natuurlijk te makkelijk.
0: Ja, omdat hij afgelopen vrijdag bij ons over Paul McCartney kwam praten.
1: Ja.
0: Ons tv-programma.
1: Ja,
0: ik dacht heel even aan Stefan Stassen vanwege Father Figures. Frits Pits kwam ook nog even langs.
1: Ja.
0: In de app.
1: Want mensen dachten Ruud de Wild.
0: Ja.
1: Maar dan zat de U2 zou er wel bij moeten zitten, denk ik. Als hint. Nou ja, weet ik ook.
0: Jentel dacht Donald Pols. Die heeft nu natuurlijk wel even tijd om mystery guest te zijn. Vanwege Afrika van Toto.
1: Nou
0: ja, misschien moet er gewoon...
1: Je moet me even helpen.
0: Wat?
1: Donald Pols?
0: Jeroen.
1: Oh.
0: Tata Steel.
1: Oh, die. Oké, ja.
0: Die is gisteren ontslagen.
1: Ja.
0: Okay. Nu weet je het wel.
1: Nu weet ik het wel. Okay. Robert en Brink, Ellen Clark.
0: Mystery guest, ben je een man?
2: Ja.
1: Ja.
0: Een jongeman?
2: Ja.
0: Ah, zie je, dat dacht ik al te horen aan de stem. Dan vallen er heel veel opties.
1: Werk je bij de radio, mystery guest?
2: Niet echt.
0: Niet echt,
1: maar
0: wel een beetje?
2: Ja.
0: Of ben je vaak te horen op de radio?
2: Ja.
0: Omdat jouw muziek gedraaid wordt?
2: Ja.
0: Kijk.
1: Ook op Radio 2?
2: Sporadisch.
0: Als het sporadisch is, dan zit het waarschijnlijk in het Nederlandstalige repertoire.
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Meer in de feesthoek, zullen we zeggen.
2: Oh. Ja.
1: Vierdaagse.
0: Vierdaagse? Zo'n Vierdaagse. Kijk, we hebben natuurlijk...
2: wel popvolks, gelukkig.
0: Nog wat?
1: Zeg je?
2: Wel popvolks, gelukkig. Niet helemaal volks.
1: Popvolks.
0: Popvolks, oh, ja. Oké. Okay.
1: Ik zie het voor me.
0: Ja. Je ziet het voor je. Even kijken, we moeten het zoeken in het Nederlands. Ik ken je stem niet, verdikke me. We moeten het zoeken in het Nederlands repertoire. Het is wel volks, maar wel op een poppy manier. André Hazes ben je niet, want zo klink je
1: samen
0: niet.
1: Samuel Welten? Bent u samen wel Welten?
2: Ja.
1: Ja.
0: Hoe kom je daar nou in één keer op, Jeroen?
1: Nee, ho. Omdat ik zag je hoofd voor me. Dat zei ik ook net live in de uitzending. Ja. En toen ineens viel de naam erbij.
0: Nou, gefeliciteerd. Je mag kiezen wat wil je winnen. Huis op Bali, Maserati.
2: Nou, die heb ik nog nooit gehoord, hoor.
0: Dat is toch iedere keer als mensen jou tegenkomen dat ze daarover zullen beginnen.
2: Dat klopt, ja. Maar ik hoorde trouwens dat jullie een schot voor de boeg deden met Tim op de broek.
0: Ja.
2: Maar dat is het leuke, want ik heb met hem in een wave gezeten in een quiz, top 2000 quiz.
0: Oh.
2: Wel van verloren, helaas. Maar dat was wel heel leuk.
0: Ja, maar hij was te goed, hè, uiteindelijk.
2: Hij was te goed, ja. In de finale hebben we verloren.
0: Ja, maar ook wel bloedfanatiek. Maar ik moet zeggen, jij wist ook heel veel.
2: Ja, maar dat vond ik echt het leukste quiz die ik ooit heb gedaan.
0: Ik heb echt met stijgende verbazing zitten kijken. Maar dat zegt ook heel veel over mijn eigen vooroordelen. Dus je denkt, ja, een jonge gast zingt Nederlandstalig. Dus ja, wat weet hij van de top 2000 repertoire. Maar je wist alles over die oude meuk.
2: Ja, maar ja, kijk, ik ben eigenlijk volks een beetje ingerold natuurlijk. Want ik wil gewoon de volgende Barry Hay worden. Maar iedereen zegt tegen mij, jij moet gewoon Nederlands gaan zingen. Dus toen ben ik maar Nederlands gaan zingen. En niet zonder succes, gelukkig.
0: Ja, dat gaat inderdaad als een malle, want je bent nog geen 20, toch?
2: Nee, ik ben 19 jaar.
0: Ja, moet je nagaan. Ja, als je dan, als je nu al nadenkt over, dit is niet per se, dit vind ik heel leuk, maar niet per se waar mijn hart ligt. Fantaseer dan ook af en toe al over een kantelpunt. Want als je Barry Hay zegt, zeg je gitaar. Dan zeg je,
2: kijk, waar mijn hart vooral ligt, is niet per se bij een muziekstijl of zo, maar is wel gewoon om mensen te entertainen. En ja, ze vinden dit gewoon hartstikke leuk. Dus ja, hier ben ik al super blessed mee eigenlijk natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar het zou wel vet zijn om ooit een keer Radar Love ergens te zingen of
1: maar
2: zo.
1: Maar dan moeten we dat toch een keer fixen. Dat is dan toch niet. Ik bedoel, dan moeten we toch. Ik ben super nieuwsgierig, Samuel, hoe dat dan gaat klinken. Dat we een gitarist van. Ik bedoel, wij kennen ook heus wel wat mensen hier en daar.
2: Ja, super gaaf, jongens, tuurlijk.
3: Wie zou je het liefste willen zijn als je mocht kiezen? Even ervan uitgaan dat ze allemaal nog leefden uit jouw lijstje.
2: Zo. Nou, ik heb de Beatles gekozen. Dus Paul McCartney natuurlijk. Die een geweldig nieuw album ook heeft uitgebracht. Ja, ik denk wel Paul McCartney.
3: Ja, Paul McCartney.
2: Maar George, ja, maar George Michael is ook geweldig hoor, 100%.
3: Ja, maar die
2: alleen,
3: man,
2: Paul McCartney is toch wel echt een... Echt een waanzinnige muzikant.
3: Ja, ja, ja, maar en Toto net. Goed, ik vind het wel heel leuk om deze kant van jou ook te leren kennen, Samuel. Echt
2: ja,
3: tof.
2: Ja, nee, tuurlijk, tuurlijk. Maar hoe heet je ook, wie heb ik er algemeen nog meer in het lijstje staan?
3: Ja, je had de mannen van Toto natuurlijk.
1: Goede doel.
3: Ja, dat, als je het dan hebt over rasmuzikanten, weet je wel, met wie heb je niet gespeeld? Ja.
2: Nee, Toto is geweldig ook natuurlijk.
1: Ja, Henk en Henk, het Goede Doel.
2: Die zijn ook geweldig.
3: Ja. En dan Barry Hay, die noemde je al, de vrienden van Golden Earring.
2: Ja, nou, die is ook geweldig. Ja.
3: Samuel, welke mag ik van je draaien? Want we gaan natuurlijk jou trakteren en de rest van Nederland op een van de liedjes uit jouw lijstje.
2: Ja, ik zou zeggen, kijk, de meeste mensen zitten natuurlijk in de auto als ze het luisteren. Of ja, trouwens ook sommige mensen niet natuurlijk. Maar ja, de ultieme autosong is natuurlijk wel Radar Love. Maar kijk uit dat je niet te hard gaat rijden, want daar heb je nog wel eens een handje van als je dit nummer hoort. Maar het is wel lekker slimmer.
3: Ja, I've been driving all night, my hands wet on the wheel. Goed zinnetje.
2: Hell yeah. Ja. Ik ga weer slapen, jongens.
3: Samuel, ontzettend leuk dat je onze mystery guest wilde zijn op dit vroege tijdstip voor jou, hè?
2: Ja, zeker. Heel vroeg.
3: En een mooie dag vandaag.
2: Yo, later, jongens.
1: Later, hoi.
2: Ja, joh.
3: Wat leuk, joh.
1: Ja.

0: Samuel Welten. Wat een geweldige gast. Met een fantastische muzieksmaak. Ja? Dat leek mij even mooi. Onze mystery guest vandaag, Samuel Welten. En zijn keus, Radar Love van Golden Earring. Op een dag die, al vanochtend nog buiig verloopt op veel plekken. Verder is het bewolkt. Vanmiddag piept de zon wat vaker doorheen. Het wordt gemiddeld 20 graden. En nu het op de weg is, hoor je van Bianca Daming. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er staat zo'n 300 kilometer file in totaal. Met de meeste vertraging op de wegen in Noord-Brabant. Wat daar ook speelt is de A65 Den Bosch-Tilburg. In beide richtingen zijn er problemen met verkeerslichten. Die werken niet goed, dus de linkerrijstroken die zijn dicht. En dat levert veel vertraging op. Richting Den Bosch is dat bijna een uur. En het verkeer naar Tilburg staat een half uur in de file. Het probleem is dat er op de alternatieve route via de A2 en A58 nu ook flinke files staan in beide richtingen. Vooral op die A58 van Eindhoven naar Tilburg staat het vast. Want bij Moergestel is ook een ongeluk gebeurd. Daar heb je nu 50 minuten op onthoud. En de rijbaan is dicht. Je kunt er alleen langs via de vluchtstrook. Wat verder opvalt is nu de A4 in het westen van het land. Van Rotterdam naar Amsterdam. Daar is ook een ongeluk gebeurd bij knooppunt Hofvliet. Vanaf Den Hoorn sta je in de file. De vertraging is een half uur. Er zijn twee rijstroken dicht.
0: Dankjewel. Ben je erbij vrijdag bij onze laatste tv-show?
2: Jazeker.
0: Oh, wat leuk, ja. Ik heb nog twee kaartjes apart gehouden. Ik dacht, dat komt vast goed uit, omdat we wisten natuurlijk toen we starten met de show en de kaartjes uitverkocht raakten, nog niet precies wie er gingen optreden. Maar ik dacht, ja, we hebben vrijdag en Raccoon en Direct en we hebben Caro. En we hebben Carmen. Ja, en we hebben Jeroen. En ja, Alfred van de Weetjes, die het publiek opwarmt. Dus mocht je nu denken van, ja jongens, ik wil er eigenlijk bij zijn vrijdag. De opname is 's middags van Jan-Willem Ruimte op. S'avonds zenden we dat uit, 9:30. App dan even. Misschien dat we je zometeen bellen met het goede nieuws. Dat je twee kaartjes hebt.
3: Dat zou wat zijn.
0: Ja, maar eerst even naar het nieuws van 8:30.
2: Ja, dat is minder goed nieuws, want de zanger Peebo Bryson is overleden. Hij had een beroerte gekregen en overleed in het ziekenhuis. Een officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Peebo Bryson kennen we vooral van zijn duet met Celine Dion bijvoorbeeld, A Whole New World, en van The Beauty and the Beast, een andere Disney-klassieker. Maar dit was natuurlijk ook een hit, een duet met Roberta Flack uit 1990.

0: wat een stem. Maar ja. die Whole New World was toch met Regina Bell?
1: Nee, dat was de Beauty and the Beast, toch? Volgens mij. Was dat Regina Bell?
0: A Whole New World was met Regina
1: Dion
0: Bell.
1: Ja, was A Whole New World. Ja, ja inderdaad.
0: Nee,
1: ja.
0: Andersom. A Whole New World was met Regina Bell.
1: Dan haal ik alle Disney
0: Classics. Nee, maar dat geeft helemaal niet, want dan staan we er alleen maar langer bij stil. En deze man verdient wel even een plek
1: zeker.
0: In de show.
1: Ja, zijn familie zegt ook echt ontroerd te zijn door de overweldigende hoeveelheid liefde, gebeden en steun van fans, vrienden en collega's van over de hele wereld. Zijn nalatenschap en muziek zullen generaties voortleven, zo zeggen ze. Peebo Bryson was 75. President Trump heeft een vertrouweling aangesteld als hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Het gaat om Bill Pulte. Volgens Amerikaanse media heeft hij geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Dit democratische congreslid heeft er dan ook geen enkel vertrouwen in.
2: James, Bill Pulte is deeply unserious, deeply dangerous and deeply unqualified. Why in the world should Democrats or any member of Congress trust Donald Trump or Bill Pulte? With the privacy of the American people.
1: Pulte is de oud-directeur van een onafhankelijke toezichthouder die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Een waarschuwing voor mensen die in Nederland een hotelkamer hebben geboekt, want verschillende hotels zijn getroffen door een datalek en er zijn gegevens van klanten gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om een reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. Drie vruchtendrankjes krijgen er van langs, ze misleiden mensen, zo zegt Foodwatch. Een citrusdrankje van Innocent bestaat voor 35% uit appelsap. En de persik iced tea van Dirk zet mensen ook op het verkeerde been, want de grote persik op de verpakking staat voor 0,1% persiksap uit concentraat. En ook bij de perensiroop van de Boom gaat het mis.
3: Kijk maar eens in de supermarkt bij die Van de Boom siroopper. Daar staat op de voorkant heel erg mooi groot afgebeeld. Allemaal peren, het woord peer. En die siroop die bestaat dus voor 75% uit appelsap en slechts voor 10% uit peer. En ook hier weer, die appel zie je niet op de voorkant.
1: Ja, de drie vruchtendrankjes krijgen daarom dit jaar het Gouden Windei.
0: Dankjewel, hè. Ja. Zal ik dan A Whole New World draaien?
4: Ja. Oh, ja.
0: Jawel, hè. Of toch die van Celine Dion, Beauty and the Beast?
4: Nee.
0: Ja.
4: Allebei mooi, maar deze is misschien toch net iets iconischer.
0: A Whole New World.
1: Ja, vind ik mooi.

0: Het is zo'n liedje dat je kent, dat iedereen kent toch eigenlijk? Uit Aladdin, All Over the World. Ja. Maar een naam die je misschien zo gek veel zegt. Daarom is het goed dat we er even stil bij stonden. Peabo Bryson, hij is overleden. 75 is hij geworden, zong dit nummer met Regina Bell. Over de bel gesproken, laten we eens even ergens aan de bel trekken. Er zijn veel appjes binnengekomen van mensen die er toch nog bij willen zijn.
1: Ja.
0: Vrijdag bij onze laatste tv-show. 9:30, je moet hem ruimte op.
2: Goedemorgen, Leonie.
0: Hallo.
2: Goedemorgen, met Leonie.
0: Hey Leonie, goedemorgen. Je spreekt met je Willem en Jeroen.
1: Hallo.
2: Nou, goedemorgen.
0: Nou, goedemorgen. Je bent op de radio.
2: Dat weet ik.
0: Geen gekke dingen zeggen, nee. Waar je later spijt voor krijgt.
2: Nee, dat ga ik zeker niet.
0: Nee, want het kan zomaar zijn dat je dan...
1: Nee, niet je oortje in doen.
0: Maar bellen we je nu rijdend?
2: Nee. Ik sta nog binnen. Ik sta net mijn laatste spullen in mijn tas.
0: Oh, gelukkig. Nou, wij kunnen je hartstikke goed verstaan. Nee, we zeiden net van, je moet even geen gekke dingen zeggen. Want dan krijg je dan als je 30 jaar, over 30 jaar weer ergens wil gaan werken. En dan duikt u ergens op als een historisch erin blijft.
2: Ja, ik zit al bijna tegen mijn pensioen aan.
0: Oh, echt waar. Hey, maar ik begrijp dat je er wel bij wil zijn vrijdag.
2: Nou, heel graag. Dat zou ik geweldig vinden.
0: En kom je dan alleen?
2: Nee, dan neem ik mijn dochter mee.
1: Wat gezellig.
0: Ja, dat weet ik niet. Is je dochter gezellig?
2: Wij zijn samen heel gezellig.
0: Ja, vooral samen, ja. Ja, 1-1 is 3. Nou, wij hebben je er heel graag bij, hoor.
2: Ja, wat
0: ja.
2: Leuk. Ja.
1: Leuk, Leonie.
0: Dus als je even blijft hangen, dan krijg je al onze gegevens. En dan vertellen we je precies waar je moet zijn. Studio 20 op het Mediapark. En dan, dan ben je getuige van de laatste show. Die we gaan brengen op televisie aanstaande vrijdag. Met onder andere dus Raccoon en Direct en Caro.
2: Ja, helemaal geweldig. Helemaal leuk. Oh, ik heb er echt
0: nu
2: al helemaal zin in.
0: Nou, wij ook. Tot vrijdag. Ja, ik ben er ook. Ja, het schijnt dat ik wel kom, inderdaad. Nou, ga het goede nieuws aan je dochter brengen en dan zien we je vrijdag.
2: Tot vrijdag. Ga ik zeker doen. Dank jullie wel.
0: Doei.
2: Hoi.
3: In de morgen.
0: Alleen maar leuke mensen.
1: Echt?

0: Mr. Know-it-all van Terry Swims.
1: Het is 9:10. Tijd voor het 9:10 journaal.
0: Even de boel de bol, bakje koffie erbij.
2: Ja, een glaasje perendrank van de boom. Lekker verfrissend. Er verscheen al een mysterieus berichtje op zijn socials met de woorden The Final Countdown. Maar nu is het hoge woord eruit. Geert Joling, stopt ermee.
3: Oh. Dat is toch dat je denkt, ja.
2: Waarom is hij toch zo? Het blijft zo aanstekelijk.
0: Is echt heel leuk.
2: Goed, die man die werkt zich natuurlijk helemaal zijn kont eraf al jaren. Maar hij heeft nu bedacht dat het mooi geweest is. In februari volgend jaar staat hij nog 2 keer solo in Ahoy. Met boa's en veren en alles erop en eraan. Nou, reken maar dat dat vaker gaat worden, denk ik. En dat zijn de laatste 2 solo-shows ooit ever. Komende maandag begint de kaartverkoop. Er is een nieuwe single uit van K3. De zomer van Oya Lele, zo heet hij. Die vloog net ons mailboxje binnen.
0: De nieuwe single, De Zomer van Oya Lele.
2: Dus het klinkt als de oude single, maar het is de nieuwe single.
0: Maar wel van de nieuwe K3, ja, precies.
2: Laten we zeggen de huidige K3.
0: De huidige K3.
2: Ik weet ook niet precies hoe dat zit, maar dat is in ieder geval de huidige single van de nieuwe K3.
0: Nee, de nieuwe single van de huidige K3. Iets met K3.
2: Vanavond is de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Algerije. Maar wie er in ieder geval gaat scoren is Sera. Zij mag namelijk voorafgaand aan de wedstrijd het Wilhelmus zingen.
0: Zullen we er even bellen?
2: Laten we even bellen, want dat is misschien wel goed. Dat
0: we hadden haar vorige week natuurlijk bij ons in de show.
2: Ja,
0: eigenlijk dubbel. Eerst in de ochtend en de vrijdagavond ook op televisie. En ze moet het Wilhelmus zingen, of tenminste moet. Het is,
2: nou ja.
0: Ze mag. Het is ook een soort van voorrecht.
2: Het is toch, als je daarvoor gevraagd wordt, dan zeg je niet nee. Nou ja.
4: Hoi met Sera.
0: Hey Sera, goedemorgen. Met je Willem en Jeroen.
4: Hey, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Hi, je bent op de radio.
2: Ja, geen gekke dingen zeggen.
4: Oh, zo. Nou, dan schat ik het weg.
0: Je zit in de Wilhelmus van Nassau, Chris. Sinds wanneer is het Wilhelmus ons volkslied? A, sinds 1732. B, sinds 1832. Of C, sinds 1932.
4: Zo. Jemig. Weet ik veel. Ik ga gewoon voor alle 1700 iets aan.
0: Ja, met 1700? Nee, dat is niet goed. Het is 1932. Het is nog niet eens zo gek.
4: Dat is mijn tweede antwoord.
0: Nou, precies. Dan speel je daar gewoon voor. Wat goed.
5: Goed.
0: Ja. Even kijken. Hoeveel completen telt het Wilhelmus? 15, 25 of 35?
4: Even denken hoor. 15.
0: Ja, dat is ook goed.
4: Hoppatee.
0: Ja, 15. Je hoeft ze niet allemaal te zingen, denk ik, hè? Vanavond.
4: Jawel. Nee, nee.
2: Gaan we even broodje Unox halen voor de hele tribune.
0: Hey, maar zit hij er een beetje in? Vind je het spannend of valt het wel mee?
4: Ja, het zit er helemaal in, maar ik vind het wel spannend. Maar het gaat natuurlijk gewoon lukken. Maar ik wil gewoon iedereen echt even... Gewoon iedereen opgehyped is natuurlijk ook. En dat we gewoon een goed gevoel hebben als we wedstrijd ingaan. Dus we moeten het wel goed doen allemaal.
2: En welk gevoel wil je erin leggen?
4: Ja, dat is een goede vraag. Het is een beetje een mix. Want ik sta er ook echt wel met eerbied. Maar ook met echt een unity gevoel, weet je wel. Dat we het met z'n allen gaan doen.
2: Maar het kan zo beide, hè? Dat kan je natuurlijk in één gevoel verenigen.
0: Zeker. Ja, dat is knap als dat lukt. Je staat, neem ik aan, op de middenstip, hè?
4: Ja.
0: Oei.
4: Ja, dat is spannend.
0: Ja, joh.
4: En, hoe kom je nou weer daar terecht?
0: Ja. Ja. Maar, maar maak even een gebaar naar ons. Dat is wel leuk. Nee, joh. Je moet aan zoveel dingen denken.
2: Gewoon focus op wat je moet doen.
0: Ja. En ik zou gewoon Het Held High gaan zingen. Weet je wat? Wat gaan ze doen? Ze gaan je toch niet dat veld aftrekken?
4: Nee, inderdaad.
0: Jongens, Wilhelmus komt straks. Hier is Het Held High! Maar we dachten, we bellen je even om je heel veel succes te wensen. En natuurlijk ook om te vertellen dat we heel erg trots zijn op je.
4: Ach, dat vind ik echt super lief. Dank jullie wel. Nou, het gaat lukken. We gaan ons best doen.
2: Ach, zeker gaat dat lukken, tuurlijk.
4: Het wordt mooi.
2: Nee, ik denk, babe.
0: Als Willem van Oranje erbij had kunnen zijn, dan had hij gezegd... zo moet dat lied gezongen worden, hoppatee. De koning van Spanje, wie heeft hem nodig? Als je Sera hebt.
4: Ik hoop het.
0: Nou, leuk dat je opnam.
4: Ja, leuk.
0: Ik heb het idee dat we je wakker bellen.
4: Nou, ik wou zeggen, je hoort het stemmetje, hè? Ik ben nog niet heel lang wakker.
0: Nee, maar goed, even een bak koffie erin, dan gaat het helemaal goed komen vanavond. Heel veel plezier.
4: Precies. Dankjewel.
2: Succes, hè.
4: Doei.
1: Einde.
0: Oh, die haat was erin.

0: et cetera.
1: Nou ja, dit is leuk. Ik denk dat er nu heel veel mensen zijn die zoiets hebben van... oh, eindelijk weet ik hem eens.
0: Dat is dan een mooi moment om in te zingen, in te schreeuwen, in te spelen misschien.
1: Of in te fluisteren.
0: In te boeren.
1: Misschien in te brabbelen. Dat is ook leuk. Een beetje in brabbelen.
0: Als het maar geluid maakt.
1: Ja, en als je maar kenbaar maakt welk nummer je hoorde. En waar Bart mee gaat beginnen, dan mag je misschien zijn show openen, Bart. Een mooie aan de slag.
2: Veel plezier, dankjewel, man.
1: Dit was Jan Willemsen op voor woensdag 3 juni. Fijn dat je erbij was.
2: Maak er een hele mooie woensdag van. Denk aan ons. En dan zijn wij er morgenochtend weer voor je. Tot dan.

0: NPO Radio 2.
1: Ik zat dus te denken, moeten wij de show dan niet eindigen met het Wilhelmus? Zoals ze dat vroeger ook deden.
2: Oh, dat is goed hoor.
1: En dat we dan daarna... Maar
3: is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Ster. Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
5: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
6: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
5: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
7: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
8: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
7: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
9: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
13: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
14: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
15: En toen was het woensdag 3 juni. Ja, net ook al trouwens, maar in ieder geval qua werkdag. We gaan beginnen allemaal. Muziek komt eraan na het nieuws, het NOS-journaal met Carmerville. Goedemorgen, Carmer.
16: Goedemorgen. De wereldwijde hulpverlening staat onder druk door de crisis in het Midden-Oosten. De stijgende brandstofprijzen en de onzekerheid rond de straat van Hormuz leiden tot logistieke problemen. En dat heeft volgens UNICEF directe gevolgen voor kinderen in crisisgebieden.
17: Ook onze schepen met humanitaire hulp die moeten vaak omvaren via Kaap de Goede Hoop, waardoor hulpgoederen 2 tot soms wel 4 weken later aankomen. Maar we zien dus ook dat bijvoorbeeld de kosten voor luchtvracht, een heel belangrijke manier om vaccins te vervoeren, dat die soms al tot 50 tot 70% duurder is.
16: En ook het transport van speciale voeding voor ernstig ondervoede kinderen kost volgens UNICEF nu al zo'n 30% meer. Het minderheidskabinet van premier Jette is vandaag 100 dagen oud. D66, VVD en CDA trapten af met grote ambities, maar er is nog weinig terechtgekomen van de plannen. GroenLinks-PVDA-fractievoorzitter Klaver vindt dan ook dat het kabinet het regeerakkoord moet openbreken.
0: 66 zetels steunen dat regeerakkoord. En daardoor zit het vast. Kijk, dat vuilbrief de bonden niet aan tafel krijgt is niet het probleem van sociale zaken, van dat ministerie. Het is het probleem van het hele kabinet. En als er niet geschoven wordt, als er niet geld ook ergens anders gevonden kan worden op de begroting, ja, dan houdt het op. Dan komt er geen steun in de samenleving en ook niet bij ons.
16: Een Nederlandse viroloog is samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat ze een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich hadden. Daarmee wilden ze waarschijnlijk onderzoek gaan doen. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. Niet overal kan de gemeente maaien. Sommige plekken zijn onbereikbaar voor grote machines. In Amsterdam is daarom het Zeiss-collectief opgericht. Een groepje mannen werkt zich vrijwillig in het zweet om het hoge gras met een grote zeis in de hand weg te kappen.
2: Het maakt veel minder stuk aan de bodem en aan beestjes in het gras.
18: De zeis is de mooiste snede die er bestaat.
2: Het is een beetje een slag die je moet hebben. En verder moet je zeis vooral heel scherp zijn.
18: En het is altijd gezellig, het is sociaal.
2: Absoluut.
18: Goed voor de conditie.
2: Het is het hoogtepunt van de week.
16: Ja. En Formule 1-coureur Charles Leclerc blijft er voorlopig bij Ferrari. Hij heeft zijn contract verlengd voor de komende seizoenen. Leclerc rijdt al 10 jaar bij Ferrari. Het weer, er trekken buien van west naar oost. Daarna is het even droger met ook wat zon. Aan het einde van de middag en vanavond gaat het opnieuw regenen. Het wordt maximaal 20 graden.
15: Dankjewel. Bianca Damink bij de ANWB Verkeersinformatie. Hoe is de situatie op de weg?
19: Ja, goedemorgen Bart. De files die worden langzaam korter. De meeste vertraging is er nog wel op de wegen in Noord-Brabant. Wat opvalt is daar nog altijd de N65 Tilburg-Den Bosch. Er zijn flinke problemen met de verkeerslichten daar. De linkerrijstroken zijn dicht in beide richtingen, tussen Vught en de afrit Kromvoort. Het verkeer van Den Bosch naar Tilburg staat daardoor een half uur in de file. Van Tilburg naar Den Bosch heb je een uur op onthoud. Dan kun je beter omrijden via Eindhoven over de A58 en de A2. Omrijden voor de andere richting, dat loont nog niet. Want op de A58 van Eindhoven naar Tilburg was een ongeluk gebeurd bij Moergestel. De weg is wel weer vrij, maar er staat nog wel een lange file van 10 kilometer daar. En op de A4 in het westen van het land staat het behoorlijk vast van Rotterdam naar Amsterdam, tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet. Vertraging is daar 40 minuten, ook door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
15: Dankjewel. Wat draai ik zometeen als eerste? Ik speelde net op de piano en ik heb meerdere audio-appjes gekregen. Ik vind deze wel leuk. Dat is het gezin van Stefan. Eerst hoor je moeders, denk ik. Daarna komen de kinderen erbij en daarna zingt ook Stefan mee.
20: I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone.
15: Ah, netjes dit hoor. Ja, hoe ging het ook weer verder? Het is Coldplay, Viva La Vida, die hoor je straks.
21: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
15: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
21: Ja, voor maar 6,99.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
24: Medicijn? Het is maar een neusspray.
25: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
21: Een extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
26: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
3: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
6: We love you, president.
5: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.

in Viva La Vida. En die Pointer Sisters die begonnen als groep van vier zussen. De zussen Pointer. Maar ja, ze begonnen al in de jaren 60. Dus ze hebben ook niet het eeuwige leven natuurlijk. Dus ze zijn er alweer drie overleden inmiddels helaas. Maar elke keer als zo'n zusje Pointer wegviel, werd ze vervangen door een gezinslid. Ze werd er ooit een dochter van een Pointer Sister toegevoegd aan de meiden, maar er heeft zelfs een tijdje een kleindochter meegezongen in de groep. Dus drie generaties Pointer. De naam van de ex zou eigenlijk nu dus, als op het podium staan, de Pointer Sisters, Daughters en Granddaughters moeten zijn. Dan is het echt volledig. Goedemorgen, dit is Aan de Slag. Vrolijke muziek op je radiootje, van ontbijt tot lunch. Met zometeen Pink en Willow Sage naar The Cure.

bereikt je via de NPO Radio 2 Zendspriet. Werkelijk overal. Laat de radio stralen je verwarmen en geniet van aandacht.

flinke tijd geleden eigenlijk ook alweer. En de nummers die ze daar speelden, ja, waren voornamelijk oude liedjes natuurlijk. Want de band is nog maar net voorzien van een nieuwe zanger. En ja, dan zijn vooral de oude hits in grotere oplagen aanwezig. En inmiddels begint het toch heel langzaam een beetje op te keren. Want dit is alweer hit nummer 6. Wat hadden we? A Moment, I Could Be Wrong. Little by Little zat ertussen. Safe Haven, Stay. En nu dus Living For. En ze doen het allemaal heerlijk op de radio en ook in de concertzalen. Dus het zal nog een jaartje of twee duren. Dan spelen ze gewoon alleen maar nieuwe werk. Tonight.

0: Dus Queen, Don't Stop Me Now. In aan de slag voor Avondros op NPO Radio 2. Waar het hartstikke 9:30 is. Het is tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen, Carmen.
1: Goedemorgen. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen, zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. En dat komt doordat Israël te weinig hulpgoederen toelaat. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Bedrijven zetten steeds meer in op automatisering om personeelstekorten op te vangen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. In de bouw en industrie wordt geprobeerd om dat op te vangen met betere machines. IT-bedrijven gebruiken vaker chatprogramma's. En flink schrikken in Rotterdam. Daar lopen mysterieuze figuren rond in rood-zwarte pakken met maskers. Ze zeggen niks, beantwoorden geen vragen. En dat wordt toch als een beetje ongemakkelijk ervaren.
2: Ik vind het gewoon raar. Beetje eng, denk ik. Schrikwekkend.
3: Ik vind het heel erg grappig, maar ik zie ook dat mensen best wel geïntimideerd zijn erdoor.
1: Ja, het blijkt nu. Het blijkt een kunstproject te zijn van een Poolse kunstenaar. Hij zegt, ja, ze doen helemaal niemand kwaad. Het is de bedoeling dat het project mensen aan het denken zet over hoe ze reageren op onbekenden in de openbare ruimte. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en dan maximaal 20 graden.
0: Dankjewel. Bianca Damink, hoe is het op de Nederlandse weg?
4: Nou, veel files worden korter, maar wat nog opvalt is de A65 in Brabant. Want op de route Den Bosch-Tilburg sta je in beide richtingen vast door problemen met de verkeerslichten ter hoogte van de afrit Kromvoort. Richting Tilburg heb je daardoor 20 minuten oponthoud. Naar Den Bosch is de vertraging bijna een uur. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2 of andersom. Verder staat er nog file op de A10 Zuid bij de afrit Haarlem, dus richting het noorden, door problemen met de spitsstrook, de technische problemen daar. Die spitsstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. En de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, die is weer vrij na een ongeluk bij knooppunt Hofvliet. Staat nog wel file met een kwartier tijdverlies.
0: Dankjewel.
5: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.

INXS, een Suicide Blonde. En die Michael Hutchins, zanger van INXS, was geen vriendjes met Liam Gallagher van Oasis. Het verhaal gaat dat die fete begon door een vrouw waar ze allebei verliefd op waren. En het werd daarna alleen maar erger. Tot een bijna vechtpartij aan toe. Liam zou met een brandblusser richting Michael Hutchins hebben gedreigd, ergens backstage. En Hutchins zei vlak daarna weer in een interview dat hij Liam Gallagher wel een klap zou willen verkopen. Gezellig. Die organisatie van de Brit Awards, dat is een bekende award in Groot-Brittannië, die wilde graag hun kijkcijfers opkrikken. Dus die besloten, op zich wel slim natuurlijk, om Michael Hutchins een award te laten uitreiken aan Oasis op het podium. Heel sportief dat Michael dat überhaupt wilde trouwens, maar minder sportief was de reactie van Liam Gallagher nadat hij de prijs in ontvangst had genomen. Hij zei letterlijk: "Has-beens shouldn't present awards to gonna-bees." Oftewel, vergane glorie zou geen prijzen moeten uitreiken aan sterren van de toekomst. Auw, die was goed onder de gordel. Ze hebben elkaar dan

Elke zondagavond hoor je op NPO Radio 2 de Albumshow. De mooiste liedjes van de beste albums van vroeger en van nu. De Albumshow. Elke zondagavond vanaf 9 uur op NPO Radio 2.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
6: We love you, president.
5: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
10: Het is 10:00. Als je blijft plakken, hoor je zometeen hoe je meespeelt met het 60-seconden-spel. De selectievraag komt eraan na het NOS-journaal met Carmen Veul. Goedemorgen, Carmen.
11: Goedemorgen. Het kabinet vindt dat burgemeesters sneller moeten kunnen ingrijpen bij demonstraties. Volgens verslaggever Wilco Boom is een belangrijk onderdeel dat burgemeesters eerder de mogelijkheid krijgen om demonstraties te verplaatsen.
12: Nu kunnen ze overigens ook al opdracht geven om een demonstratie te verplaatsen, maar in de praktijk heeft dat niet altijd het gewenste effect. En daarnaast wil het kabinet het strafrecht aanscherpen, zodat demonstranten eerder kunnen worden vervolgd als ze bijvoorbeeld vernielingen hebben gepleegd of infrastructuur zoals spoorwegen of snelwegen blokkeren.
11: Na de zomer debatteert de Kamer over het voorstel van het kabinet. Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een jongen van 16 zwaar gewond geraakt. Hij is volgens de regionale omroep Rijnmond op straat behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij een aanhouding werd een politiehond ingezet, omdat de verdachten volgens de politie niet meewerkten. Iran heeft drones en raketten afgevuurd op Amerikaanse doelen in Koeweit en Bahrein. Dat zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum in de straat van Hormuz. De gesprekken over een staakt het vuren liggen stil, zolang Israël zich niet terugtrekt uit Libanon, zegt correspondent David Poort.
13: Iran die houdt op dit moment nog steeds vast aan een soort van allesomvattende deal. Maar Netanyahu wil daar nog niet aan, die wil verder met het bestrijden van Hezbollah. En ja, ondertussen gebeurt er dus weer dit in de Persische Golf. En misschien niet zo heel erg gek natuurlijk als het allemaal langer duurt.
11: Een Duitse vrouw heeft een wereldrecord gevestigd door 367 dagen op rij een marathon te lopen. Ze zei na afloop trots dat de Duitsers misschien niet de snelste lopers zijn, maar wel mooi het record hebben voor de meeste marathons.
14: We Duitsers zijn misschien niet de snelste op de wereld zijn, maar we kunnen de meeste marathons op de wereld lopen.
15: Yeah.
14: 367. Marathon is beëindigd. Weltrekord is geholt.
11: Ja, ze is nog niet klaar, want haar doel is 495 marathons in 495 dagen te lopen. Ja. Dus nog 128 te gaan.
10: Had iets te maken met dat ze alle steden in Duitsland of zoiets wilde aandoen of zoiets. Het is echt maar echt idioot, dit. Hoeveel?
11: Ik red er nog niet eens één, joh. Echt.
10: Dan komt ze wel naar 10.000 stappen. 50.000 per dag hebben we even uitgerekend.
11: Heel
10: elke dag.
11: Ongelooflijk.
10: Oh.
11: Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog, maximaal 20 graden.
10: Hoeveel sportschoentjes zou ze al versleten hebben, denk je, in die tijd?
11: Nou, ook een 495, zoiets.
10: Ik heb het ook wel, ja. Eens even kijken hoe het op de weg is. Bianca Damink, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Bart. De marathon gaat in ieder geval sneller met de auto. En op de meeste snelwegen kun je ook weer prima doorrijden. Dus dat scheelt ook. Alleen op de N65 niet. Tilburg, Den Bosch. Er zijn nog steeds problemen met de verkeerslichten daar. Ter hoogte van Vught richting Den Bosch heb je daardoor nog 35 minuten vertraging. En in beide richtingen is ook de linkerrijstrook dicht. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2. Ook het verkeer van Den Bosch naar Tilburg op de N65 staat nog in de file bij Vught. Daar is de vertraging een kwartier.
10: Dankjewel. Er draait nu een filmportret van Michael Jackson in de bioscoop. En Jafar Jackson speelt de hoofdrol. Dat doet hij echt waanzinnig trouwens. Hij is echt familie van Michael. Maar wat is hij van Michael qua familierelatie? Als je het weet, laat het ons eventjes weten via de NPO Luister-app. En speel mee zometeen met het 60-secondenspel. De highscore staat op 13.
15: Hey, jij daar.
16: Heb je ook zo zin in vakantie?
15: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
16: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
15: Prijsvrij vakanties.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
18: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
20: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
21: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
22: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
21: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
23: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
24: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
25: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
26: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
27: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
26: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
27: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
0: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Aan de slag.

0: van Linkin Park was niet heel erg enthousiast over het nummer toen het net geboren was. Geen fan ervan, hij vond het te popachtig. Wilde het niet eens op het album hebben. Uiteindelijk werd het wel een allergrootste hit. Het was In The End, Linkin Park na Michael Jackson en Another Part of Me. We hebben een leuke kandidaat gevonden voor het 60-seconden-spel. Janneke heet ze. 47 jaar uit Eindhoven. En ze gaat het proberen zometeen na Boudewijn de Groot en Taylor Swift.
1: Er is maar één. NPO Radio 2.
2: NPO.

0: Oh, even een klassiekertje in aan de slag. Boudewijn de Groot, ex nummer 1 in de top 2000. Avond was dat.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Dus we jouw telefoon, als een moment. Af en Janneke de Eindhoven. Bonjour, Janneke.
2: Oui. Bonjour, Bart.
0: Omelette du fromage. Mon français est très limité. Dus ik schakel weer over op Nederlands. Jij bent Frans lerares.
2: Ja.
0: Ja, en om meer leerlingen te bereiken, schrijf je nu zelf ook boeken. Dat is wel vet.
2: Ja, ja, inderdaad.
0: En wat voor boeken zijn dat dan?
2: Ja, dat zijn schoolboeken voor middelbare scholieren.
0: Oké. Okay.
2: En ik ben nu bezig met voor de 6e klas.
0: Ja.
2: En met culturele hoofdstukken. Want het is natuurlijk meer dan alleen maar taal en een paar werkwoorden uit je hoofd stampen.
0: Ja. Ja.
2: Ik wil ook heel graag dat de leerlingen weten hoe mensen in andere culturen over dingen denken en hoe ze er tegenaan kijken. Dus... Daar krijg ik hele leuke opdrachten mee.
0: En hoeveelste boek is het al?
2: Dit wordt mijn derde.
0: Kijk, lekker bezig zeg.
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Nou, alle vragen die over Frankrijk gaan, die ga je inkoppen. Dat voel ik aan alle kanten. Maar ja, het kan overal overgaan. Het zijn algemene kennisvragen. En de kandidaat van afgelopen maandag, Angelique, had 10 vragen goed. Sorry, ik kom helemaal in de stemming. We gaan even kijken of jij... Oh nee, dat hadden we ook nog. Gert.
2: 13, toch?
0: Gert had 13 gisteren inderdaad, ja. Ik ben heel benieuwd of je dat weet even naar of te verbreken. Vraag 1 heb jij beantwoord via de app. Javar Jackson speelt de hoofdrol in de film Michael. En is ook echt familie van Michael, maar wat is zijn familierelatie?
2: Hij is een neef.
0: Een neef?
2: Jermaine Jackson.
0: Is helemaal juist geantwoord. Dat is correct. Vraag nummer 2 nu. Waar staat de M voor in de afkorting SMS?
2: Message.
0: Welke cijfers moet je in een klassieke Sudoku invullen? 1 tot en met?
2: 9.
0: Van welke Nederlandse band was Ilo Youssef tot 2022 frontman?
2: Kensington.
0: Wat is het beroep van Frenkie de Jong en Virgil van Dijk?
2: Voetbalspeler.
0: Wat is de helft van 10 keer 10?
2: Dat is 10.
0: Tom O'Dell staat 2 keer in de top 2000. Noem een titel.
2: Oh nee, 50. Pas.
0: Bij wat voor hardloopwedstrijd wisselen renners elkaar af?
2: Bij een estafette.
0: In het Frans heet deze stad Liège. Maar wat is dat in het Nederlands?
2: Luik.
0: Wie schreef de boeken Spijt, Afblijven, Razend en Kappen?
2: Pas.
0: Wat voor zure groente zit er in een rolmops?
2: Dat is een augurk.
0: Maak het gezegd af. Wie goed doet...
2: Goed ontmoet.
0: Wie staat in de top 2000 met foto van vroeger en Bangerhart?
2: Bangerhart is van Rob de Nijs.
0: In welk land wordt festival Rock Werchter georganiseerd?
2: België.
0: En waarmee lunch als je een bammetje eet?
2: Boterham.
0: Boterham, ja. Die is... Nee. Nou, ik laat het even aan de jury, want hij was wel een beetje na de gong, zou ik maar zeggen. Hoe vond je het gaan?
2: Ja, ik was even halverwege bij de rekenvraag. Maar ja, ik geef niet voor niks Frans. Dacht ik, dat is helemaal geen
0: 10. Geef niet voor niks Frans.
2: Maar ik denk, ik kan het misschien nog verbeteren.
0: Ja, nee, maar dat kan zeker. En je hebt er nog keurig op tijd verbeterd. Dus daar staat keurig een vinkje achter. En daarna heb je die vraag over Tom O'Dell gepast. Ja, moet je ook maar net weten. Another Love of Grow Old With Me. Dat zijn titels van Tom O'Dell. Die had je kunnen zeggen. Spijt, Afblijven, Razend en Kappen. Dat zijn boeken van Carrie Slee.
2: Ja.
0: Je had je geweten, maar net buiten de tijd dan.
2: Ja.
0: En het ging eigenlijk best wel heel erg goed. Je komt op een totaal van 12 goed beantwoorde vragen.
2: Oeh.
0: Ja.
2: Nou, dan sta ik net onder die van gisteren. Toch mooi.
0: Ja, toch. Ja. Nee, dat vind ik ook. En hoe toevallig ook dat ik nu Stromae ga draaien met Papo
2: Oeter. Super. Merci, Bart. En veel plezier.
0: Pas de problemen.
2: Ja. Hallo. En je Frans is wel goed, hoor. Très bien.
0: Bonjour.

0: Hier, dit nootje. Die kan eigenlijk niet. Een soort raar vals. Maar hij past wel in dit nummer van Stromae. Papa Oute op NPO Radio 2. Het is 10:30. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: GroenLinks-PvdA mag doorgaan met de naam Pro. Dat oordeelt de Raad van State, zo is net bekend geworden. Lokale partijen hadden bezwaar. Zij vinden het onbegrijpelijk dat er een landelijke pro-partij komt, terwijl er al veel lokale partijen zijn met pro in de naam. De weg lijkt vrij voor een fusie tussen de Nederlandse verfabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta. Een Japans bedrijf dat ook aanstoot op AkzoNobel heeft een overnamebod ingetrokken en is dus afgehaakt. Zanger Peebo Bryson is overleden. Vooral bekend van nummers uit Disney-films zoals A Whole New World met Regina Bell en The Beauty and the Beast met Celine Dion. Peebo Bryson was 75. Foodwatch heeft weer het gouden windei uitgereikt voor de meest misleidende producten. En dit keer gaan ze naar drie vruchtendrankjes die op de verpakking pronken met fruit dat er nauwelijks in zit. Zo zit er in de Persic Iced Tea van Dirk 0,1% persiksap uit concentraat.
0: Daar hebben ze in de fabriek zo één persik overheen gekaatst, weet je wel? Zoals je ook steentjes over de zee kan gooien. Zo.
1: Dat is het, ja.
0: Dat was het ongeveer. Nou, lekker hoor. Genieten van de persiksmaak.
1: Nou. Het weer, enkele buien, vandaag soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog, maximaal 20 graden.
0: Dankjewel. Ah, dat wilde ik helemaal niet. Ik wilde dit muziekje, dat past beter bij de verkeersinformatie. Bianca Damink, goedemorgen.
2: Ja. Goedemorgen Bart. Er staan niet veel files meer, maar in Brabant heb je wel nog steeds vertraging op de N65 Tilburg-Den Bosch. Door problemen met de verkeerslichten. Vooral naar Den Bosch staat het nog vast bij Vught. Daar is de vertraging een half uur. Richting Tilburg heb je 10 minuten oponthoud. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht. Je kunt het beste omrijden van Tilburg naar Den Bosch vanwege die lange file. Kan via Eindhoven over de A58 en de A2.
0: Dankjewel. Even lekker genieten van drie fantastische artiesten. Paul Jong komt eraan, come back and stay als eerste. Shannon Spyro ga ik ook draaien met Material Lover. En daarna live met Lightning Crashes. Enjoy!

0: Dat wilde ik helemaal niet. Ik wilde dit muziekje. Dat past beter bij de verkeersinformatie. Bianca Damink, goedemorgen.
1: Ja. Goedemorgen, Bart. Er staan niet veel files meer, maar in Brabant heb je wel nog steeds vertraging op de N65 Tilburg-Den Bosch. Door problemen met de verkeerslichten. Vooral naar Den Bosch staat het nog vast bij Vught. Daar is de vertraging een half uur. Richting Tilburg heb je 10 minuten oponthoud. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht. Je kunt het beste omrijden van Tilburg naar Den Bosch vanwege die lange file. Kan via Eindhoven over de A58 en de A2.
0: Dankjewel. Even lekker genieten van drie fantastische artiesten. Paul Young komt eraan, come back and stay als eerste. Shannon Spyro ga ik ook draaien met Material Lover. En daarna live met Lightning Crashes. Enjoy!

Dit is House Mafia, Moth to a Flame, op Radio 2. Zometeen spelen we de Top 2000 Shuffle. En een van de meest gehoorde dingen in de Top 2000 Shuffle, als ik vraag welke muziek vind je niet leuk, zeggen mensen vaak, ja, Nederlandstalig. En dan ben ik altijd heel benieuwd, want je hebt natuurlijk heel veel Nederlandstalig. Je hebt, het gaat van Boudewijn de Groot naar Brainpower. En van Raccoon naar een artiest als deze. Waarbij ik het niet eens hoor bijna dat het Nederlandstalig is. Ik vind het zo ongelooflijk goed gedaan. Bente heeft een nieuwe single, die draaien we met liefde op Radio 2 de afgelopen dagen.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Ster. Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
5: Medicijn? Het is maar een neusspray.
6: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
3: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
4: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
3: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
4: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
7: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
8: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
10: Ik had het al even over de Top 2000 Shuffle. En dit is het moment om je op te geven via de NPO Luisterapp. App je naam eventjes als je een prachtig nummer wil kiezen uit de Top 2000. Dit is het NOS Journaal met Carmen Verheul. Goedemorgen, Carmen.
11: Goedemorgen. GroenLinks PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland. Oftewel Pro. De Raad van State heeft bezwaren tegen die naam van lokale pro-partijen afgewezen. Die zijn bang voor verwarring. Maar de Raad van State gaat daar niet in mee, vertelt politiek verslaggever Wilco Boom.
12: Volgens de Raad van State gaat de eerdere beslissing van de kiesraad om de naam Pro voor GroenLinks PvdA toe te staan alleen over landelijke en Europese verkiezingen en niet over lokale verkiezingen. En daarom had de kiesraad volgens de Raad van State geen enkele grond om de goedkeuring voor die nieuwe naam van GroenLinks PvdA te weigeren. En hebben ze dat dus terecht toegestaan.
11: Maar het kan wel zijn dat GroenLinks PvdA bij lokale of regionale verkiezingen de naam Pro niet mag gebruiken, omdat het dan wel verwarrend kan worden. Een man uit Houten moet ruim 3 maanden de cel in voor het prikken van 2 mensen met een injectienaald. Dat gebeurde 1 jaar geleden in een trein tussen Zwolle en Groningen. Een reiziger werd in zijn duim geraakt en een ander in zijn scheenbeen. Er werd gevreesd voor een HIV-besmetting, maar dat bleek niet het geval. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. Uit nieuw onderzoek blijkt dat in West-Australië vrouwelijke tuimelaars, een soort dolfijnensoort, de mannetjes in hun omgeving scherp in de gaten houden. Ze hebben door dat sommige mannetjes agressief zijn en weigeren dan om te paren. Dat wisten ze, volgens SOS Dolfijn, niet van de een op de andere dag.
13: Er komt ervaring bij kijken en misschien wel communicatie tussen elkaar. Misschien hebben ze gezien dat die mannetjes dat bij andere vrouwtjes doen. En dan weten ze, oké, dat mannetje, daar moet ik bij uit de buurt blijven. Maar dat is een mannetje die heel veel dwang gebruikt om die paring voor elkaar te krijgen.
11: De mannetjes maken geluid, de vrouwtjes herkennen die signalen, passen hun gedrag aan en gaan de agressievelingen uit de weg. 2 vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend samen een ongeluk op de A58 weten te voorkomen. Bij Moergestel slingerde een auto over de weg omdat de bestuurster onwel was geworden. Een van de vrachtwagenchauffeurs ging voor de vrouw rijden en remde langzaam af, zodat haar auto tegen de achterkant botste en ze samen uiteindelijk tot stilstand kwamen. De andere chauffeur bleef de hele tijd achter de auto rijden om het overige verkeer af te remmen. Daarna verleenden de chauffeurs eerst de hulp aan de vrouw die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht.
10: Ja, dit soort verhalen van dit soort helden, ik vind het zo fijn, dit soort berichtjes in het nieuws ook eventjes.
11: Dat hebben ze heel goed opgelost daar, hè?
10: Ja.
11: Echt knap.
10: Ja, zeker, absoluut.
11: Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon, vanmiddag droog, maximaal 20 graden.
10: Dankjewel. En dan een verkeersupdate. Bianca Damink, hoe is het op de weg?
14: Nou, op veel wegen kun je intussen prima doorrijden. Er zijn wel een paar problemen in Brabant. Op de A59 naar Den Bosch sta je bijna 20 minuten vast tussen Drunen-West en Vlijmen. Politie doet daar onderzoek, de linkerrijstrook is dicht. En er zijn nog altijd problemen met de verkeerslichten op de N65 Tilburg-Den Bosch bij Vught. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht. Het verkeer naar Tilburg heeft 10 minuten oponthoud. Richting Den Bosch is de vertraging bijna 25 minuten. Omrijden kan ook via Eindhoven over de A58 en de A2.
10: Dank u.
15: Ster. Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
16: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
17: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
18: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
19: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
18: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
20: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
21: Hetzelfde ziekenhuis, een andere afdeling.
22: Ben je psychiater?
23: Ik ben psycholoog.
24: Je bent de barman, maar je mag niet serveren.
21: Ook hier staan ze dag en nacht klaar.
25: Interessant, hè, de menselijke geest?
23: Ik wil eerlijk zeggen, het valt me niet mee.
24: Het valt ook niet mee.
21: Dag en nacht, morgen bij Avrotros om 8:30 op NPO 1 en op NPO Start.
20: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
26: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
27: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
26: Ja, voor maar 6,99.
28: Fans van voordeel.
26: Aldi.
29: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
26: Een extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
28: Fans van voordeel.
26: Aldi.
30: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
31: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
30: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
32: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
33: Aan de slag.

Guthrie, This Is What It Feels Like. Als je benieuwd bent hoe deze complete track is opgebouwd, dat heeft hij een keer uit de doeken gedaan in de serie Classic Track. De serie waar ik echt trots op ben. Waarbij we al ongeveer zo'n 45 hele grote Nederlandse hits ontleed hebben. En deze ook bij hem thuis in zijn studiootje. This Is What It Feels Like. En er zit een partij laag in.

0: Wat een bijzonder nummer is het en blijft het. Snelle en laat het licht aan Paul Simon en Graceland. De Top 2000 Shuffle volgt nu. En de shuffelaar van vandaag is Erik Jansen uit Windhoree.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Op de vrachtwagen.
1: Op de vrachtwagen, juist.
0: En hoe zat het ook alweer? Dan moet je na elke 4,5 uur rijden 3 kwartier stilstaan, toch?
1: Ja, ooit heel
0: frustrerend. Hoezo? Ja, wanneer? Het is ook wel lekker om even pauze te houden, toch?
1: Ja, dat zeker. Maar als je bijna op je plaats van bestemming bent en je hoeft er maar 2 kilometer te rijden en je zou bij wijze van spreken 3 keer pauze moeten maken, dan is dat vervelend.
0: Oh, maar, ja. Dat geldt gewoon echt altijd, ook als je er bijna bent.
1: Ja. Je moet gewoon 3 keer pauze maken na 4,5 uur rijden. En dat zijn de regels, dus daar moeten we ons aan houden, ja.
0: En heb je nu pauze of heb je gewoon een hele goede car kit?
1: Ik heb een hele goede car kit.
0: Oh ja, hij klinkt echt hartstikke goed. Ik hoor er helemaal niks van.
1: Ja, nee.
0: Nou ja, je hebt de focus nu op de Top 2000 Shuffle en op de weg. Ik ben heel benieuwd wat je gaat kiezen. Ik ga wat dingen aan je voorschotelen. Zeg jij maar aan of uit.
2: 236.
0: Scorpions met Wind of Change.
1: Ja, een hele mooie plaat.
0: Ja.
1: Maar we gaan toch voor de volgende.
0: En waarom?
1: Waarom? Ja, ik ga ervan uit dat er nog wel iets leuks komt, denk ik.
0: En wat vind jij leuk eigenlijk? Wat vind jij leuk?
1: Ik hou van gitaarmuziek uit de 90s, Oasis, R.E.M., Blur. Ik ben heel blij als jullie New Radicals draaien.
0: Oh,
1: maar
0: ja.
1: Dat soort muziek vind ik mooi. Maar verder ben ik redelijk breed georiënteerd.
0: Let even op, misschien is dit het.
2: 758.
0: Nou, verbaas me, Erik.
1: Als ik een papiertje op heb, dan vind ik die helemaal geweldig. Nou, eigenlijk ook al wel, maar zullen we toch voor de volgende gaan?
0: Ja, dat vind ik. Nou, vraag je dat aan mij? Jij moet het besluiten, hè?
1: Ja, nee, we gaan toch door.
0: Oké.
2: 566.
0: Ja.
1: Maar nog net niet goed genoeg. Nee.
0: De cave van Mumford & Sons wordt het ook niet dat. We hebben er nog 2 over.
1: Ja, nou, de volgende raak.
0: Hopla.
2: 310.
1: Ja, die moeten we hebben.
0: Moeten die hebben?
1: Ja, die moeten we hebben.
0: Het gaat wel lekker over afstanden afleggen. Normaal gesproken wel op de voetjes volgens mij. Maar is er nog wel die vak voor gebruikt. Wil je de laatste nog gaan volgen?
1: Ja, graag.
0: Degene die je dan niet gaat kiezen en niet meer mag kiezen, omdat je gaat voor de Proclaimers, was deze geweest.
2: 1607.
1: Nee, dan heb ik toch de goede gekozen.
0: Ja?
1: Al krijg ik bij ons in het dorp ruzie dat ik geen ABBA heb gekozen, want daar gaat iedereen normaal gesproken helemaal vanuit zijn dak. Maar Proclaimers is helemaal goed.
0: Nou ja, het gaat erom wat jij ook de leukste vindt en volgens mij is dat echt helemaal raak.
1: Juist, zo is het.
0: Hey, goede reis verder.
1: Ja, dankjewel. Goede uitzending.
0: Doei.

0: Green Day en Basket Case.
1: Wat? Wat doe je me aan? Green Day, na 500 miles.
0: Ja.
1: Fantastisch, ik was hier blij van.
0: Nou, gelukkig. Dankjewel voor je appje, Wienke. Leuk om te horen hoe het aan de andere kant van de radio wordt beleefd allemaal natuurlijk. Het is tijd voor de hoofdpunten van het nieuws.
2: Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Zo moeten betogers bijvoorbeeld eerder met bussen kunnen worden weggevoerd. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland, ver van de Oekraïnse grens. Zo zijn een olieterminal, een militaire basis en een wapenproducent belaagd. Ondertussen zijn NAVO-chef Rutte en de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen op bezoek in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Een medewerker van een begraafplaats in Den Haag is aangehouden omdat hij sieraden uit graven zou hebben gestolen en die zou hij bij een goudhandel te koop hebben aangeboden. Een flinke plofkraak weer, dit keer op een geldautomaat in Voorburg. Van een woonwinkel ligt de pui eruit en een boekhandel heeft schade. En die geldautomaat zit precies tussen die winkels in. En in een winkelcentrum in Spijkenisse is flinke wateroverlast ontstaan. Op de een of andere manier was de sprinklerinstallatie geactiveerd, waardoor het winkelcentrum nu blank staat en winkels hebben waterschade. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui. Het wordt 18 tot 20 graden en vanavond opnieuw regen.
0: Dankjewel. Waar moet je Nederland met je toet-toet even op de rem, Bianca?
3: Dat moet even in Brabant nog, want daar staan een paar flinke files. Op de A59, knooppunt Zonzeel Den Bosch, heb je in beide richtingen vertraging ter hoogte van Vlijmen. De politie is daar bezig met een onderzoek. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht. Vooral naar Den Bosch heb je daardoor veel vertraging. Dat is een half uur. En het verkeer vanuit Den Bosch staat daar 10 minuten in de file. Verder zijn er nog altijd problemen met de verkeerslichten op de N65 Tilburg-Den Bosch ter hoogte van Vught. En daar heb je richting Den Bosch nog een kwartier vertraging. Ook de andere kant op is een rijstrook dicht, maar daar heb je maar een paar minuten tijdverlies. Het verkeer naar Den Bosch kan ook omrijden via Eindhoven over de A58 en de A2.
0: Dankjewel.
4: Hey Bartje!
0: Ja!
4: En dan ga je nog een lekkere meezingen voor ons, jongen.
0: Ah, oh, zeker. I'm Every Woman komt eraan. Chaka Khan. Na, Douwe Bob.
5: All right.

0: sign. Rook dicht. Vooral naar Den Bosch heb je daardoor veel vertraging. Dat is een half uur. En het verkeer vanuit Den Bosch staat daar 10 minuten in de file. Verder zijn er nog altijd problemen met de verkeerslichten op de N65 Tilburg-Den Bosch ter hoogte van Vught. En daar heb je richting Den Bosch nog een kwartier vertraging. Ook de andere kant op is een rijstrook dicht, maar daar heb je maar een paar minuten tijdverlies. Het verkeer naar Den Bosch kan ook omrijden via Eindhoven over de A58 en de A2.
1: Dankjewel.
2: Hey Bartje! Ja! En dan ga je nog een lekkere meezingen voor ons, jongen.
1: Ah, oh, zeker. I'm Every Woman komt eraan. Chaka Khan. Na, douwe Bob.
3: All right.

Robbie Williams, een rock DJ. De man die toch net even anders is dan anderen. Hij is gewoon echt rock'n'roll. Hij kan dingen zeggen die anderen gewoon echt niet hoeven te zeggen. Anders dan gaat die goed. Maar hij heeft een keertje in een tv-show in Engeland heeft hij gezegd. Toen hij gevraagd werd, was je bij de geboorte van je kind aanwezig? Toen heeft hij gezegd, jazeker, ik stond vooraan. En het was alsof ik mijn favoriete café in vlammen zag opgaan. Nou, dat hoeft de gemiddelde man niet te zeggen. Dan slaapt hij echt maanden op de bank. Hij kan dat er weer maken of zo. Ik weet niet wat dat is.

88, de sound van N.E.A. Orinoco Flow, Sail Away. Op Radio 2, een prachtige, bijzondere plaat uit de top 2000. Ik ga er nog eentje draaien, dat zijn er drie.

0: De omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvorak's geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 800 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Hakje sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
5: Hakje dag!
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Hola, collega.
8: Hey.
7: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, een barbecue buffet, verse vis.
8: Mark?
7: En die prijzen.
8: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
7: Oeh, ja. Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
11: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
10: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
12: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
13: President Trump, WK voetbal, AZC-protesten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal met meer rust en uitleg.
14: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
15: Het is 12 uur. Dat maar duidelijk is. Tijd voor het laatste nieuws, dat hoor je van Juri Stubinitsky in Goeie Taaldag. Juri, hallo.
16: Hey, hallo, goedemiddag. Oekraïne heeft vannacht diep in Rusland aanvallen uitgevoerd. Onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Verder zou in de door de Russen bezette provincie Donetsk in Oekraïne een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. NAVO-chef Rutte is nu in de Oekraïnse hoofdstad Kiev om met president Zelensky te praten. Rutte is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-leden. In de Engelse stad Southampton is de politie gisteravond aangevallen na een demonstratie. Mensen gingen de straat op omdat er veel woede is over de rechtszaak rond de dood van een 18-jarige jongen. Hij was neergestoken, maar politieagenten behandelden hem als verdachte, zegt correspondent Arjen van der Horst.
17: Henry Novak was dus vorig jaar meerdere malen neergestoken door een Britse Sikh, maar de dader zei tegen de politie dat het hij juist was die was aangevallen, dat het ook om een racistische aanval ging en dat Novak de tulband van zijn hoofd had geslagen, wat achteraf allemaal een leugen bleek te zijn. Maar het was Novak die de agenten meteen in de boeien sloegen, terwijl hij zwaar gewond op de grond lag.
16: De agenten hadden pas later door hoe ernstig de situatie was. De politie van Hampshire heeft excuses aangeboden en ook komt er een onafhankelijk onderzoek naar het handelen van de politieagenten. In de gemeente Altena, in het noorden van Brabant, heeft een helikopter van Defensie vanochtend een voorzorgslanding gemaakt. Het gaat om een Apache-gevechtshelikopter. Volgens de luchtmacht zijn er monteurs onderweg om te kijken wat er nu mee moet gebeuren. En om te voorkomen dat er in Utrecht weer veel busritten uitvallen, krijgen buschauffeurs van Transdev in de zomermaanden dubbel betaald. Sinds Transdev het vervoer overnam van Q-Bus ontstond er chaos, maar de laatste maanden gaat het iets beter, omdat er is gesneden in de dienstregeling. Toch zijn er nog steeds tekorten.
18: Wij komen op dit moment toch nog gauw 120 chauffeurs tekort. En in de zomerperiode vanwege het verlof is dat natuurlijk ietsjes meer. Vandaar ook deze maatregel. Het betekent dat wij hen vragen of zij een extra dag willen werken. En die zullen we dan of in tijd vergoeden, zodat ze op een later moment wat meer verlof kunnen nemen, of dat we ze dubbel betalen.
16: Chauffeurs die hun vakantie al hadden geboekt kunnen gewoon vertrekken, zegt de busvervoerder. Het weer, af en toe zon, maximaal 20 graden vanmiddag. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Morgen enkele stevige onweersbuien en hooguit 18 graden.
15: Dankjewel, Jori. Ga naar de ANWB, daar zit Bianca Daming. Bianca.
19: Er staan een paar files, vooral in Noord-Brabant heb je vertraging. Het heeft te maken met een politieonderzoek op de A59, knooppunt Zonzeel Den Bosch. In beide richtingen, ter hoogte van Vlijmen, is de linkerrijstrook dicht. Vooral naar Den Bosch heb je daardoor veel vertraging. Het oponthoud is zo'n 3 kwartier. Vanuit Den Bosch sta je 10 minuten in de file daar. En op de A65 Den Bosch-Tilburg zijn nog steeds problemen met de verkeerslichten. Ter hoogte van Vught is ook in beide richtingen de linkerrijstrook dicht. Vertraging is zo'n 20 minuten. En nog zuidelijker staat een auto in brand op de A76 van Aken naar Geleen. Bij Geleen staat een flinke file met een half uur vertraging en de rechterrijstrook is dicht.
15: Zometeen in de A-lunch een heleboel lekkere muziek voor bij de lunch. Bijvoorbeeld Luca en een bal van kristal. Maar ja, die derde...
20: Ja, 3 is voor jou.
15: Nou, die derde bepaal jij en we sturen je wel graag een beetje. Foodwatch heeft de winnaar van het Gouden Windei bekendgemaakt. Dat is, nou ja, de prijs tussen aanhalingstekens. Voor het meest misleidende voedselproduct uit de supermarkt. Wie is allemaal genomineerd, Nathan?
21: Nou, de prijs is al uitgereikt.
15: Oh, het is al uitgereikt,
21: ja,
15: zelfs?
21: Zeker.
15: Oh,
21: okay. Dus ik zat net even te googlen van, zal die prijs
15: ik
21: al
15: zeg
21: uitgereikt?
15: Ik zeg het ook, hè. Ja. Ik zeg het ook gewoon letterlijk bekendgemaakt.
21: Ja, het zijn er 3. Ja. Van de Boom, Siroop Peer, Innocent Citrus Shield en 1 de beste ijstea persik.
15: Oké. En die zijn dus misleid.
21: Ja, want ze plaatsen allemaal aantrekkelijke luxe-ogend fruit op de voorkant van de verpakking.
15: Dat is niet zo, hè?
21: Ja, dat zit er niet in, hè?
15: Dat zit er zeker niet in. Oké, het derde liedje graag over eten. Maar dan wel eerlijk eten, alsjeblieft.
21: Eerlijk.
15: Zeker. Even door.
22: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
25: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
24: Dus waar moet je zijn voor de magic?
25: Joujou.
26: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
28: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
29: Hoi, Freek hier van Essent.
0: Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
1: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
2: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
3: Kees, klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Annemiekes Alens.

0: in de A-lunch. 3 juni vandaag. Een bijzondere dag trouwens op meerdere vlakken. Want 3 juni 2026
1: is
0: de dag dat het Holland Festival begint. Dat duurt tot en met 28 juni. En er zijn allemaal muziek, theater en dansvoorstellingen te zien op meerdere locaties in Amsterdam. 3 juni is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Wereldfietsdag. Ter promotie van de fiets en het fietsen.
1: En was je op de fiets vandaag?
0: Zeker weten, maar kan niet anders. Ik heb geen rijbewijs.
1: Oh. Ja.
0: Ik fiets mijn hele leven. Ik vind het echt heerlijk. En in Amerika vieren ze National Repeat Day. In Amerika vieren ze vandaag National Repeat Day. Dit kunnen we echt eindeloos volhouden.
1: Ja.
0: En je kunt weer een peper- en zoutstel vinden in de A-lunch, want we gaan op zoek naar een goed stel. 2 platen met een link en natuurlijk ook heel veel muziek.
2: 3 is voor jou.
0: Ja, het was een speciale dag vandaag voor iedereen die misleid wil worden, toch?
1: Ja, dat klopt, ja. Want het gouden windei die werd uitgereikt.
0: Ja.
1: En aan het meest misleidende voedselproduct in de supermarkt?
0: Ja,
1: zeg
0: het zo goed. Even goed nadenken. Ja,
1: ja.
0: Ja, liedjes over eten, dat vroegen we eigenlijk. Ja. Hè? HP zei, 3 voor jou, dat kan er eigenlijk maar eentje zijn. Snap het ook wel.
3: Rampen bedreigen het menselijk leven. Knolrapen los, forceneren en prijzen.
0: Dr. Anders P, ja inderdaad, heel goed. 1975, chocolate. Over eerlijk gesproken, zegt Koen Brouwers. Chrissy heeft het over Bananarama en the way that you do it. Heel goed, inderdaad. En Cindy die had het over kiwi van Harry Styles. Want ja, dat is natuurlijk een voedselplaat. En Harry is zelf ook wel een lekker hapje, zegt ze. Nou. En dan Ernst, goedemiddag.
4: Ja, hey, goedemiddag.
0: We hebben voor jou gekozen, beste Ernst. Bittere Ernst, want het is echt een hele goede plaat die je hebt uitgekozen.
4: Dat dacht ik wel, ja.
0: Ja, nee, precies, anders zou je ook niet doen. Welke had je in gedachten?
4: Food for Thought van U40.
0: Oh, en wil je dan de live versie of de studio versie? Jij mag kiezen.
4: Doe maar live.
0: De live versie? Oh, wat lekker, want ja. Ik kies bijna niemand. Dat is hartstikke leuk. Dankjewel hè, voor het kiezen.
4: Jo, graag gedaan.

0: Amsterdam loopt, heb je gewoon de kans dat je hem tegenkomt. Hè? Hij loopt in het Vondelpark rond bijvoorbeeld. En hij is gewoon in het wild te spotten en aanspreekbaar. Harry Styles en American Girls. Nog meer liedjes over eten. Toevallig hadden we er eentje bedacht vandaag, die we heel graag willen draaien. We nemen een gitaar met 3 snaren.
1: Huh?
0: Een basgitaar met 2 snaren. En we nemen een videoclip vol met ninja's. Dan kom je uit bij Peaches for the Presidents of the United States of America.

0: Grace, daarvoor The President of the United States of America. En Millions of Peaches. Dat nummer heb ik een keer met een stel Belgen geluisterd. Dat wordt heel anders dan. Huh? Iedereen zong Millions of Peaches. Peaches voor me. Echt samengezongen, was zo leuk. Ja. Straks in de show Twan Huis met taart, want hij heeft iets te vieren namelijk. En Lex Uiting ook. Heeft ook iets te vieren. Wacht, dan wordt het Limburgse flyer. Taart, what was I thinking? Ik ga eerst even naar de ANWB en daar zit Helene de Geest. Helene.
1: Ja, het is behoorlijk rommelig op de weg, vooral in het zuiden van het land. Maar ook vielen nu op de A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Arkel en Knaapendel. Daar is de vertraging een kwartier. Staat een vrachtwagen met pech, de rechte rijstrook is dicht. Dan naar het zuiden, op de A59 heb je heel veel vertraging van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch tussen Drunen en Vlijmen, namelijk 3 kwartier. De politie is daar bezig met onderzoek en daardoor is de linkerrijstrook in beide richtingen dicht. Daardoor ook vielen de andere kant op, richting knooppunt Zonzeel dus. Tussen Den Bosch en Nieuwkuik is de vertraging 10 minuten. Op de A65 van Den Bosch naar Tilburg ook een kwartier oponthoud bij Vught, want daar werken de verkeersluchten niet goed. Daar is ook de linkerrijstrook dicht. En door wegwerkzaamheden staat er een lange file op de N200 van Amsterdam naar Haarlem bij Hoofdweg. Daar moet je rekening houden met een half uur extra reistijd.
0: Dankjewel Helene. Ja, zie je, in het zuiden zijn ze helemaal van het padje af. Wat gebeurt er allemaal zo meteen? Twan Huis, Lex Uiting, allemaal in één keer. Er wordt allemaal zo meteen eerst het nieuws met Juri Stubenitski.
2: Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 21 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media zijn onder de slachtoffers veel buitenlanders. De politie verwacht dat het aantal doden nog oploopt. In een loods ergens in Brabant heeft de inspectie 189.000 illegale vapes in beslag genomen. Ze hebben een zoet smaakje en die zijn verboden. De eigenaar krijgt een boete en de vapes worden vernietigd. Waar in Brabant die loods staat is niet bekendgemaakt. Erben Wennemars heeft onlangs een herseninfarct gehad, schrijft zijn vrouw. De oud-schaatser voelde dat het niet goed ging omdat hij in een telefoongesprek steeds warriger ging praten. Hij is in het ziekenhuis behandeld en volgens zijn vrouw maakt hij het inmiddels goed. En het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat niet in op 21 juni, maar een week eerder, op maandag 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt met de trein reizen in de daluren en de weekenden.
3: Weer.
2: Enkele buien, af en toe zon, maximaal 20 graden. Vanavond vanuit het westen regen. Morgen wat stevige onweersbuien bij een graad of 18.
0: Dankjewel, Jori.

0: Nathan zei net heel erg terecht tegen mij. Kijk, dat is nou een intro.
1: Zo.
0: Die klap, hè?
1: Ja?
0: Ach, kippenvel. PhD en I Won't Let You Down.
2: Prominent aanwezig.
0: Ja, soms in deze show een gast en die is prominent aanwezig. En wie is dat vandaag? Nou, niemand minder dan Twan Huis. Schrijver, presentator van College Tour Buitenhof. Voormalig correspondent in Washington en New York. En eerder publiceerde hij succesvolle Wandellust. Ik ben een New Yorker over geluk en de Clintons. En net een half uurtje geleden is bekend geworden dat zijn boek Het Droompad op nummer 1 terecht is gekomen in de bestsellerlijst. Twan, gefeliciteerd.
3: Hey Tim, dankjewel.
0: Vrijwel iedereen heeft dat boek dus blijkbaar gelezen, maar toch voor die ene in Nederland die het niet heeft gelezen.
3: Nou,
0: waar gaat het over?
3: Veel mensen, maar voordat iedereen het gelezen heeft, moet ik er nog een tijdje blijven staan.
0: Ja,
3: ik begrijp het. Ik ben hartstikke blij.
0: Ja. Maar waar gaat het boek over?
3: Het boek gaat over het droompad. Dat is een wandeling van München naar Venetië, waar ik een paar jaar geleden van hoorde. En die gaat over de Alpen en de Dolomieten.
0: Mm-hmm.
3: En degene die hem gelopen had, een vriend van mij, die zei van jij houdt van wandelen. Je ouders hebben het je geleerd. Dit moet je doen, want het is een fantastische tocht. En ik weet zeker dat jij er veel plezier in gaat beleven. Toen dacht ik, nou, goed idee, met wie zal ik dat eens doen? En toen heb ik aan mijn zoon, die was toen 16 jaar, gevraagd van, goh, Jack, wat denk je ervan? Heel mooi avontuur, 550 kilometer, wat? Hoe lang is dat wel niet? Hoe lang doe je erover? Nou, is een dag of 30 als we doorlopen.
0: Oh.
3: En toen zei hij van, pap, ik ben op een leeftijd, ik ben 16, dan moet ik afstand van jou nemen en zeker geen intensieve projecten met je aangaan. En toen zei ik, mooie openingszin voor mijn boek.
0: Ja.
3: Boek dat al helemaal niet.
0: Een boek dat schreef je vanzelf al eigenlijk. Maar hoe heb je het dan ervaren om met je zoon zo'n intense wandeling te ondernemen?
3: Nou, het was, wij waren natuurlijk amateurs. Nou, laat ik het over mezelf hebben. Ik ben een amateur.
0: Ja.
3: En ik dacht, ik heb het goed voorbereid. We hebben de juiste spullen, goede schoenen, et cetera. Maar we waren München nog niet uit. Of toen ging het al helemaal mis met blaren. Bij Jack zeker. En toen heb ik hem nog het advies gegeven. En heb ik een blarenpleister erop geplakt. Dat s'avonds van, trek dat er in één heus vanaf. Want dan, dat is goed voor je. En toen had ik een schreeuw en een vloek en een lap vlees zag ik aan het blarenpleister zitten. Want die moet je dus niet eraf halen.
0: Nee, nee. Die kleine dingen.
3: Dat jammer niet. Nou, dat was het begin van nog veel meer amateuristische beslissingen. Maar uiteindelijk, moet ik zeggen, werd het hartstikke leuk. En de eerste etappe was moeizaam. De tweede etappe ging als een zonnetje. Dat was in 2024. Behalve, en daardoor is het boek ook helemaal veranderd van karakter. Toen we daarmee bezig waren en in de Dolomieten zaten, kregen we een berichtje. Belde mijn vrouw op en die zei, ja, ik heb heel slecht nieuws. Je vader is gevallen in de keuken en jullie moeten de tocht onderbreken. Want hij gaat, dit loopt slecht af. En hij is diezelfde avond overleden. Dus toen is de tocht onderbroken,
0: ja.
3: Vanzelfsprekend. We hebben afscheid genomen in Limburg en Horst, waar we vandaan komen. En toen dacht ik eerlijk gezegd van, nou, hier zal het dan wel bij blijven. Ik kan me niet voorstellen dat Jack nog een keer een derde zomer opoffert aan zijn vader. Maar dat wilde hij juist wel, ook vanwege zijn opa, die hem ook het wandelen had geleerd, net zoals mij. En toen zijn we vorig jaar opnieuw op pad gegaan. Toen hebben we Venetië bereikt. Dus dat was heel fijn.
0: Wauw. En wat heeft het jou gebracht, jouw relatie met je zoon? Die is denk ik wel hechter geworden, ga ik zo even vanuit.
3: Die is veel hechter geworden, ja. We zijn echt heel dicht bij elkaar gekomen. Zeker als je op de rand van een bed zit in een hotelkamertje midden in de bergen. En je krijgt zo'n bericht over de dood van je vader. En ja, eerlijk gezegd bleef het daar niet bij. Want tijdens het schrijven van het boek in december is mijn moeder ook overleden. En dat heeft van een avontuur waar ik 3,5 jaar geleden van vroeg aan Jack van wil je met me mee, heeft dat het verhaal totaal veranderd. Want het is nog steeds de route die we lopen en de gesprekken die we voeren.
0: Ja.
3: Maar tegelijkertijd is het ook het grote afscheid van twee hele lieve mensen. Want ik had hele leuke ouders en hele leuke opa en oma. En dus het is een familiekroniek, een wandeling. En eigenlijk is het voor mij, en veel lezers herkennen zich daarin kennelijk, ook een soort klein monumentje geworden voor mijn ouders. Ja. Een afscheid.
0: Het is een soort rouwproces nu voor jou ook geworden. Dat je mooi hebt kunnen opschrijven. En dat heeft jou heel veel goed gedaan. Heeft je zoon heel veel goed gedaan. En heel veel lezers. Want dus vandaag geëindigd op de nummer 1 in de bestsellerlijst. Nogmaals, van harte gefeliciteerd daarmee. Ik wil nog één ding van jou weten eigenlijk, Twan. Heb je nog wel eens contact met Lex? Je hebt daar eens een keer een tv-avontuur mee gehad. Gaat het verder niet over hebben. Maar heb je nog contact met Lex Uiting eigenlijk?
3: Ja, nee zeker. Lex was ontzettend lief. Want grappig dat je dat vraagt trouwens. Toen mijn moeder is overleden, ik schrijf een column in de Limburger, heb ik beschreven dat wij liedjes van Lex Uiting en van Frans Pollux gebruikt hebben bij het afscheid van mijn ouders.
0: Wow.
3: Daarop stuurde Lex mij een appje en hij zei, goh, kan ik het leed wat verzachten of je aangenaam verpozen met ons optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam in januari. En dat vond ik te gek en daar ben ik samen met mijn zus Peet ben ik daar naartoe geweest. En eerlijk gezegd, ik huil niet snel. Maar toen Frans Pollux en Lex Uiting de nummers speelden, onder andere Halt met de Svas, ken jij ook allemaal het hele repertoire, in de Ziggo Dome. Toen gingen de schuiven open en braken de dammen. En toen hebben we met z'n tweeën elkaar vastgepakt.
0: Wat mooi zeg. Nou ja, en dan heb ik nog een extra verrassing voor jou, Twan. Want Lex Uiting heeft namelijk net een nieuw liedje uitgebracht. Eigenlijk van Frans Pollux, van Nee Doet Lottem, een liedje. Heeft hij helemaal veranderd. En dat is echt prachtig geworden. Het is heel vrolijk geworden. Alles kum goed, zo heet het liedje.
3: Prachtig. En dat ga je draaien.
0: Ga ik nu voor je draaien, oké?
3: Dankjewel, Tim.
0: Lex Uiting, speciaal voor jou. Nieuwe muziek.

0: Something Good van Ilse de Lange. Dit jaar staat ze uiteraard op het Concert at Scene. NPO Radio 2 is daar ook bij. We mogen al die live shows, de headliners, mogen allemaal uitzenden.
1: Supervet.
0: Hoe gaaf is dat? Straks hebben we een goed stel. Twee liedjes die dan weer leiden naar een bepaalde artiest. Welke liedjes het zijn? Je hoort het zo meteen.
2: Afro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
4: We love you, president.
3: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
5: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
8: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
9: Nu bij Iris Opticians. Een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
10: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
13: Deze week bij DA, 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
14: De vriendelijke specialist DA.
0: Het is bijna 1 uur. Het is tijd voor het laatste nieuws. Dat hoor je van Juri Stubinitsky. Juri, hallo.
15: Hallo Tim. GroenLinks-PvdA mag ook van de hoogste rechter pro gaan heten. Lokale partijen hadden bezwaar gemaakt omdat zij ook pro in hun naam hebben en bang zijn voor verwarring. Maar volgens de Raad van State is het geen probleem. Partijleider Jesse Klaver is opgelucht, zei hij in het radioprogramma Sven op 1.
16: Het besluit van de kiesraad moet er echt zijn en dat is er nu. Heel blij dat het nu definitief is en dat we daarmee ook de namen ook echt kunnen gaan voeren, ook in het parlement.
15: Later deze maand moeten de leden van GroenLinks-PvdA er nog over stemmen, maar dat lijkt een formaliteit. Een medewerker van een begraafplaats in Den Haag is opgepakt voor het stelen van sieraden uit graven. De man van 60 was grafdelver en onderhield de graven. Hij zou onder werktijd sieraden en gouden vullingen hebben geroofd en die hebben verkocht bij een goudwisselkantoor. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er geen nabestaanden ingelicht, omdat het nog niet duidelijk is van wie de sieraden zijn. In Schiedam is een winkelcentrum onder water gelopen. Vanochtend sprong de sprinklerinstallatie aan na een explosie en het lukte de brandweer niet meteen om het bedieningspaneel van de sprinklers te vinden. Toen het wel was gelukt, was er nog een probleem, zegt een verslaggever van Omroep Rijnmond.
1: Zijn water stroomde nog niet weg omdat het afwateringssysteem verstopt zat. Dus de wateroverlast is behoorlijk en daardoor kunnen mensen hier even niet winkelen hier in het centrum.
15: Meerdere winkels hebben waterschade. Volgens de politie ging er dus een explosie aan vooraf en zijn de sprinklers daarom aangesprongen. Het is nog niet duidelijk wat er is ontploft. En het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro. Volgens de Franse consumentenwaakhond heeft Shein zich niet gehouden aan de regels voor het terugsturen van spullen. Ook zegt het bedrijf niet altijd duidelijk waar kleding is gemaakt en of die wel voldoet aan de milieuregels. Het weer, wat zon, enkele buien, maximaal 20 graden wordt het vanmiddag. Vanavond gaat het op veel plaatsen regenen. Morgen enkele stevige onweersbuien en hooguit 18 graden.
4: Bij de ANWB zit Helene Geest. Helene, waar staat het stil en vast in Nederland?
17: Nou, vooral in het zuiden van het land moet je rekening houden met behoorlijk wat vertraging. En dat is te wijten aan een politieonderzoek op de A59... tussen knooppunt Zonzeel en Den Bosch bij Vlijmen. In beide richtingen is de linker rijstrook dicht. Ze zijn bezig in de middenberm daar. Richting Den Bosch is de vertraging 35 minuten, de andere kant op 10 minuten. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Arkel en knooppunt Del ook een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is een rijstrook dicht. En wegwerkzaamheden veroorzaken een lange file op de N200 van Amsterdam naar Haarlem. Tussen Westpoort en Halfweg is de vertraging een half uur.
4: Dit is de lunchshow van NPO Radio 2. En dan is het wel handig om een peper- en zoutstel te hebben, toch? Nou, kun je winnen in... Ja, goed stel, zometeen na de reclame draai ik twee platen die in principe niks met elkaar te maken zouden kunnen hebben. Maar er is wel degelijk een link te vinden. Weet jij de link? Stuur hem dan in met de NPO Luisterapp. En win dus dat peper en zout stel. De twee platen die ik ga draaien. Ed Sheeran, Lego House. En Pearl Jam, met Black.
18: Ster. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
19: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
20: Helemaal los bij Ethos. Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
21: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
22: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
23: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan bij Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
24: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
23: Nu bij Dirk. Unox Knax. 2,49. Dat noem ik nou echt voordeel.
25: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
26: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Annemiekes Alen.

0: en Black. En daarvoor Ed Sheeran met Lego House. En de vraag is, wat is dan de combinatie van het, van de artiest waar het naartoe leidt? Remco die zegt, zwart is een kleur in Lego. Blijkt, ja, goed gevonden. Jari zegt, Ed Sheeran draagt een bril. En ik kan die halen bij Pearl. Agnes zegt, als ik op een Lego-blokje ga staan, dan klink ik als Eddie Vedder in het intro van Black. Steven van der Akker die zegt, beide artiesten hebben grote en bekende rechtszaken gehad. Daar had ik niet eens aan gedacht. Pearl Jam tegen Ticketmaster en Ed Sheeran voor auteursrecht. Oh, wat goed. Je bent druk aan bellen, hè, Nathan? Maar ja, er is niemand die je vandaag de telefoon wil opnemen.
1: Ik heb Fem aan de lijn.
0: Oh, je hebt Fem aan de lijn? Zeker. Oh, dan gaan we zo meteen naartoe. Maar eerst even aan Riet. Ze zegt namelijk, Black komt van het album Ten uit 1991. Ja. En Ed Sheeran komt ook uit 1991.
1: Nou, wat goed,
0: dat vind ik heel knap. Maar Fem, hallo.
2: Hallo.
0: Is het Fem of is het Femke?
2: Officieel Femke, maar iedereen zegt Fem.
0: Dan noem ik jou ook Fem.
2: Doe.
0: Nou, heel goed. Fem, wat is volgens jou de link?
2: Ed en Eddie.
0: Ja, Ed en Eddie. Ja, zeg maar waar. Ja, Ed Sheeran en Eddie verder. Van wie ben je het meest liefhebber?
2: Eddie.
0: Eddie, oké. Ik zal het doorgeven aan Eddie.
2: Oké, dank u.
0: En je hebt nog wat gewonnen, hè? Wist je dat?
2: Nee.
0: Ja, moet je eens opletten wat je hebt gewonnen. Let op, hè.
3: Hartelijk bedankt voor je goede wensen. Hartelijk bedankt met de hele dingen. Zo'n hartelijk bedankt voor het peper en saus. Dat had je nou toch echt niet moeten doen.
0: Peper en saus, stel gefeliciteerd.
2: Ja, sorry. Ja, leuk.
4: Radio 2.
5: NPO Radio 2.

0: 84. Maar daar merk je echt helemaal niets aan. Ik heb het over Paul McCartney.
1: Okay.
0: Nieuwe plaat uitgebracht en hij klinkt nog zo ontzettend jeugdig. Een man die nog steeds al die melodieën gewoon uit de lucht kan plukken. Ik vind dat waanzinnig. Ripples in a Pond is van die nieuwe plaat. Dat is mijn favoriet.

0: populairder is dan in Nederland. Prik de Leeuw. De Truck & Gigs. En met hart en ziel.
1: Verkeer.
0: Dan gaan we even naar de ABB. En daar zit Helene de Geest. Die weet precies te vertellen waar het allemaal stilstaat op dit moment.
2: Ja, zeker. Ja, op de A1 onder andere van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. De spitsstrook is daar dicht. Ze zijn daar bezig met de weg. Vanaf Amersfoort is de vertraging 10 minuten. Op de A15 Gorkum-Nijmegen tussen Arkel en Knaupendel een kwartier oponthoud. Staat daar een vrachtwagen met pech. Daardoor is er een rijstrook dicht. Op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch heb je nu de meeste vertraging, namelijk 25 minuten. Tussen Drunen en Vlijmen staat het vast en dat komt door een politieonderzoek. De linkerrijstrook is dicht, maar dat gaat als het goed is niet al te lang meer duren. En op de N200 van Amsterdam naar Haarlem wordt aan de weg gewerkt bij Halfweg en dat kost je ook 20 minuten.
0: Ja, super. Dankjewel, Helene. Gaan we naar het nieuws, en dat hoor je van Juri Stubenitski.
3: Oekraïne heeft afgelopen nacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten melden meerdere inslagen. Onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. De Russen zeggen dat ze meer dan 700 drones hebben neergehaald. Het treinabonnement waarmee mensen komende zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in, op 15 juni. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet heeft genomen tegen de hoge brandstofprijzen. En 5 Spaanse politieagenten zijn vanochtend om het leven gekomen toen het busje waarin ze zaten botste met een tankwagen. Het gebeurde in de buurt van Bilbao. De vrachtwagenchauffeur raakte gewond.
1: Weer.
3: Enkele buien, ook een beetje zon. Het wordt maximaal 20 graden. Vanavond vanuit het westen veel regen. Morgen stevige onweersbuien bij een graad of 18.
0: Eepst. Eepst. Goeie
4: kop.
0: Een berichtje met een goede kop, of voor een goede kop eigenlijk. Hè?
3: Jazeker. De Amerikaanse politie die kreeg een paar dagen geleden een bijzonder telefoontje. Iemand in de plaats Bridgewater in Massachusetts zei dat hij iemand op straat zag rondlopen met een bazooka.
0: Oei.
3: Diegene droeg ook nog eens camouflagekleding. Kortom, verdachte situatie. Agenten gingen erop af, maar het bleek allemaal niet zo'n vaart te lopen. Het bleek een tuinman met een bladblazer te zijn.
0: Je ziet er af en toe echt ook uit als Ghostbusters. Hè? Dat ja, is wel waar, ja.
3: Een ding op hun rug.
0: Ja, absoluut. Ja, daar moet een goede kop bij natuurlijk. Ja. Buurt werd om de tuin geleid.
5: Mooi. Mooi. Mooi. Mooi.
3: Melding over man met bazooka. Behoorlijk opgeblazen.
0: Die is mooi. Nathan?
5: Ja, ik zat over die camouflagekleding. Eigenlijk is het alleen op papier leuk, bedenk ik me nu.
0: Okay,
5: was dat een blazer?
0: Nee, die is leuk. Ja? Nee, die is echt tof.
5: Of was het een tanktop?
0: Wauw, oké. Okay. Dat is echt een dubbele. Mag ik hier even van? Ja, wat echt.
5: Dankjewel, dankjewel.
0: Ja. Als jij geen lintje krijgt volgend jaar, dan weet ik het ook niet. Zet Gijken maar lintje, maar het is een lintje.

0: Creedence Clearwater Revival en Bad Moon Rising hoor je hier bij NPO Radio 2 in de Annemiekes A-lunch. Met vandaag als goede kop het volgende bericht. De Amerikaanse politie kreeg een paar dagen een bijzonder telefoontje van iemand in de plaats Bridgewater. Die zei dat hij iemand op straat zag rondlopen met een bazooka. Ja, dan bel je wel even de politie natuurlijk. Zeker. Heel slim. Diegene die droeg ook nog eens een keer een camouflagekleding. Kortom, verdacht. Agenten gingen erop af, maar het was allemaal niet zo'n probleem. Want de man bleek een tuinman te zijn met een bladblazer. Dat vind ik echt goed. We krijgen al wat mooie koppen binnen. Bijvoorbeeld van Steven van der Akker.
1: Steven van der Akker. En Agnes had deze ook. Amerikaan had de tuinman op bezoeken.
0: Heel mooi. En Thomas zegt, was die tuinman ook bezig met een granaatappelboom? Ja hoor. Heel goed. Wie nog een goeie, laat het even weten met de NPO Luister-app. Straks Miley Cyrus met Flowers. En deze heb ik al een tijdje niet meer gehoord. Nederlands. Beans.

0: en Flowers.
1: Goeie kop.
0: Amerikaanse politie werd gebeld in Massachusetts. Er loopt iemand met een bezoeker buiten. Help, help. Er was niks aan de hand. Het was gewoon een man met een bladblazer op zijn rug en een camouflage.
2: Ja, maar zeg, hij had wel camouflagekleding aan. Ja.
0: Dat had hij misschien niet moeten doen, maar goed. En welke goede kop hoort daarboven? Frank van Engelen, die zegt, dat scheelt weer een strafblad.
2: Bart, die zegt, de straat was na het bladblazen in ieder geval een stuk leger.
0: Leger, ja, heel goed. Martijn Cornelissen zegt, de buurt was in de war.
2: De war.
0: In de oorlog. Ja, ja,
2: Dorien die heeft ook zoiets. Die zegt, ook leuk op papier eigenlijk. Tuinman wordt aangezien voor een crimineel. Dat gun je niemand.
0: Ja. Sven die zegt, tuinieren tegenwoordig rocket science. Ja, ja, ja.
2: En Ronald zegt, bladblazer is onrustzaaier.
0: Linda die zegt, tuinman geweer. Uit de buurt.
2: En iemand die zichzelf Jakkerman noemt.
0: Jakkerman vind ik een goede naam ook. Mooi, Jakkerman, ja.
2: Werk van de tuinman schiet lekker op.
0: Lekker. Maar Becht, jij had, wat ons betreft, de allerbeste. Wat is jouw goede kop, beste Becht?
3: Goedendag, goedendag. Mijn kop was, dit ging natuurlijk wel alle perken te buiten.
0: Ja hoor,
2: alle perken te buiten.
0: Gefeliciteerd. Als jij je hoofd even... Ik vind kop altijd zo, ik weet niet...
2: Ja, maar als je een goede kop hebt, is het toch leuk om te horen?
0: Je hebt een goede kop, Becht.
3: Ja, ik heb er nog één met een confetti-kanon, dus die komt op.
0: Oh, wat lekker! Dat wordt helemaal gezellig. Volgens mij is Becht een hele vrolijke jongen. Nou, zie maar deze kant op, dan zetten we hem in de galerij. En wens ik jou nog een hele fijne dag.
3: Goed zo.
0: Becht. Bye.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
6: Medicijn? Het is maar een neusspray.
7: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
8: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
9: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
10: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
11: Hey, ben je er weer?
12: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
11: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
12: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
11: Ja, lekker. Je
13: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt bestreef.
10: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
14: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
15: President Trump. WK voetbal. AZC-protesten. Er is veel nieuws. En dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal met meer rust en uitleg.
16: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
17: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
18: Bijna 2 uur, Radio 2 NOS Journaal. Natuurlijk, hier is Juri Stubenitski. Goedemiddag, Juri.
19: Hey Paul, goedemiddag. Een man uit Spijkenisse heeft 7 jaar cel en tbs gekregen voor sextortion. Hij zette zeker 20 kinderen onder druk om naaktfoto's en filmpjes te sturen. De kinderen wonen vooral in de VS. Hij dreigde die foto's en filmpjes online te zetten als ze niet meer beelden zouden sturen. De man werd vorig jaar opgepakt. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Wil in een Kamerbrief. Ze willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu, zegt verslaggever Wilco Bam.
20: Nu kunnen ze overigens ook al opdracht geven om een demonstratie te verplaatsen, maar in de praktijk heeft dat niet altijd het gewenste effect. En daarnaast wil het kabinet het strafrecht aanscherpen, zodat demonstranten eerder kunnen worden vervolgd als ze bijvoorbeeld vernielingen hebben gepleegd of infrastructuur zoals spoorwegen of snelwegen blokkeren.
19: Na de zomer praat de Tweede Kamer over het voorstel van het kabinet, want de coalitie heeft wel een oppositiepartij nodig om aan een meerderheid te komen. Bij een hotelbrand in de hoofdstad van India, New Delhi, zijn tenminste 21 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media zijn er veel buitenlanders onder de slachtoffers. Veel mensen sliepen toen de brand begon. Omwonenden legden matrassen uit een nabijgelegen beddenwinkel op de grond voor mensen die naar beneden wilden springen. En vanavond speelt het Nederlands elftal de laatste oefenwedstrijd voor het vertrek naar het WK in Amerika. Bondscoach Ronald Koeman moet vooral een keuze maken in de spits. Memphis Depay is weer terug van een blessure, maar Donjel Malen was de laatste tijd in bloedvorm bij AS Roma.
3: Het is duidelijk dat Donjel natuurlijk ook gezien wat hij gepresteerd heeft bij Roma andere kwaliteiten heeft dan bijvoorbeeld Memphis. En het is echt prettig, maar dat hebben we met alle 3-4 spitsen, dat je kunt kijken wat je nodig hebt in een wedstrijd.
19: De tegenstander vanavond is Algerije. De wedstrijd begint om 9:15. Het weer, wat zon, enkele buien, maximaal 20 graden wordt het. Vanavond veel regen, morgen wat stevige onweersbuien en hooguit 18 graden.
18: Dankjewel, Jori. Ik kan er ook niks aan doen. Helene, hoe is het op de weg?
21: Nou, er staat 40 kilometer file en de meeste files zijn niet al te lang. Er zijn een paar uitzonderingen. Op de A1 bijvoorbeeld, van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar sta je wel ruim 10 minuten in de file tussen Amersfoort en Barneveld door wegwerkzaamheden. De spitsstrook is daar dicht. Verderop op de A1 richting de Duitse grens. Bij de grens ook nog 10 minuten vertraging door grenscontrole. Er was een aanrijding op de A58 van Eindhoven naar Breda bij Tilburg Centrum West. Daar is ook de rijstrook dicht, kost je ook bijna 10 minuten. En door wegwerkzaamheden staat er file op de N200 van Amsterdam naar Haarlem tussen Westpoort en Halfweg. Hou daar ook rekening met een kwartier extra reistijd.
18: Helene, doe jij mee met een voetbaltoto?
21: Nog niet, nee. Nee? Nee, het leeft nog niet zo heel erg bij ons eigenlijk. Oh. Maar we gaan dat wel doen, denk ik, hoor.
18: Met de ANWB gewoon ook?
21: Met de ANWB, collega's. Ja. Jij bedoelt officieel?
18: Nee, met de ANWB natuurlijk, met collega's. Bedoel ik.
21: Ja, met collega's.
18: Bij
21: de
18: NOS is het niet normaal, toch, Juri?
19: Oh, daar is een flinke pool. Ja.
18: Iemand die hele website gebouwd heeft.
19: Een site gebouwd, ja. Leuk, hè? Ja. Doe jij mee eigenlijk?
18: Nou, ik doe zo ook een toto, zeker.
19: Wat is jouw...
18: Heb je een vraag, ja, helaas?
19: Oh, jammer, mijn naam is...
22: 18 plus, speelbewust.
23: Ja?
24: Echt serieus? Wat een geld!
25: 18.000, wat verdikken we.
26: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
27: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
28: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
22: 18 plus speelbewust.
27: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
29: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

Zara Larsson. Ik heb toch zo het idee dat ze elke keer June nadoet. Die hardcore kick zit er gewoon in. Dit is toch gewoon gejat van hardcore vibes, weet je nog? Zeg, wat voor dag is het vandaag eigenlijk? Nog, dan heb ik een 10 minute takeover. Wie weet is dat wel leuk. Zara Larsson en daarvoor nog een band die nogal aan de haal ging met vrouwennamen. Toto ken je natuurlijk vanwege Pamela, die je net hoorde. Maar ze hebben echt zoveel meer vrouwennamen als hits gehad. Niet alleen bekende liedjes, maar ook hele onbekende platen. Dus Pamela. Rosanna natuurlijk. Maar ken jij van Toto ook Lia? Luister. Nou, en als je dan denkt dat je bijzonder bent... Nee, ze hebben ook nog een Melanie. Zelfs Clouseau zei... Zoveel vrouwennamen doen mij niet, hoor. En heb ik ze nog niet eens allemaal genoemd van Toto. NPO Radio 2. Voor de woensdag. Ik ga wel terug naar de jaren 90. Dat sowieso vandaag. Met deze hele fouten van de Bloodhound Gang.

terug te vinden op de hoes. Niet in de titel, echt nergens. Ze wordt gewoon niet genoemd, maar ja, zo bekend, zo herkenbaar natuurlijk. Dat was Beyoncé. Coldplay die wilde er eigenlijk een klein beetje gebruiken, maar ze vonden er zo goed wat ze ingezongen had, dat ze er gewoon een, nou ja, je kan het wel gewoon een duet noemen eigenlijk, van gemaakt hebben. Him for the Weekend. En ook nog de Bloodhound Gang, Fire, Water, Burn. Marinda stuurt, oh, wat een goede plaat. The Roof is on Fire, die mag op mijn crematie gedraaid worden. Echt waar. Ze zegt nog wel, pas over een lange tijd, hoop ik. Hoop ik ook, Marinda. Dit is NPO Radio 2. En dit is Lola Young met de plaat die ze had moeten maken eigenlijk gelijk als tweede single. Maar er zat heel veel ruimte tussen Messi en deze. Maar eindelijk is hij er. En wat is het een mooie single.

0: Tearful Fears, Sowing the Seeds of Love. Ook Lola Young met haar prachtige nieuwe single From Down Here. Ik ben een hele goede DJ en ik ga nu even mixen. Hey, what's wrong with you? En ik kan wel iets lekkers doorheen. Nou, het begon best goed, toch? Of niet? Jullie zeggen van... Dit kan beter, dat hoor je dan zo meteen wel. Helene, hoe gaat het op de weg?
1: Ja, op de weg gaat het wel goed, eigenlijk, op de meeste plekken. Maar niet overal, hoor. Op de A1 staat file van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. De vertraging is daar ongeveer 10 minuten door wegwerkzaamheden. De spitsstrook is dicht. Verderop bij de Duitse grens ook 10 minuten oponthoud door grenscontrole. Het geldt ook voor de A12, Arnhem-Duitse grens. Daar staat het ook vast voor de grens, ook 10 minuten vertraging. Op de A27 Gorkum-Utrecht, 10 minuten extra reistijd bij Houten. Daar is de spitsstrook ook dicht door onderhoudswerkzaamheden. En er is een ongeluk gebeurd op de N50 van Zwolle naar Emmeloord bij knooppunt Hattermerbroek. De weg is daar nu even helemaal dicht. Verkeer richting Kampen kan het beste de borden Amersfoort volgen en keren bij de afrit Zwolle-Zuid.
0: Helene, dankjewel. Joep. En je hoorde hem. Oh nee, je hoorde hem niet, want hij zei niks. Hier is Jury met het nieuws.
2: Hey Paul, goedemiddag. De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Zo wil de EU dat er meer cloud- en AI-technologie in Europa wordt ontwikkeld. En ook moeten er meer Europese datacentra komen. In een veld in het zuidwesten van Engeland is een helikopter van de Britse marine neergestort. Op beelden is een stuk verbrand grasland te zien met nog wat resten van die helikopter. Over slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Een Belgische jongen heeft meerdere keren 's nachts een lijnbus gestolen om er rondjes mee te kunnen rijden. Het gebeurde in de Waalse plaats Doornik. Die jongen van 16 is al een aantal keer opgepakt, maar stopt niet met de diefstallen. Hij heeft geen rijbewijs en heeft ook geen enkele keer schade gereden. En vanochtend begon de werkdag voor sommige Brabanders zo.
3: Gewoon kloten.
4: Ja.
3: Het is gewoon, ik ben dan meer dan een uur aan het rijden. En omwegen.
4: Ja.
3: Het gaat helemaal nergens over.
2: Op een weg van Den Bosch naar Tilburg zijn nieuwe verkeerslichten neergezet. Maar die waren verkeerd afgesteld.
5: Ik vind het wel heel onveilig. Mijn zoontje is gisteren zelf naar school gefietst. Ja. En ja, die is bijna geschept, begreep ik van hem.
6: Dus... Wat gebeurde dan?
5: Nou, hij heeft het gelukkig gezien. Maar hij kreeg groen en de auto's kregen ook groen.
6: Nee.
5: Dus alles ging tegelijk rijden gisteren.
2: Nou, daarom hebben ze dus de verkeerslichten maar uitgezet. Die knipperde oranje, er werden verkeersregelaars ingezet... en de vertraging was best wel groot. Ongeveer een uur geleden waren de problemen opgelost.
0: Dus nu doen ze het weer?
2: Ja, als het goed is wel. Hopelijk een beetje vaak groen, maar niet overal tegelijk.
0: Uit betrouwbare bron weten we dat ze het weer doen. Ik ben hier nog wel eens bang voor dat we gehackt worden. Nou, ik ben niet heel bang, maar stel dat we gehackt worden... dat de Russen dit ons aandoen, weet je wel... alle stoplichten gewoon tegelijk op groen zetten.
2: Oh, ja.
0: Dan heb je een land even naar de kloten in een dagje, denk ik.
2: Ja, dan moet je met de trein, denk ik.
0: Ja.
2: Toch? Ja, dat wil je ook niet. Ja. Dan het weer, vooral in het oosten wat buien. Vanavond op veel plaatsen regen. Morgen ook regen en onweersbuien. Opnieuw vooral in het oosten en het wordt dan een graad of 18.
0: Ben jij later niet nog met de trein gegaan?
2: Jazeker. Ja, ik ga best wel vaak met de trein trouwens. Ja, ik kan niet tegen rode verkeerslichten.
0: Dat verklaart je trui vandaag ook.
2: Ja. Ja, rood. Ja.
0: Oranje was passender geweest voor vanavond, maar hij is heel rood. Hey,

0: smaak.
1: Ja.
0: Oeh, wat bedoel je daarmee?
2: Nou, ga gewoon luisteren naar je top 5. Want dan horen we het eigenlijk vanzelf wel, denk ik.
3: 5.
0: Oké.
2: We zitten op 7 juni 1981. Jij was 14, Shakin' Stevens, top op 5.

0: Kensington. En Stay en ook nog Fats and Small. Dat was dus... Hey! Maar dan heel goed gedaan door ze eigenlijk.
1: Top op 14. Top op 14.
0: 14 was jij in 1981, Ellie. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Dat klopt.
0: En we gaan eens terug naar de muziek van die tijd. Wat denk jij zelf nog te herinneren?
2: Ik was vooral gek op ABBA en Wham. Ik weet dat ik daar posters van had. Ja, daar was ik echt fan van.
0: Ik zit even te denken, Wham was er misschien nog niet eens in 1981.
2: Meen je dat nou?
0: Ja, misschien was jij de eerste met een poster. Ja.
2: Nee, dat zal het toch later zijn geweest. ABBA wel. Natuurlijk.
0: ABBA, ja, zeker. Die was al in de 70's. Heb jij een goede muzieksmaak? Een credible muzieksmaak?
2: Credible muziek?

0: gedaan. En Frankie Mirella met de verzonken stad was er ook.
1: Oh god, ja.
0: Oh god, zegt ze. Ja. En dit was van het Songfestival. Nee, snap ik. Dit was van het Songfestival.
1: Oh ja.
0: Dit was eigenlijk het Engelse antwoord op ABBA.
1: Ja.
0: Twee mannen, twee vrouwen.
2: Twee

0: Oh ja, daar heb ik wel op geschuifeld. Wow.
1: Met wie? Ellie?
0: Ja, met wie? Met Rob.
1: Met Rob. Is ja. Met Rob afgelopen?
0: Nee, dat werd, is niks geworden. Het was nee. Gewoon... liefde, ja.
1: Die is op afstand ja, gebleven. Oh, ja.
0: Ja.
1: Hey, wat gaan we doen?
0: Ja, de laatste. Eén.
1: Toch even aan Rob denken weer.
0: Ja, ja, precies. Ja.
1: Hoe zag hij eruit vroeger, Rob?
0: Leuk, donker haar. Ja, gewoon vlot. Leuk.
1: Voor de vlotte Rob.

champagne. Champagne. How about us? Dat was de keuze van Ellie in de top op 14. Maar nu heb jij de keuze. En dat heeft niks met je leeftijd te maken. Dit heeft alles te maken met jouw smaak. Wansmaak of smaak, het maakt mij niet uit. Plaat aanvragen, dat doe je via de NPO Luisterapp. En ik zie al dat er mensen zijn die onthouden hebben dat het woensdag is. En dat ik al eerder iets dingen te horen van June. Dus misschien zit dat er ook wel aan te komen. Alles is welkom.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
3: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
6: Hakje dag!
7: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
9: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
10: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks. Voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
11: Hetzelfde ziekenhuis, een andere afdeling.
12: Ben je psychiater?
13: Ik ben psycholoog.
12: Je bent de barman, maar je mag niet serveren.
11: Ook hier staan ze dag en nacht klaar.
14: Interessant, hè, de menselijke geest?
13: Ik wil eerlijk zeggen, het valt me niet mee.
12: Het valt ook niet mee.
11: Dag en nacht, morgen bij Avrotros om 8:30 op NPO 1 en op NPO Start.
15: Het is inmiddels net iets na 3:00. Dit is het NOS-journaal. Je krijgt het van Joris Stubenitski. Goedemiddag.
16: Hey Paul, goedemiddag. Kanye West is al in Nederland, terwijl er nog een kort geding loopt over een inreisverbod. Het Centraal Joodse Overleg had een zaak aangespannen en wilde optredens van Ye in Arnhem voorkomen. Ye heeft antisemitische en pro-nazistische uitspraken gedaan en mocht daarom al niet optreden in Italië, Polen, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Correspondent Chris Ostendorf.
17: Europa zal zijn eigen geavanceerde chips moeten gaan produceren. Nu nog zijn we afhankelijk van chips uit Zuid-Korea en Taiwan. Europa zal eigen cloudopslag moeten gaan ontwikkelen. Ik ga nog even verder. Europa zal ook AI-fabrieken moeten gaan bouwen, want de EU is nu ook afhankelijk van artificial intelligence van elders. En dit allemaal met als doel, dat heet hier in jargon, technologische soevereiniteit.
16: Volgens Europese Commissievoorzitter von der Leyen is het nodig om meer zelf in beheer te hebben, omdat al die technologie wordt gebruikt in bijvoorbeeld ziekenhuizen en de energiesector. Oud-Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Kamer onder druk gezet. Dat zei ze voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige politieke partijen wilden alleen nog digitaal vergaderen, maar van de grondwet mag dat helemaal niet.
18: Ik zult me wel herinneren welke fracties daarvoor waren.
19: De coalitie. Dat was wel een duidelijke wens om zo min mogelijk en het liefst niet te vergaderen. Maar daarvan heb ik gezegd, jullie mogen alles voorstellen, maar dan moet het plenair in het openbaar in de zaal.
16: Ariep zei verder nog dat ze niet goed voorbereid waren over wat ze moesten doen bij een pandemie. En het tennissprookje van de Poolse Maja Gwalinska op Roland Garros gaat nog even door. Ze plaatste zich vandaag voor de halve finale van het toernooi in Parijs, dankzij een overwinning op de Russin Kalinskaya. En dat is bijzonder, want Gwalinska begon als qualifier aan Roland Garros. Dat betekent dat ze eerst door allerlei voorrondes moest komen om het hoofdtoernooi te bereiken. Ze is pas de zesde speelster die daarna de halve finale van een Grand Slam haalt. Het weer, vooral in het oosten wat buien. Vanavond op veel plaatsen regen. Morgen ook regen en onweersbuien. Opnieuw vooral in het oosten. En het wordt dan ongeveer 18 graden.
15: Bij de ANWB, daar zit Helene voor ons klaar om ons te vertellen waar het vaststaat.
20: Ja, op steeds meer plaatsen staat inmiddels bij elkaar zo'n 70 kilometer file. Maar de meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op. Er zijn er drie die meer dan 10 minuten oponthoud opleveren. Dat is er eentje op de A1 van Hengelo naar de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal tot de grens is de vertraging een kwartier. Op de A27 van Utrecht naar Breda heb je een kwartier extra reistijd tussen Lexmond en de brug bij Gorkum. Er staat daar namelijk een vrachtwagen met pech, daardoor is de rechte rijstrook dicht. En op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout ook 10 minuten vertraging.
15: Dankjewel, Leen. Komt deze filmmuziek jou bekend voor? Kijkt er heel angstig bij, Juri.
16: Word je een beetje bang?
15: Oh. Nou, de track die erbij hoort, hoor je zo.
21: Ster. 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
22: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
23: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
24: We love you, president.
23: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
25: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
26: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.
27: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
28: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.

0: Michel Champagne met recht een brute plaat. Je hoorde Davina Michel. En ook nog Jamiroquai, Deeper Underground. Dat was natuurlijk die track. Die hoorden bij die filmmuziek. Ik zie dat Johan geappt heeft. Johan.
1: Goedemiddag.
0: Hoe gaat het?
1: Ja, hartstikke goed.
0: Lekker rustig ontspannen sfeertje.
1: Ja, lekker rustig.
0: Oh, rustig. Maar we gaan iets anders doen, hè?
1: Ja.
0: Wat gaan we doen?
1: Ja, je had me lekker gemaakt met June.
0: Ja! Jij zegt June, maar wat gaan we nou doen van June?
1: Ja, ik zat te twijfelen tussen Hand in Hand, A Million Miles From Home, I Ready to Fire of Hard to Survive.
0: Ja, misschien moeten we gewoon de grootste hit van allemaal pakken.
1: Ja, en doe

0: more you live, the more you love. Arjan vindt het een geniale titel, maar het was niet Arjan die hem aanvroeg. Het was namelijk Timo. Die vroeg om A Flock of Seagulls. Hey Evi.
1: Hallo.
0: Hallo, heb jij een lievelingsband, Evi?
1: Ja, ik ben heel erg fan van Weezer.
0: Weezer. 10-minute takeover. En wat maakt Weezer zo leuk?
1: Nou, ik vind de muziek heel erg mooi. En nou ja, de bandleden. En eigenlijk vind ik alles eraan heel erg mooi en geweldig.
0: Alles is leuk van Weezer. En ja, het begon ooit met een liedje voor ze in de jaren 90. Dat is lang geleden.
1: Ja, zeker.
0: Was jij er toen al?
1: Nee, ik ben pas
0: 14. Oké, okay. Nou ja, nooit te laat om het te ontdekken, zou ik zeggen.
1: Zeker.
0: Leuk om Buddy Holly te horen?
1: Ja, zeker.
0: Gaan we die doen?

0: De beste DJ, house producer ter wereld. Mijn grote liefde, Avicii, Jordan, Hey Brother. Hij kon zelfs van bluegrass muziek house maken. Dat is dit. Dit is een nummer van Dan Tminsk. Die zong ook Hey Brother, die je net hoorde.
1: Oh, wat leuk.
0: Maar eigenlijk, vind je het echt leuk?
1: Ja.
0: Ja? Nou, dan wachten we nog even. Herken hem? Hey Brother.
1: Goeie
0: R. Ja hoor. Ja. Echt van die muziek dat je over de snelweg of de landweggetjes rijdt en nooit een auto tegenkomt. Eén keer een politieauto langs de weg, weet je wel. De Amerikaanse high road, mooi. Hoe anders is het hier, Helene?
2: Ja, daar kom je wel wat andere auto's tegen, inderdaad.
0: Zo.
2: Ja, het is al behoorlijk druk ook, want 140 kilometer file nu. De meeste files leveren nog niet zo heel veel vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen, zoals op de A1 van Hengelo naar de Duitse grens. Tussen Oldenzaal en de Duitse grens is de vertraging ruim 10 minuten door grenscontrole. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven 10 kilometer file en 10 minuten vertraging. Er zijn veel Duitse toeristen onderweg naar Nederland vanwege een lang weekend vrij daar. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en de brug bij Gorkum is de vertraging 10 minuten door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is daar al een tijdje dicht. En door werkzaamheden bij Alkmaar op de A9 is het extra druk op de N242 Middenmeer richting Alkmaar. Bij industriegebied Boekelermeer ook een kwartier vertraging.
0: Dankjewel, Helene. Hier is Judy met het NOS Journaal.
3: Bij de crash met een helikopter van de Britse marine zijn 3 medewerkers om het leven gekomen, zegt de Britse Defensie. Het toestel stortte vandaag neer in een veld in het zuidwesten van Engeland. De politie in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië heeft 2 verdachten opgepakt voor het levend in brand steken van 4 arbeidsmigranten uit Afghanistan en Pakistan. Ze werden maandag doodgevonden in een uitgebrand bestelbusje. De verdachten komen uit Pakistan en hun motief is nog onbekend. Vanwege de kans op ernstige ziektes bij honden is er sinds gisteravond een zwemverbod bij het hondengedeelte van het Almeerder strand. Volgens NH Nieuws zijn honden ziek geworden en doodgegaan na het zwemmen in het IJmeer. En het is druk bij de Sagrada Familia in Barcelona. En dit keer niet alleen met toeristen die hem graag willen zien. Er staan nu ook vogelliefhebbers in de rij om een glimp op te vangen van een slechtvalk. Die heeft in een van de kerktorens eieren uitgebroed. Er staan verrekijkers waarmee je de slechtvalk bij de Sagrada Familia kunt bekijken.
0: Wat ik zo bijzonder vind aan vogelaars. Hm. Ik zag er laatst ook een paar in de buurt van Groningen, bij de prachtige Drentse A.
3: Vogels of vogelaars?
0: Allebei zag ik, ja. De vogels die ik zag waren eenden. Die zochten zij denk ik niet. Maar ze fotograferen het niet. Het is genoeg om het te zien.
3: Oh, wat mooi.
0: Dus dan kijk je door zo'n verrekijker met 1 oog. En dan zeg je, ik zag hem. That's it. Schrijf je het op in een boekie. Ja. Hoef je niet foto te bewijzen. Dat is helemaal niet wat ze...
3: Kun je hem afvinken.
0: Wauw.
3: Dan het weer vanuit het westen regen. Morgen regen en onweersbuien. Opnieuw vooral in het oosten van het land. Het wordt dan een graad of 18.
0: Ik heb wel het lijstje. Ja, jij was beter. Okay. Mag ook een keer. Goed, straks de moeilijkste vraag. Eerst een prachtig nummer van Robbie Robertson. Somewhere Down the Crazy River is dit.

0: gaat over Jamai, denk ik. Die won ooit Idols, toch? De eerste. Had niemand gedacht dat hij zou winnen. Iedereen dacht het woord Jim, maar het werd Jamai. Hij was die underdog.
1: De moeilijkste vraag.
0: In 1994 beroofde Kurt Cobain van Nirvana zichzelf van het leven. In zijn cd-speler werd een cd gevonden. De laatst gedraaide cd van Kurt Cobain voordat hij een einde aan zijn leven maakte was een plaat van R.E.M. Welk album van R.E.M. zat in zijn cd-speler? Weet jij dat? De lastige vraag, maar het heet dan ook de moeilijkste vraag. Stuur het antwoord door via de NPO Luister-app.

0: Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Miss Montreal met Schuilen.

0: Right Out of My Mouth. Je hoorde Meatloaf en Miss Montreal.
1: De moeilijkste vraag.
0: Het laatst geluisterde album van Kurt Cobain van Nirvana was in plaats van R.E.M. En ja, welke was dat dan? Robert, jij hebt een slimme techniek toegepast.
2: Ja. Hallo Paul. Hey. Ik heb gewoon gedacht, het is het laatst uitgebrachte album voor zijn deuk.
0: Dus je hebt gewoon even gegoogeld?
2: Nee. Die heb ik toevallig thuis ook liggen. Maar ik weet dat Monster na zijn dood uit is gebracht.
0: Dus dan moest het wel zijn...
2: Automatic for the People.
0: Dat is het album van R.E.M. inderdaad. Prachtige plaat natuurlijk. Robert, nog een makkelijk vraagje. Die gaat dan wel over Nirvana. Over dat album, Nevermind.
2: Ja.
0: Dat is een hele bijzondere hoes.
2: Ja, dat klopt.
0: Wat staat erop?
2: Daar staat een baby op. Die aan het zwemmen is.
0: Ja, achter een...
2: achter een dollarbiljet.
0: Een dollarbiljet, hè? Ja, dat is het inderdaad.
2: Ja, ook die heb ik thuis.
0: Ja, goede plaat zeg. Je hebt een goede smaak, Robert, dat is al duidelijk.
2: Nee, dankjewel.
0: Je krijgt een memory spel met een keur aan verschillende artiesten op thuis gestuurd.
2: Nou, heel erg fijn, dankjewel. En een hele fijne dag, verder nog.
0: Leuk dat je er was, Robert. En dit is wel even lekker, toch, Nirvana?
2: Zeker, zeg maar lekker hard.
0: Komt-ie.

0: Gone en Ray Dalton.
1: Ja, ik kom dus hier bij jou
0: in de
1: studio.
0: Oh, leuk dat je er bent, Ruud, in de studio.
1: Ja, Paul, sorry dat ik even inbreek, maar ik had gisteren jou in mijn radioprogramma. En toen had ik Pepijn, jouw zoon, aan de telefoon. Ja. En daar heb ik mijn stem verheft.
2: Ja. Nou, je hebt heel hard geschreeuwd dat hij stil moest zijn omdat jij een vraag wilde stellen over kamperen.
1: Ja, en dat was eigenlijk grappig bedoeld, maar dat pakte niet zo uit. En volgens mij, jij zei ja. En dan ken je natuurlijk al 30 jaar. Dus ik dacht van, ik merkte toch een beetje dat jij een soort van, ja, soort vader, ja toch? Je was bezorgd.
2: Nee, tuurlijk. Ja, dat is het sterkste gevoel wat er is natuurlijk. Dat weet je ook als vader.
1: Ik heb ondanks alles toch het hart op de goede plek.
2: Weet ik.
1: Kijk eens wat ik voor Pepijn heb gekocht.
0: Oh, nee joh, je gooit er een enorm cadeau naar me.
1: Moet je even openmaken, heb ik net gehaald bij de Bart Smit. Oh nee, dat bestaat niet meer.
0: Oh, het is een camper, een ijskel camper van Playmobil.
1: Leuk, hè? Dat past helemaal in jullie wereld.
0: Dus dit is echt heel lief, Ruud.
1: Wil je Pepijn dan de groeten doen van mij? Ja.
0: Nou, namens het gezin kan ik wel zeggen, zou je ook Sam en Abel vanmiddag even willen beledigen? Want die willen ook graag een cadeautje.
1: Oh, nou ja, dit is mijn hele budget. Dit was €65. Ik schrok me kapot, man. Dat geef ik eens aan mijn eigen kinderen uit.
0: Dat is echt heel lief.
1: Daar heb ik ook geen contact mee. Maar goed. Oké, doei. Ja, leuk.
3: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
5: Hey, jij daar.
6: Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
6: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Prijsvrij vakanties.
7: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar €6,79. En zalmfilet, 230 gram voor €4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: President Trump, WK voetbal, AZC-protesten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal met meer rust en uitleg.
11: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
12: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: En zet het 4 uur tijd voor NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Yuri Stubinitsky. Jordi, goedemiddag.
14: Hey Ruud, goedemiddag. De examenuitslag voor tienduizenden VMBO-studenten komt een dag later. Het gaat om het praktijkdeel van de examens. Leerlingen zouden die uitslag eigenlijk vandaag krijgen, maar door een technisch foutje gaat dat niet lukken. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend voor leerlingen en docenten. Kanye West is al in Nederland, terwijl er op dit moment juist een kort geding dient om dat te voorkomen. Het Centraal Joodse Overleg wilde dat er een inreisverbod zou komen voor de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. De advocaat legde het uit voor de rechtbank in Amsterdam.
15: En toch is het vandaag de Joodse gemeenschap die voor u staat. Ze kan namelijk niet anders dan het nu toch als haar verantwoordelijkheid zien om het verergeren van antisemitisme in Nederland tegen te gaan.
14: De twee concerten van J zijn komende zaterdag en volgende week maandag in Gelderdam. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Zij krijgen nu ongelijk, zag ook dit raadslid van PRO Veenendaal.
16: Ah.
17: Daar staat.
16: Jammer.
17: U heeft verloren.
16: Ja. Jammer. Dat is echt jammer. En dit, nou, dit betekent wel wat voor lokale partijen. Niet alleen nu voor ons, maar ook naar de toekomst toe. Want wat kan een landelijke grote partij doen? En hoeveel ruimte kunnen ze pakken ten opzichte van lokale partijen?
14: Die lokale partijen zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Volgens de Raad van State is van verwarring geen sprake. En weer een verrassing op Roland Garros. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, is in de kwartfinale uitgeschakeld. De Belarusin gaf het op het einde helemaal weg tegen haar tegenstander, Diana Schneider, en verloor met 2-1 in sets. Sabalenka had tot nu toe nog geen enkele set verloren in Parijs. Het weer vanuit het westen regen. Morgen regen en onweersbuien, vooral in het oosten van het land. En het wordt morgen zo'n 18 graden.
1: Sorry, ik deed de deur heel hard dicht.
14: Oh, maar hij staat nog open, dus er is iets fout gegaan.
1: Ja, ik deed hem weer open, want doe dan net alsof we gaan vliegen. Dat klinkt dan ook altijd zo.
14: Ja.
1: Kun je dat even doen, Fief? Als een,
14: gaat
1: een,
14: ie?
1: Hier, zo klinkt het dan net als een vliegtuig.
14: Ja, lekker.
1: Lekker vliegen. Helene Geest bij de ANWB. Helene, goedemiddag.
18: Hallo, goedemiddag.
1: Is het druk?
18: Ja, het is behoorlijk druk al. 350 kilometer file staat er. Er is vooral veel vertraging in Noord-Holland en ook in Brabant een paar lange files. Onder andere op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Maarhezen en knooppunt Leenderheide 3 kwartier vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Ook een ongeluk op de A7, Zaanstad-Horen bij Weidewormer. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht en dat kost je 40 minuten vanaf Zaandam. Een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam, bij Amsterdam-Oud-Zuid. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht richting Den Haag. Daar sta je 20 minuten in de file. Een ongeluk op de A16, Rotterdam-Breda, bij knooppunt Prinsenveel. Dat kost je 1 kwartier. En op de A73, Maasbracht-Nijmegen. Daar sta je ook 3 kwartier in de file tussen Venray en Boksmeer door een aanrijding. Daar is de rechte rijstrook dicht.
1: Helene, dankjewel. Oké, Vivian. De deuren kunnen dicht. Goed zo.
19: Zometeen bij de...

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
2: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
3: President Trump, WK voetbal, AZC-protesten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal met meer rust en uitleg.
4: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
2: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
5: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

kijken. Beroerte Erben Willemars, hij wordt nu goed nagekeken. En GroenLinks PvdA mag toch nog pro-heen gaan eten. En Trump schapt omstreden vond.

0: Niet doe. Oh, oh. Madonna, dames en heren, Like a Virgin. Ja, je hoort het goed. Like a Virgin. Heb ik daar hele weg op geoefend. Dat ga ik zeggen, Like a Virgin of Like a Virgin.
1: Heb je dat bij de nonnen geleerd, Ruud? Je hebt ooit bij de nonnen gezeten, toch?
0: Ik heb bij de nonnen gezeten, ja.
1: En zeggen ze daar dat zo?
0: Ja, dan zeggen ze dat zo. Oh. Ligt eraan of je, zeg maar, Engels-Engels doet of Amerikaans-Engels. En ik heb dat laatste gedaan.
2: Amerikaans-Engels?
0: Yes.
2: Wat zou Engels-Engels wezen dan?
0: Dat is allemaal Queen's English. Weet je, dat is hele bakkachten.
2: Oh, really?
0: Ja, en dat het Amerikaans is, zeg maar, wat Michiel thuis spreekt.
2: Oh ja, dus, Michiel.
0: Maar daar heb je hele rare gewoontes bij, hoor. Als je dat gaat spreken, dan leg je je voeten op een glazen kunststuk.
1: Ik zag ook dat dat opgepakt wordt.
2: Ja, dat is ook.
0: Ja, daar wilde ik dus even naartoe.
2: Oh, ja.
0: Je hebt zo'n, wat is het? Een
2: website.
0: Een roddelkrantje of zoiets uit Hilversum.
1: Het is allemaal roddel en achterklap.
0: Ja, roddel en achterklap en je wordt er niks beter van. Maar ik moest wel lachen, want Duncan die is verslingend aan dat soort dingen. Duncan is trouwens jarig, jongens.
2: Ja.
0: Lang zal die leven. Ja. Lang zal die leven. Oh. 32A wil aandacht. We doen net alsof het een vlucht is dit.
2: We zitten nog steeds in de lucht.
1: We zijn natuurlijk ook on-air.
0: Dit is de droom. Oh, wat goed.
2: Jee, maar Gijs.
0: Gijs, echt heel goed gevonden.
1: Ja,
0: we zijn on-air. Goed, maar Duncan is jarig.
1: Lang zal die leven.
0: Oh, 12A wil ook champagne. Goed, maar Duncan is jarig. Duncan, laat je verhoren dat mensen weten dat je bestaat.
3: Hallo.
0: En wat doe je hier?
3: Wat doe ik hier?
0: Ja, ik weet al wat je doet, maar voor de luisteraars die zoiets hebben van... Wat is deze?
2: Wie is die man?
3: Ik ben de muziek en ik doe online.
0: Ja.
3: Als dat is wat je bedoelt.
0: En als Gijs doodgaat, dan gaat Duncan op zijn...
1: Dus is designated survivor, is die
0: ja, precies. Ja.
2: Dat is hoe het is.
0: Maar ik wil even terug naar dat roddelkrantje.
2: Die website.
0: Ja. Maar daar staat dus een poll op.
2: Ja. Het is echt
0: te grappig voor woorden. Maar ik heb vanochtend Michiel gebeld. Hij had er nog nooit van gehoord, van die roddelkrant. Maar heel grappig. Er staat dus een poll op.
1: Er staat dus een hele artikel over dat hij vernielingen heeft gepleegd bij jou thuis. En dat staat helemaal onderaan. Vindt u Michiel Vos een onbeschaafde boer?
0: Ja.
1: En dan is de eerste optie. Ja, je gooit je poten toch niet op een glazen tafel bij iemand anders thuis. Of nee, als je bevriend bent kun je best even de pootjes omhoog doen.
0: Ja.
1: Wat vind jij?
0: Maar nou komt de grap. Ik heb Michiel dit vanochtend gebeld. Hij is helemaal in paniek. Is helemaal echt, loopt er uit de hand? Nee, dat is helemaal niks aan de hand. Dus, weet je, dit pikt niemand op. Ja, die gasten, die kampers van SBS avonds, die doen dat. Maar alle normale programma's, die laten dat gewoon liggen. Maar ik moest ontzettend om lachen. Omdat Michiel echt helemaal zoiets... Want ik weet ook niet wat hij namelijk met dat tafeltje heeft gedaan.
1: Oh.
0: Dat glazen ding.
2: Dat heeft hij onder de arm in stukken meegenomen naar de glasbak? Of dat weten we dus niet?
0: Dat weet ik dus niet.
2: Dat heb je
0: maar
2: niet
0: morgen
2: gevraagd.
0: Is hij hier, dus...
2: Oh.
0: Morgen kunnen we vragen. Of niet aan het lijmen is misschien wel als cadeautje voor me.
2: Oh ja, dat was een... Ja.
1: Nek aan nek trouwens. 57% van de mensen vindt het een onbeschaafde boer.
0: Oh.
2: Heel mooi.
0: Viva het houtje.
2: Ja, en nu jij zegt van die lijmkunst. Wilde ik even opzoeken hoe dat ook alweer heet. Dat kan dus, hè. Dat hij dat gaat proberen. Lijmsnijver kan natuurlijk ook. Nee, dat hij dat gaat proberen. En dat het dan dus met een soort goud lijm. Dat je het weer aan elkaar maakt. Dat is dus een Japanse stijl van dingen maken.
0: Is dat een spel van genoegdoening?
2: En dat heet kintsu.
0: Maar is het een gewoon een therapeutisch ding, of niet?
2: Ja, het is een eeuwenoude methode om gebroken keramiek of aardewerk... Oh, dat kan dus niet met glas.
0: Hoeveel?
3: 28.
2: En je vermengt het dan met goudpoeder. En dan komen de schijven eigenlijk weer bij elkaar. En dan zijn de breuklijnen eigenlijk onzichtbaar en met goud gemaakt.
0: Is dat jouw nieuws?
2: Ik heb het er nu van gemaakt, het nieuws.
0: Okay.
2: Nee, ik wilde eigenlijk even aan Gijs vragen ik heb het gevoel dat hij mij een standje wil geven.
0: Hoezo?
2: Nou, omdat ik wat te laat naar zijn meningen arriveerde.
0: Nou, oh ja!
1: Wat
0: hij
1: te
0: zat,
1: laat?
0: Hij zat, nee, eerlijk gezegd.
2: Wat zijn hier, gaat hij al.
0: Radicale transparantie heb ik van mijn vriend Lucas geleerd. Het is het enige wat een relatie is. Zuiver houdt en eerlijk.
1: Ah, vandaar.
0: En dan kun je met elkaar doorgroeien. Lucas, dankjewel. We houden ook van jou. Maar het is radicale transparantie. Altijd over alles eerlijk zijn. Dus, Gijs heeft net gezegd... Vief had beloofd vandaag eerder te zijn. En je bent niet eerder, Vief.
2: Ik was eerder dan gisteren.
0: Ja, gisteren was je 2 voor 4 hier.
2: Ja.
0: Vandaag was je 3 voor 4 hier.
2: Ja, oké. Maar moeten we dit nu uitpraten
0: waar was jij?
2: Verder? Te laat.
0: Nee, maar waar was
2: naar Gijs' zin.
0: Dat mag je tegenwoordig niet meer vragen, hè? Waar was je? Dat gaat je helemaal geen reet aan.
2: Dat gaat je helemaal geen reet aan. Ik zat in de auto.
0: En waar jij gaat werken, gaat je ook helemaal geen reet aan.

0: Danny is het neefje van Johan Maasbach. En hij was zo'n radio- en televisiedominee uit de jaren... Wat was het? Jaren 90, 80, 90?
1: Oh, daar hadden we het laatst aan de telefoon.
0: Ja. Danny, zijn achternaam ontgaat me heel even. Maar het mooie is dat... hij heeft een boek uitgebracht.
1: Danny Grootveld was dat.
0: Ja, Danny Grootveld. En ik ben het boek gaan lezen. Ik kom zelf van zo'n rommelige religieus gedoe, geloos gedoe. Maar het is echt... iedereen die daarmee te maken heeft, direct of indirect, is een echte aanrader. Wauw, mooi boek is
2: Hoe
0: dat.
2: Hoe heet het boek?
0: Het boek is...
1: Kind van de Maasbach-secte.
0: Ja, kind van, hij zat er bij de Johan Maasbach-secte.
2: Ah, oké. Okay. Ja.
0: Jesus, He Knows Me, vandaar dat ik die plaat draaide. 1992, ook nog Alex Warren en Fever Dream. Dit is de middagshow.
1: Jouw cadeau dat jij hebt gegeven aan Pepijn, de zoon van Paul Rabbering. Houdt de gemoederen links en rechts een beetje bezig. Er wordt gezegd dat het een duur cadeau is.
0: 65 euro.
2: Voor een trauma.
0: Playmobil is echt niet normaal.
2: Ja, maar dit is, sorry, Ruud, je hebt behoorlijk in de bus geblazen. Nee, het is een grote doos, was het?
0: Ik zocht echt naar zo'n camper. Ja. Want hij is een kampeer van Aad.
1: Waar ben je geweest, in welke winkel?
0: Ja, bij de, hoe heet het, Muiden? Muiden, zo'n ding waar je s'nachts iemand doodschiet voor geld.
2: In een mall.
0: Ja, zo'n mall, ja.
1: Een winkelcentrum.
0: Ja. In een mall. Maar, dit is zo'n, waar je alles kan doen. Daar kun je...
2: Speelgoedwinkel heet dat. Een hele grote speelgoedwinkel.
0: Zo'n outlet van Nike en allemaal van dat soort winkels.
1: En heb je toen gevraagd, ik wil iets wat bij een camping
0: nou,
1: in de buurt.
0: Toevallig heb ik ogen. En dat heb ik zelf kunnen uitkiezen.
1: Wat leuk.
0: Ik ben helemaal naar de Playmobil afdeling gelopen. En het is zo'n geel ding. Zo'n enorm speelparadijs. Zo'n winkel. Zo'n Bart Smit. Maar dan van nu.
2: Maar
0: dan...
2: Smit.
0: Ja, weet ik veel.
2: Ik kan van alles noemen.
0: Bart Smit, die bestaat niet meer, toch?
2: Nee, maar jij bent Smit. Dat is een andere speelgoedwinkel.
0: Nee.
2: Maakt niet uit. Daar gaat het niet om. Jij weet niet meer hoe die winkel heet. Je hebt in ieder geval een grote doos uitgezocht. En dat is... heel lief.
1: Maar wat nu ook gezegd wordt, nou, de andere kinderen van Paul hebben nu niks.
0: Nee, maar ik heb niet geschreeuwd tegen de andere kinderen. Ik heb wel tegen Pepijn geschreeuwd. Dus ik dacht, dan, dat is op zijn plaats. Oh. Dan moet ik eerst... ik wil die andere kinderen wel een cadeau geven, maar dan moet ik ze eerst aan de telefoon hebben en schreeuwen.
2: Maar dus nu, iedere keer als er iemand schreeuwt, dan verwachten zij een cadeau.
0: Ja, dat klopt. Maar,
2: je verpest ze nu helemaal.
0: Ik schreeuw niet over het algemeen niet zoveel tegen mensen, dus...
2: Nee, voor jou is het heel lief, maar ik zit even aan die kinderen en de opvoeding te denken.
0: Ben ik een MeToo'tje in Hilversum, denken jullie?
1: Nee.
0: Matthijsje, is geld er in mij, Matthijsje? Ga ik over een paar jaar bij SBS een talkshow doen? Wat?
1: Ja, maar als jij schreeuwt, is het tegen kinderen.
0: Ja, dat
1: is
0: sowieso.
1: Dat is wel de sexy
0: correlatie. Nee, omdat het gewoon... ik weet dat ik dan win.
2: Oh, ja, het is autoriteit. Ja, is
0: autoriteit,
2: lekker.
0: Tuurlijk.
2: Lekker,
0: autoriteit,
2: autoritair ouderschap heet dat.
0: Ja, precies. Heel goed. Overwicht. Natuurlijk overwicht.
1: Toch voelde je je schuldig?
0: Nee, ik voel me ook schuldig. Ik heb een grote bek, maar even kindjes. Nee, het was een grapje. En dat ik hem zo deed. En Paul die was echt helemaal ontdaan. Die had zoiets. Hallo, je schreeuwt tegen Pepijn. En,
1: was hij boos, ja?
0: Nee, hij was niet boos, maar...
2: Geschrokken.
0: Ja. Hij is zuinig op zijn kindjes. Terecht. Ik ben ook zuinig op mijn kindjes.
2: Terecht, dus, dat sowieso. Ja.
0: Hoe bedoel je dat? Wat bedoel je daarmee?
2: ik durf niks meer te zeggen.
0: Eruit. Doe de deur maar open. Ja, vliegt nu op kruishoogte en gewoon eruit. Waar waren we ook weer in dit radioprogramma?
1: Nou, we zouden een hit kunnen gaan draaien. We kunnen het eventueel ook nog ergens over hebben. Bijvoorbeeld over de...
0: ik heb de evaluatie nog. Jullie programma is superleuk. Kun je de deur afsluiten, Viv? Ja, we gaan weer vertrekken. Klinkt het als een vliegtuig...
1: het is wel alsof die vacuüm zuigt.
0: Goed, dat is...

0: Was Gigi D'Agostino. L'amour toujours. Het komt uit het Rue de Soleil bakje. Dus, en dat is, even kijken, nog 54 dagen.
1: Oh, dat gaat wel snel, zeg.
2: Echt opschieten nu.
0: Heel snel, ja.
1: 53 dagen, 13 uur, 29 minuten.
0: En, mogen we het al verraden dat wij uitbreiding van zintijd hebben? Ja, dat mogen we verraden.
2: Nou, bij deze laten we het verraden, Ruud, vertel.
0: Wij doen de ochtendshow.
2: Ja.
0: Van 6 uur tot 9 uur.
2: Ja.
0: En dan doen we ook nog de middagshow.
2: Ja, van 4 tot 6.
0: Bij de NPO hebben ze een gat in de programmering, namelijk in de nacht. Dus we gaan ook nog van 12 tot 4.
2: Oké, maar kijk, dit hoorde ik dus als een soort gerucht. Nou, waarschijnlijk omdat ik wat later binnenkwam vandaag, heb ik dus niet helemaal meegekregen hoe het dan zit. Maar wat gaan wij dan.
0: Nou, we hebben het er gisteren ook over gehad. Oh, het was je ook te laat. Ja, dus,
1: in principe is het de hele week al te laat.
2: Ja. Maar wat gaan wij dan doen?
0: Ben je met andere dingen bezig?
1: Heb je een minnaar?
0: Ja, precies. Heb je een minnaar?
2: Zo. Nou, dus het is duidelijk een top of mind. Maar nee, helemaal niet. Ik wilde het vragen.
0: Top of mind bij jou, bij Gijs. Oké, maar als je een minnaar zou hebben, zou je het met ons delen? Of zou je het dan
2: niet? Ja, dat zou ik wel delen.
0: Of zou je dan bij. Ik zie dat je bij Boulevard aan de desk gaat zitten. Ik wil dat jullie iets van me weten.
2: Ja. Want, ik wil dat jullie van mij horen.
0: Van mij horen, niet van iemand anders. Ja. Want dat zou niet eerlijk zijn. Want
2: nee,
0: dan werk ook andere mensen gooi ik dan voor de bus.
2: Ja.
0: En ik heb mezelf schuldig gemaakt aan. Ik heb aan iemand anders gedacht.
2: Oh. Ja.
1: En dat is dan wel het laatste nieuws als eerste?
0: Ja.
2: Eigenlijk wel.
1: Ja, dat is wel vet ook.
0: Maar zou je het ons gunnen?
2: Ziek worden?
0: Oh.
1: Zaar. Waarom ben je dat te laat?
2: Door? Het is,
1: ja, maar waarom ben je dat te laat ook een keer?
0: Nee, ze wil niet op door. Ze wil het voor zichzelf houden. Oké, waar waren we?
2: Dus
0: de ogen dicht.
1: Ja.
2: Tussen 2 en 4 in de nacht.
1: Nee, 12.
0: Wat doe je stom tegen ons? Je bent je ogen aan het wegdraaien, aan het dichtdoen. Het zijn allemaal dingen die je niet hoort.
2: Ik ben een maximaatje, zo knipperen mijn ogen even.
1: Terwijl we het over zulke leuke dingen hebben. Ja, Rutte Soleil en een minnaar.
0: Maar het is een ander, Gijs.
2: Ja.
0: Nou.
2: Moeten we ook nog aan jou hierover, Ruud, of niet?
0: Ik heb ook een ander.
1: Maar ik was gewoon op tijd.
0: Wij kunnen elke week opnieuw vragen. Dus
1: dat is waar. Dat is ook geen nieuws meer bij Boulevard.
2: Nee.
0: Ik ben helemaal uitgegooid.
2: Maar wat doen we tussen 12 en 2 dan? Wat gaan we doen?
0: Ik ben Ruud's pretkwartet.
2: 12 en 4?
1: Dus 12 en 4 gaan we radio maken.
2: 4 uur lang in de nacht.
1: In de nacht.
2: Maar wij gaan toch s'avonds. Nou, nu ben ik in de war. Het hele leuke van Ruud de Soleil is toch dat we ook s'avonds ergens in een restaurant.
0: Ja, maar naar een restaurant. Maar naar een restaurant, hier gaan we niet zoveel zuipen. Dan gaan we s'nachts, doet één van ons dan tussen 12 en 4 ook een radioprogramma?
2: Eén van ons?
0: Nee, ja, of twee van ons.
1: Met z'n allen.
0: Ja.
1: Daar ligt net hoeveel zin we nog hebben.
0: Of twee van jullie bedoel ik.
1: Mooi. Radio 2 weerbericht vanuit het westen. Regen, morgen onweersbuien, ook hagel, windstoten, natte mist, wordt het 17 graden.
3: Verkeersinformatie van de ANWB. Helene
0: is druk.
4: Ja, het is heel druk. Er staat 600 kilometer file. En dat is voornamelijk te wijten aan een flink aantal ongelukken. Zo gebeurde er een ongeluk op de A10, op de A10 Zuid, om precies te zijn. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf Amsterdam over Amstel is de vertraging een half uur. Dan lag er op de A10 ook nog een ladder op de weg bij de Koentunnel. Die zijn ze weg aan het halen, maar er staat wel een flinke file. Vanaf Volendam is de vertraging nu ook bijna 20 minuten. Op de A50 Eindhoven-Os gebeurde een ongeluk bij Eerde. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf industriegebied Eckersrijd is de vertraging een half uur. En ook een ongeluk op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Boksmeer. Daar is juist de rechterrijstrook dicht en dat kost je ook 35 minuten.
0: Geleen, dankjewel. Tot zo weer. Het NOS Journaal van 4:30, hier is Juri Stubenitski. Goedemiddag.
5: Hey Ruud, goedemiddag. De werkomstandigheden in de vleessector moeten binnen 2 weken voldoende zijn verbeterd. Anders mogen bedrijven geen uitzendkrachten meer inhuren. Daarmee dreigt minister Vuilbrief. Uitzendkrachten worden onderbetaald, maken te lange werkdagen, zijn ondergebracht in beroerde woningen en hebben te maken met intimidatie en geweld. Een helikopterongeluk heeft het leven gekost aan 3 medewerkers van de Britse marine. Hun toestel stortte vandaag neer in een veld in het zuidwesten van Engeland. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. De uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week volgt de uitslag van de andere examens. En veel kinderen lopen deze dagen de avondvierdaagse. Ook in Wassenaar ziet Omroep Centraal Plus. En al zit het weer niet helemaal mee, is dat voor deze kinderen geen enkel probleem.
6: Gewoon doorzetten.
7: Ja, gewoon doorzetten. Ja.
8: En wij vinden het soms wel leuk als het gaat regenen.
9: Ja. Ja.
10: Gewoon. Waarom is dat zo leuk?
8: Ja, gewoon
11: gezellig geluid.
8: Ja, gezellig.
5: Een gezellig geluid.
0: Ja.
5: Gisteravond ging de avondvierdaagse op een aantal plaatsen niet door vanwege de onweersbuien. Maar vooralsnog lijkt het nu overal door te gaan.
0: Heerlijk. Moet je ons zorgen maken of niet?
5: Nu?
0: Meen ik qua onweer? Of?
5: Nee, ik denk het niet. Okay. Nou ja, morgen gaat het wel hier en daar een beetje...
0: Code rode.
5: Spoken. Nou, code geel.
0: Oh, code geel. Ja. Oh, dat kunnen we hebben, toch? Dames en heren, we hebben een nieuwe top 5 over 5.
2: Vandaag een bijzonder verhaal uit het prachtige zuiden van het land. Danny Horsch is priester. Ooit was hij prins carnaval. En hij is dus ook motorrijder.
1: Motorrijder? Ja. Nou, volgens Danny helpt het juist dat hij midden in de samenleving staat... en dus dicht bij de mensen. Maar de vraag is een beetje, hoe leg je dat dan uit? Je bent en motorrijder en je bent een christen.
0: Ja. Daarom vandaag in de top 5 over 5. Hoe herken je nou een christelijke motorrijder? Dus hoe herken je nou een...

0: Meedenken kan via de gratis app van NPO Luister.
1: Nou, een christelijke motorrijder die slaat waarschijnlijk meerdere keren per dag een kruispunt.
0: Mooi.
2: Nou, die rijdt alleen maar rondjes om de kerk.
0: Oh. Mooi.
3: Hij maakt van water benzine.
0: Oh, hij zit bij de Heavens Angels.
1: Nou, goed.
0: Mooi. Heb je wel iets leuks? Denk dan mee. Hoe herken je een christelijke motorrijder? Alles welkom via de NPO Luister-app.
4: Er is maar één.
0: Zometeen gaat FIFA opnieuw met de ogen rollen naar Cameron Whitcomb.

0: christelijke motorrijder. Meedenken kan via de gratis app van NPO Luister.
1: Nou, een christelijke motorrijder die slaat waarschijnlijk meerdere keren per dag een kruispunt.
0: Mooi.
2: Nou, die rijdt alleen maar rondjes om de kerk.
0: Mooi.
3: Hij maakt van water benzine.
0: Oh, hij zit bij de Heaven's Angels.
1: Nou, goed.
0: Mooi. Heb je wel iets leuks? Denk dan mee. Hoe herken je een christelijke motorrijder? Alles welkom via de NPO Luister app.
4: Er is maar één.
0: Zometeen gaat FIFA opnieuw met de ogen rollen naar Cameron Wipka.

0: Ja, de geruchtenmachine is al weer een volle toeren. Want van het Oasis Front bereikt ons het volgende bericht dat zij in 27 in Nederland komen.
1: Echt?
0: Ja, Viv is al geweest, dus... Ik hoop nooit meer van mijn leven uitzetten voor dingen. Nee, Harry Styles.
2: We wachten tot het allerlaatste moment. Tot ik ga
0: voor drie tientjes ga ik 2 dagen naar Oasis.
2: Ja, gaan wij naar Oasis lekker zitten. Ja, nee, maar als dat waar is, dan is dat natuurlijk spectaculair.
0: Ja, echt.
2: Ik heb het al gezien, maar...
1: En krijgen zij dan ook zo'n residence hier? Dat ze willen dat...
0: Nee, ze komen 2 dagen in de max, man. Oh. Ja. Ik heb misschien maar 1... Ik denk dat zij helemaal niet zo wild van Nederland zijn, hoor.
2: Denk je niet?
0: Nee, ik denk 1 dag Johan Cruijff Arena.
2: Oh, zo doe je. Dat is 1 dag, ja. Dat
0: en dan door naar Parijs.
2: Als ze het me voltrekken, doen ze wel 2, toch?
0: Ja, dat denk ik ook.
2: Bedoel, als je helemaal staat, kun je beter blijven staan.
0: Ja, doet hij al die boeken natuurlijk. Hè. Dus, Goed. Er was Oasis uit 1996, Don't Look Back in Anger. Ook nog Cameron Whitcomb en Medusa. Minderheidskabinet Jetten heeft inmiddels 100 dagen... je hoort het goed, 100 dagen achter de rug. Kunnen we al spreken van behaalde successen of valt het een beetje tegen? Dat ga ik bespreken met Michiel Jurjens, hij is van BNR.
3: Politiek.
4: Polyblablatiek.
3: Politiek blabla praatje. Politiek praatje.
0: Ja, ik zei net al, Michiel Jurjens van BNR. Ben je nou eigenlijk presentator, journalist of duider?
5: Goedemiddag, Ruud.
0: Ik ben
5: een beetje van alles. Dus volgens mij ben ik officieel politiek verslaggever. Maar ik sta ook wel eens gewoon achter de microfoon in de BNR-studio om te presenteren.
0: Oh, ja.
5: Dus het is leuk om van alles te doen.
0: Dus jij zou zomaar bij dat programma aan het begin van de SBS-avond kunnen. Nieuws van de dag. Dat zijn allemaal van die duiders met meningen.
2: Ja.
5: Als duider, ja, maar ja, of als presentator ook. Hè, de presentator van het programma, Thomas van Groningen, die ken ik goed.
0: Ja, maar Thomas,
5: die heeft BNR lang gewerkt.
0: Maar Thomas heeft zelf geen mening, toch? Die stelt alleen vragen.
5: Dus dat zou in allerlei rollen kunnen. Ik ben daar nog nooit voor gevraagd, hoor, maar het zou kunnen.
0: Zou je dat willen?
5: Waarom niet? Ik vind alles leuk. Ik vind het ook leuk om hier bij jou hierover te praten. Dus waarom niet?
0: Ja, ja. En wat is jouw algemene indruk van dit gesprek? Nee, van het eerste jaar. De eerste 100 dagen Jetten.
5: Ja, 100 dagen. Nou, je zei het zelf al heel terecht aan het begin. Hè. Het is een minderheidskabinet. En je merkt toch wel dat het nog steeds, ondanks dat we 100 dagen bezig zijn, voor iedereen wel wennen is. Dit kabinet heeft allerlei grote plannen. Heeft echt wel ideeën over hoe we al die uitdagingen die er zijn, hoe die opgelost zouden moeten worden. Maar ja, ze moeten voor ieder plan meerderheden zoeken. En tot die tijd kun je eigenlijk niets. En wat je ziet is dat dit kabinet er heel snel na de verkiezingen was. Formatie duurde zo'n 3 maanden. Nou, dat was bij vorige verkiezingen en vorige kabinetten die daaruit kwamen, duurde dat veel langer. Maar daardoor is niet altijd even goed nagedacht over hoe je dan van al die plannen realiteit maakt. Wat je doet als er wel beren op de weg zijn. En ondertussen zie je natuurlijk dat in het land het ongeduld toeneemt.
0: Maar als we zeg maar het kabinet, het vorige kabinet bekijken, na de val. En dit kabinet, zeg maar, in de eerste 100 dagen is er evenveel gebeurd.
5: Nou ja, dat is wel het beeld dat is ontstaan. Hè.
0: Maar is dat waar of niet? Is dat een reëel beeld?
5: Nou ja, wat je natuurlijk wel ziet, wat we net ook al constateerden met elkaar, is dat al die ambitieuze plannen die er zijn, we zien nog niet dat er heel snel resultaten bereikt worden.
0: Vanwege dat minderheidskabinet?
5: Nou ja, dat maakt het wel lastiger. En het is niet heel gek dat als je ambitieuze plannen hebt, dat daar weerstand tegen komt. Dat hoor je ook als je de coalitiepartijen achter de schermen spreekt. Dus als je keuzes maakt, ja, dan zijn er altijd groepen die daar niet blij mee zijn. Nee. Maar als je niets doet, zoals het vorige kabinet in de ogen van bijvoorbeeld D66 deed, ja, dan is uiteindelijk iedereen boos. Maar je moet als minderheidskabinet, je moet wel flexibel zijn. Die oppositiepartijen die je nodig hebt, die willen ook iets binnenhalen. En als dat er niet in zit, ja, waarom zouden wij dan meewerken? Is wat je bij die oppositiepartijen
2: zijn
5: hoort.
2: Er dan voorbeelden, Michiel, die uit het verleden, waarbij er wel binnen die 100 dagen allerlei plannen meteen werden doorgevoerd?
5: Nou ja, het gaat de afgelopen dagen, over die 100 dagen... het gaat ook vaak over een van de kabinetten Balkenende... die in de eerste 100 dagen met een bus door het land ging... om eens even te horen wat er allemaal nodig was. Ja, binnen 100 dagen, ik snap, ja, we zitten natuurlijk allemaal op resultaten te wachten... maar ook bijvoorbeeld die oppositiepartijen... die voor de schermen echt wel heel kritisch zijn... als je die ook achter de schermen spreekt, dan hoor ik die ook wel zeggen... ja, 100 dagen, dat is heel snel voor conclusies.
6: Misschien is dat zo? Maar Michiel,
2: ja, zijn we ongeduldig geworden?
6: Nee. Oké, maar Michiel, jij volgt het al een hele tijd. Is dat waar of is dat onzin? Je hebt het net over Balkenende. Is dit trager dan anders of is dit gewoon normaal?
2: En zijn wij ongeduldiger geworden als mensheid?
5: Dat we
6: en heb je zin in het WK?
5: Zijn.
2: Ja, dat... hoe vind je het gesprek gaan eigenlijk? Ja.
5: Ik vind dit gesprek leuk, nog steeds, tot nu toe. En dat is ook wat Rob Jetten uitstraalt. Dat hij er alle vertrouwen in heeft dat men er uiteindelijk wel gaat komen. En dat, ja, ondanks dat het wennen is met heel veel kopjes koffie drinken... dat er uiteindelijk akkoorden zullen gaan komen... Maar ja, of dat allemaal wensdenken is of dat het echt gaat gebeuren... ja, dat moeten we nog steeds gaan zien. Ja. En het is ook wel iets wat bijvoorbeeld een partij als D66... een beetje zelf veroorzaakt heeft. Hè, door zo af te geven op het vorige kabinet... 10 nieuwe steden te beloven, grip op migratie. Ja. Ja, het lijkt nu misschien wat rustiger met die asielprotesten.
6: Michiel?
5: Nou, een paar weken geleden moest er spoedoverleg worden gevoerd. Ja?
6: Jij deed een Mark Rutte'tje net...
5: Het
6: was een beetje pijn op en toen kwam je weer terug bij het onderwerp waar jij het over wilde hebben. Dat was heel mooi.
2: Je pakte de regie terug.
6: Dat vond ik heel mooi.
2: Het onderwerp weer in eigen hand.
5: Ja, of ik begin te lijken op de mensen die ik de hele dag aan het volgen ben.
0: Dat kan. Michiel Jurjens van BNR, dankjewel. Tot snel weer.
7: NPO Radio 2.

0: Girl. Ook nog De Bauza en Magnetic. De... Ik moet even ademhalen, want ik was aan het rennen net. Ik moest even koffie...
1: De cupjes waren op.
2: Ging ook echt net voor de plaat, ging je nog weg, ja?
0: Ja, want de cupjes waren op van de koffiezetter. En daar kwam ik Yuri tegen. En die zei... Hey, ik zie dat jij cupjes hebt. Wat is jouw cupmaat?
2: Jezus, zei hij dat echt?
0: Ja, Yuri, zo grappig.
1: Ik wist wat antwoordde jij?
0: De kleine. Oh. En nieuwe top 5 over 5.
3: Danny uit Limburg is kapelaan, oud-prins carnaval en motorrijder.
0: Wow.
3: Dat hij geen doorsnee kapelaan is, dat beseft hij zelf ook wel. Wij van de Wild in de Middag houden wel van mensen die niet in één hokje passen.
0: Nou,
2: Danny die zegt dus zelf dat in deze mix juist zijn kracht ligt. Maar het blijft natuurlijk bijzonder, een motorrijder die ook nog eens een superchristen is.
0: Ja, daarom vandaag in de top 5 over 5. Hoe herken je nou een superchristelijke motorrijder? Dus hoe herken je een christelijke motorrijder? Alles welkom via de NPO Luisterapp.
3: John de Zeeuw stuurt, hij rijdt niet om, maar over het meer heen.
2: Oh, leuk. Marley zegt, hoe herken je een christelijke motorrijder? Nou, bij het stoplicht vraagt hij aan een andere motorrijder. Hoe's die nou?
0: Renske, dankjewel voor meedenken. Hij laat aan iedereen zijn Willy zien.
2: De Willy?
0: Ja, de Willy.
2: Het is een Willy.
0: Het is een Willy. Dat is een nadenker. Dat is alleen voor de katholieke denker.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
7: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
8: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
11: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
12: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
13: Hetzelfde ziekenhuis, een andere afdeling.
14: Ben je psychiater?
15: Ik ben psycholoog.
14: Je bent de barman, maar je mag niet serveren.
13: Ook hier staan ze dag en nacht klaar.
16: Interessant, hè, de menselijke geest?
15: Ik wil eerlijk zeggen, het valt me niet mee.
14: Het valt ook niet mee.
13: Dag en nacht, morgen bij Avrotros om 8:30 op NPO 1 en op NPO Start.
12: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
0: 1 minuut en 47 seconden na 5 uur tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Yuri Stubinitsky. Yuri, goedemiddag.
1: Hey Ruud, goedemiddag. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die hier met een studievisum mogen studeren. Ze gaan naar de universiteit in Wageningen. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen een studenten- of werkvisum gekregen, maar ze kunnen maar moeilijk de Gazastrook uitkomen, omdat Israël daarvoor geen toestemming geeft. En daarom krijgen ze ook geen hulp van de Nederlandse overheid. Europa moet minder afhankelijk worden van Amerikaanse techbedrijven. De Europese Commissie heeft daar nu een plan voor gemaakt. Zo moet er meer AI-technologie in Europa worden ontwikkeld en moeten er meer Europese datacenters komen. Volgens correspondent Chris Ostendorf heeft de commissie geleerd van de laatste tijd.
17: We hebben natuurlijk gezien toen Nederland het chipsbedrijf Nexperia aan ging pakken, had China de hele EU in de tang door de levering van chips te blokkeren. En we hebben recent nog gezien, de VS kan zomaar het internationaal strafhof in Den Haag lam leggen door de servers van Microsoft te blokkeren. Reden genoeg dus voor Europa om te zorgen dat we niet langer te chanteren zijn door grote mogendheden buiten Europa.
1: Een half jaar na de verwoestende brand in de Vondelkerk in Amsterdam zijn ze daar nu druk bezig met het herstel. Inmiddels is er een tijdelijk dak geplaatst, zodat de bouwers onder alle weersomstandigheden verder kunnen werken en vocht niet nog meer schade aanricht, zegt de restaurateur bij AT5.
18: De schade die we hier vooral hebben is van vocht. Eerst van al het bluswater, maar later vooral van heel veel regen en ook sneeuw hebben gehad in januari en februari. Dat maakt dat de kleuren aan het vervagen zijn en het allerbelangrijkste nu is dat we zo snel mogelijk die kerk droog krijgen.
1: Het herstel gaat nog jaren duren. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Arina Sabalenka, in de kwartfinales uitgeschakeld. De tennister uit Belarus verloor van de Russin Diana Schneider en verloor in 3 sets. En dat de brandweer een koe uit een sloot haalt, is geen nieuws, maar wel dat een brandweerman vervolgens in diezelfde sloot muurvast komt te zitten. Het gebeurde in Breda. De brandweerman zat tot zijn middel in de modder en is met een touw en veel getrek weer uit die sloot getrokken. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Morgen wat onweersbuien, mogelijk met hagel en windstoten. En het wordt morgen 17 graden.
0: Dankjewel, tot zo. Helene Geest bij de ANWB. Helene, goedemiddag.
19: Goedemiddag.
0: Hoeveel heb jij?
19: Bijna 700 kilometer. Dus het is echt wel een stuk drukker dan anders op woensdagmiddag. En dat is onder andere te wijten aan wegwerkzaamheden in Noord-Holland. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Kooimeer. Vanaf knooppunt Raasdorp is de vertraging ruim een half uur. Omdat er ook nog een auto met pech op de A22 stond, is het ook op de omliggende wegen behoorlijk vastgelopen. Zoals op de N202 Amsterdam-IJmuiden voor de aansluiting met de A22 20 minuten vertraging. En ook op de N208 Sassenheim-Velsen voor de aansluiting met de A22 25 minuten oponthoud. Dan is er een ongeluk gebeurd op de A27 van Almere naar Utrecht bij Huizen. De linkerrijstrook is dicht en daardoor sta je vanaf Almere ook ruim een half uur in de file.
0: Hey, dankjewel, tot zover. Zometeen bij

Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AHA

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Hetzelfde ziekenhuis, een andere afdeling.
3: Ben je psychiater?
4: Ik ben psycholoog.
5: Je bent de barman, maar je mag niet serveren.
2: Ook hier staan ze dag en nacht klaar.
6: Interessant, hè, de menselijke geest?
4: Ik wil eerlijk zeggen, het valt me niet mee.
2: Het valt ook niet mee. Dag en nacht, morgen bij Avrotros om 8:30 op NPO 1 en op NPO Start.
7: Bekijk nu de collectie van Casemit tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemit.nl.
8: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
9: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
10: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
9: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
11: Hola, collega.
12: Hey.
11: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
12: Mark?
11: En die prijzen.
12: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
11: Oh, ja.
13: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
14: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
15: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.

0: New Radicals, Craig Alexander heet de man en You Get What You Give is de plaat die hij zong. Moet ik dat nog een beetje bij vertellen?
1: Ik vind dat wel leuk als jij daar iets achtergrondinformatie hebt.
2: Iets meer achtergrond.
1: Sinds jij diezelfde wijn als Leo Blokhuis drinkt, ben jij namelijk helemaal...
0: Ronan Keating schreef er plaat voor. En ook voor Rod Stewart. Eigenlijk alle platen die leuk zijn van de nadagen van de beide heren... die komen van deze Craig Alexander.
2: Echt
0: die
2: erop lijken?
0: Ja.
2: Beetje hetzelfde gevoel zit erachter.
0: Rod Stewart had op een gegeven moment zo'n Ronan Keating-achtige plaat... die was door hem gemaakt. Zo'n hitsausje komt er dan overheen.
2: Dus, ik vind het leuk.
0: Dus wil ik even met je delen.
1: Ik vind dat leuk. Liefde voor muziek is dat, hè?
0: Liefde voor muziek.
1: Liefde voor muziek.
0: Nou, we zien het tweede gedeelte van dit radioprogramma. Het is woensdag 3 juni 2026. En vandaag een nieuwe top 5 over 5.
2: Gaat over een bijzonder verhaal uit het zuiden van het land. Over Danny Horst, die is priester. Hij was ooit prins carnaval. En hij is tevens motorrijder. Danny is dus een christelijke motorrijder.
1: Dat is
0: mooi. Danny Horst.
1: Zo heet hij. Danny Horst.
0: Ik vond het dat mijn motor is. Ook een soort stalen Horse. Paard.
2: Ja, precies. Nee, ik snap hem.
1: Ja. Het is een bijzondere combinatie.
0: Lachen. Danny Horst.
1: Ja. Volgens Danny Horst, helpt het dus dat hij in het midden van de samenleving... en dus lekker dicht bij de mensen staat. Maar ja, hoe leg je dat dan uit? Want hij is dus een motorrijder en hij is een superchristen.
2: Is het eigenlijk niet dat je het dan hebt over een fiets? Over een stalen
0: ros.
2: Ja.
0: Horse. Nee,
2: eigenlijk landt hij net niet.
0: Eigenlijk grap weg.
2: Ja.
0: Oké, sorry. Dat is leuk bedoeld. Maar kun je dan doen dat Danny over fiets rijdt?
2: Ja.
0: En hij ziet dat de motor.
2: Met zo'n jek aan.
0: Ja. Nou, ophouden.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Top 5 over 5.
0: Hoe herken je nou een christelijke motorrijder?
3: De top 5 over 5.
0: Arjen Koppen en Damir, dankjewel voor het meedenken.
3: Ja. Nummer 5.
0: Hoe herken je een christelijke motorrijder? Nou, hij rijdt op een crossmotor.
4: Nummer 4.
2: Hoe herken je een christelijke motorrijder? Nummer 4 komt van Linda. Hij draagt geen helm, maar een doornenkrans.
3: Nummer 3.
1: Flavio, Jelle, Jim, Edwin en Seran op 3. Hoe herken je een christelijke motorrijder? Nou, hij rijdt op een Holy David, Son of God.
4: Nummer 2.
0: Mooi uitgesproken, man.
2: Herken je een christelijke motorrijder? Jan stuurt voor de nummer 2. Hij heeft altijd een engeltje op zijn schouder.
3: Nummer 1.
4: Nummer 1.
0: Saskia, Tim, Jorn, dankjewel voor meedenken. Hoe herken je een christelijke motorrijder? Nou, hij rijdt alleen maar op de highway to heaven.
2: Yes.
0: Dankjewel voor meedenken. Morgen is er weer een.

0: Where the Streets Have No Name. Prachtig uit 1987, ook nog Bruno Mars en I Just Might. Experts maken zich zorgen over het gebruik van AI en chatbots door psychisch kwetsbare personen. We zitten namelijk midden in de week van de mentale gezondheid. Een goede reden om even in te checken bij onze huispsycholoog Saskia van Houten.
1: De wereld in de middag. Psychologisch nieuws.
0: Saskia. Saskia.
2: Ja.
0: Oh, ik hoorde, ik was je even kwijt. De week, ga je dit vieren?
2: Nee hoor, voor mij is het iedere week van de mentale gezondheid. Dus ja.
0: Wat wordt er voor aandacht gevraagd of gegeven, geschonken in deze week van mentale gezondheid?
2: Nou, er wordt meer bewustwording gekweekt. En ik denk dat dat wel heel goed is, dat gebeurt. Want daar hangt toch nog altijd een beetje schroom om psychologische en psychiatrische zorg. Er zit een soort stigma op. Dus ja. Daarom pleit ik er ook al jaren voor om dat we preventieve geestelijke gezondheidszorg krijgen. Dus iedereen vanaf je 12e 2 keer per jaar naar de psycholoog. Zoals je ook naar de tandarts gaat. En niemand zegt ooit, ga jij 2 keer per jaar naar de tandarts? Nou, jeetje, wat raar zeg. En ik denk dat dat het stigma heel erg eraf haalt. En het voorkomt dat veel mensen vastlopen. Omdat ze te laat hulp inroepen.
0: Ja.
2: En zulke soort weken als dit kan daar helpen.
0: Daar heb ik nou helemaal nooit bij stilgestaan. Wat goed zeg.
3: Ik vind het wel heel goed om het taboe eraf te halen, ja.
2: Ja, en ik ben druk bezig om dat erdoor te krijgen in de kamer, jongens. Dat dit echt gaat gebeuren.
0: Oké, en hoe doe je dat dan? Met spandoeken? Of?
2: Nee hoor, dan word je gewoon lid van een politieke partij. En dan probeer je achter de schermen dat voor elkaar te krijgen.
0: En welke partij zit je dan?
2: Ik ben D66.
4: Oh, dat wisten wij helemaal niet.
0: Dat wisten wij helemaal niet.
2: Dus
0: maar ben je nu ook aan het soort van lobbyen in dit radioprogramma dan?
2: Nee hoor, nee, want weet je wat het is? Dit hangt natuurlijk weer op geld. Er moet een gemeente zijn die gaat zeggen dat gaan we 10 jaar testen of zo. Dat ze kunnen zeggen het is goedkoper als iedereen preventief naar de psycholoog gaat. En dan komt het er pas door. En dus het is altijd een soort perverse financiële prikkel, zeg ik altijd maar. Ja. Iedereen vindt dit een goed idee. Iedereen waar ik tegen vertel, die zegt moeten we inderdaad doen. En want je krijgt een soort huispsycholoog, wat ik eigenlijk voor jullie ben, maar als een soort huisarts. Stel je voor dat ik jouw kinderen, Ruud, vanaf hun 12e 2 keer per jaar zie. En dan kan je veel beter monitoren.
0: Met mij is dat de ondergrens, hoor.
3: Red je het niet mee?
2: Mag jij 3 keer komen? Ja.
0: Nee, mijn kinderen juist.
2: Oh, je kinderen juist.
0: Een van mijn kinderen zei laatst, maar met jou als vader hebben wij wel psychische hulp nodig. Toen dacht ik, dat is ook niet aardig, maar wel waar.
2: Wat? Met een psycholoog als moeder, die vinden helemaal dat ze hulp nodig
0: hebben. Weet je, zeg je wat laatst zeiden ze, kun je niet gaan daten met of een dokter, want dan word je niet meer ziek, hopelijk, of met een psycholoog. Dan komt het in ieder geval, dan blijf je het eens een keer bij zijn vrouw.
2: Ja, maar weet je, een psycholoog als die thuis komt, is die ook aan het werken. Die wil niet nog een keer 2 uur gaan zitten. Yes. Dan.
0: Ja. Denk je dat ik 2 uur per dag nodig heb?
2: Minimaal.
0: Ook aardig. Zeg, dan nog even over AI en chatbots, want daar begonnen we over. Merk je dat psychisch kwetsbare mensen gebruik maken van chatbots en AI?
2: Iedereen maakt gebruik van chatbots en AI, dus psychisch kwetsbare mensen ook. En omdat de wachttijden zo lang zijn in de GGZ, waar we het dus net over hadden, ga je zelf oplossingen zoeken, natuurlijk, want dat zit in de mens. En dan heb je deze middelen nu, dus uiteraard gebruik je die dan.
3: Maar jij bedoelt het eigenlijk dat het gebruik wordt omdat ze eigenlijk op zoek zijn naar psychische hulp?
2: Nou ja, weet je, dat doen we allemaal natuurlijk. Hè. Als jij pijn hebt in je enkel, dan ga je ook zitten googelen van wat zou het kunnen zijn. En als je een hele grote lijdensdruk, noemen we dat, in de psychologie hebt, dan denk je, ik heb 9 maanden wachttijd, ik moet er toch zelf iets aan kunnen doen. En dan ga je vragen aan ChatGPT, wat zou ik kunnen doen bij als ik dit of dat heb? Ja, daar komt natuurlijk dan wel een mooi antwoord uit.
3: Nee, ik interpreteer het anders, want ik dacht dat het is omdat mensen gebruik maken van die chatbots en AI, dat ze daardoor juist. Ja, want dat komt ook voor, helaas.
2: Nou ja, en dat vond ik een lastige. Ik las het artikel ook en dat staat er dus niet in. Hè? Maar wat ik me wel kan voorstellen is dat je... ChatGPT moedigt je aan om iedere keer om nog een vraag te stellen. Die zegt altijd, wil je dat ik dit ook even nakijk?
0: Ja, en, waarom is dat dan? Opdringerig gedoe?
2: Ja, opdringerig gedoe inderdaad. Ja, ik denk dat ChatGPT het zelf hulpvaardigheid vindt. Ja. Maar dat moedigt natuurlijk bij iemand die toch al heel veel in zijn hoofd zit en heel veel theorieën heeft. Als je daar meer kennis aan toevoegt, dan is de kans groter dat dat een soort beeldgroei krijgt. Hoewel ik dus niet geloof dat een psychose getriggerd kan worden door het gebruik van ChatGPT. Nee.
0: Er zijn mensen die chat ook gebruiken om zeg maar, hun dagelijkse problemen tegenaan te houden. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Nou, een beetje hetzelfde als dit. Ik denk dat het tot op zekere hoogte heel goed is, want je krijgt toch een soort van luisterend oor. Aan de andere kant deescaleren we het meeste door een gevoel van verbondenheid. Ja. We maken dan het hormoon oxytocine aan. En dat krijg je niet met een chatbot. Je voelt je er niet verbonden mee.
0: Even een disclaimer. We moeten er ook even bij zeggen dat chat... GPT is niet per definitie 100% betrouwbaar in de informatie.
2: Ook dat. Ik heb ook wel eens, want ik ben natuurlijk ook nieuwsgierig daarnaar, gezegd van joh, kan je eens een zevende sessie in een protocol van dit en dat voor patiënt zus en zo maken? Ja, dan krijg ik toch niet eruit wat ik zou willen. Dus daar moet je natuurlijk wel ontzettend mee oppassen om het als algehele waarheid te gaan zien. Ja.
0: Het is fijn om jou als baken te hebben.
2: Gelukkig, hè?
0: Ja, heerlijk. Ja, psycholoog Saskia van Houten, dankjewel en tot snel weer.
5: NPO Radio 2.

0: Die arme man die draait zich om in zijn graf. Die Fateless. Oh. En Babe Rexha. En New Religion. Nou ja, voor de oplettende kijker en luisteraar. Dus natuurlijk Fateless. En Insomnia was dit toch?
1: Ja, zeker.
2: Ja. Nee, ja. Kan natuurlijk eigenlijk niet. Waarom draaien we niet gewoon Insomnia?
0: Dat is een goede vraag. Waarom draaien we niet Insomnia?
2: Ah, dit is natuurlijk echt van nu, dit nummer.
0: Ja, maar Insomnia is toch ook van nu? Dat is een hele goede vraag, Vief.
2: Dank je.
0: Het is zeg maar Babe Rexha, maar dan die een paar
2: groentjes
0: lager gaat zingen. En dan de praat op de radio. Helene?
2: Ja?
0: Heb jij nog even de tijd? Of,
2: Ja, ik heb de tijd.
0: Ja,

0: op dat club en dans en festivalniveau is dit echt de goat, hoor. Dit, Wat heb ik deze gast echt vaak gezien, zeg ik. Niet normaal.
1: Is dat zo?
0: Ja, echt. Vroeger waren ze bij 3FM. Toen waren ze bij elk festival waren zij of de opener of de sluiter.
1: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Ja.
2: Vorig jaar op Pinkpop, maar dat ging niet zo goed.
0: Nee, want daar was hij niet bij.
2: En toen waren ze allemaal te laat. Dus dat duurde 15 minuten. En toen moesten ze stoppen.
0: Stoppen? Waarom?
2: De vrachtwagen was te laat, dus ze konden te laat beginnen met opbouwen. Maar het hele tijdschema liep in de soep. Dus toen hebben ze ongeveer een kwartiertje gedaan. En toen kondigden ze nog een plaat aan. Maar toen kwam er niks, want ze moesten er weer af. Want ze moesten plek maken voor de band daarna.
0: Ach, wat pijnlijk, zeg.
2: Ja, dat was wel pijnlijk, ja.
1: Het is gewoon heel belangrijk om op tijd te komen. Dat lijkt
2: me weer.
0: Nou, dat was in ieder geval Babe Rexha, Fateless, Insomnia en New Religion. Allemaal achter elkaar.
2: Vief is een beetje een Nederlands Fateless dus eigenlijk.
0: Hoezo?
2: Nou, dat is ook de hele week te laat is.
1: Nee, ik was dus op tijd. Dat is mijn hele punt.
0: Ik vind dat als je te laat komt, moet je ook eerder weggaan. Dat zijn nieuwe regels.
2: Het Radio 2 weerbericht. Vanavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. Vannacht droger, het koelt af naar een graad of 13. Morgen buien, hagel, onweer, dan zo'n 18 graden.
3: Verkeersinformatie van de ANWB.
0: Ben je er nog, Helene?
4: Ja, ik ben er nog, maar ik moet heel snel zijn. Want om 38 gaat de lijn eruit. Er staat 800 kilometer file. De volgende files vallen op. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel heb je een half uur vertraging. Op de A27 vanuit Utrecht naar het zuiden ook een half uur vertraging. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam een half uur tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. En op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Leerdam en Papendrecht ook een half uur vertraging.
0: Helene, dankjewel, tot zo weer. Vief, tot morgen.
1: Morgen!
0: Een heerlijk toneelstuk, want ze is gewoon nog binnen, hoor.
1: Ja.
0: Hoezo?
2: Dat is ook de hele week te laat is.
1: Nee, ik was dus op tijd. Dat is mijn hele punt.
0: Ik vind dat als je te laat komt, moet je ook eerder weggaan. Dat zijn nieuwe regels.
2: Het Radio 2 weerbericht. Vanavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. Vannacht droger, het koelt af naar een graad of 13. Morgen buien, hagel, onweer, dan zo'n 18 graden.
3: Verkeersinformatie van de ANWB.
0: Ben je er nog, Helene?
4: Ja, ik ben er nog, maar ik moet heel snel zijn. Want om 38 gaat de lijn eruit. Er staat 800 kilometer file. De volgende files vallen op. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel heb je een half uur vertraging. Op de A27 vanuit Utrecht naar het zuiden ook een half uur vertraging. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam een half uur tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. En op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Leerdam en Papendrecht ook een half uur vertraging.
0: Helene, dankjewel, tot zo weer. Vief, tot morgen.
1: Morgen!
0: Een heerlijk toneelstuk, want ze is gewoon nog binnen, hoor.
1: Ja,
0: we hebben het NOS-journaal van 17:30. Hier is Juri Stubenitski.

0: Half uur vertraging. Op de A27 vanuit Utrecht naar het zuiden ook een half uur vertraging. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam een half uur tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. En op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Leerdam en Papendrecht ook een half uur vertraging.
1: Helene, dankjewel, tot zo weer. Vief, tot morgen. Heerlijk toneelstuk, want ze is gewoon nog binnen, hoor. We hebben het NOS-journaal van 17:15. Hier is Joeri Stubenitski. Joeri, goedemiddag.
2: Hey, goedenavond, Ruud. De Oekraïense president Zelensky noemt de aanvallen van vannacht op het Russische Sint-Petersburg een passend antwoord op de grote aanvallen op Oekraïne. In Sint-Petersburg is nu een economische conferentie bezig. Door de Oekraïense aanvallen moest de luchthaven daar tijdelijk dicht. Een olieterminal en een militair complex werden geraakt. De Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze had kanker en was 72. Hermans had begin jaren 90 een hit in Vlaanderen met Alle mooie mannen zijn zo lelijk. En een paar jaar geleden nog een zomerhit met Lekker blijven hangen.

0: In de jaren 90 was ze in Nederland ook nog panellid bij het tv-programma Zo Vader, Zo Zoon. En Margriet Hermans was jurylid in de Vlaamse serie van De Slimste Mens. Bij een autobedrijf in Helvoort bij Den Bosch is een man zwaar gewond geraakt toen een spuitbus ontplofte. De medewerker heeft brandwonden in zijn gezicht en is naar het ziekenhuis gebracht. En een man die werkte op de begraafplaats in Den Haag is opgepakt omdat hij wordt verdacht van het roven van sieraden uit graven. De man van 60 werd vorige week opgepakt.
1: Op dit moment kunnen we niet zeggen om hoeveel spullen het gaat. Het onderzoek richt zich op een periode van een aantal jaar, van 2023 tot en met het moment van aanhouding. En dat is ook nog volop gaande.
0: Volgens het OM is het ook nog niet duidelijk van wie de sieraden waren die waren gestolen.
2: Dat was hem.
0: Dat was hem.
2: Jullie?
0: Ja.
2: Mijn auditieve manier om jou te laten zien dat ik heel blij was met onze samenwerking.
0: Oh ja? Wat lief, dankjewel.
2: Vies, zou je dit in woorden kunnen uitdrukken?
3: Nee, dit is alleen maar te vangen met dit.
2: Ja,
3: dit is echt.
4: Nee, maar dit is een gevoel, dat kun je niet.
3: Nee, nou,
2: ik zou in één woord zou ik het kunnen vangen.
3: Nou?
2: Wauw.
0: Beetje kippenvel.
2: Ja, kippenvel.
0: Ja, een beetje kippenvel.
2: Ja, echt wauw.
3: Ja.
5: Het is geen kip! Het is geen hamster. Het is geen hond, kat, goudvis of papegaai.
6: Wat is het dan wel?
5: Het is de Queen.
2: Vandaag zit het minderheidskabinet Jette er precies 100 dagen. En daarom spelen we een speciale quiz. Je hoort nu een fragment van Benny Nijman, ik weet niet hoe. Als jij het kan afmaken, dan heel graag. Dan kun je zometeen je antwoord sturen naar de gratis NPO-luisterapp.

maar ik weet niet. A, you, you. Of B, moe. Of D, who. A, B of D. Gratis naar de NPO luisteren. En dan doe je zometeen mee. Wauw. Over 6 minuten ga ik een schaapslag.

0: 1983, Elton John en I'm Still Standing. Ook nog One Republic ervoor. En I ain't worried. Dat is even weten gewoon. Vandaag zit het minderheidskabinet Jette er precies 100 jaar. 100 dagen. Ja, zo voelt het 100 jaar. Precies 100 dagen. En daarom spelen we een speciale editie van de Koeien.
1: Het is geen kip. Het is geen hamster. Het is geen hond, kat, goudvis of papegaai.
2: Wat is het dan wel?
1: Het is de Koeien.
0: En vandaag speel ik de quiz met Marianne. Het gaat over een tree bake. Hoorde ik dat goed, een tree?
3: Ja, klopt.
0: Wat is dat?
3: Een tree bake, dat is een schotel met aardappelen, spinazie en roomsaus en kabeljauw.
0: Oh, en waarom heet dat een tree bake?
3: Ja, dat weet ik niet.
0: Ik hoorde je net in het voorgesprek met Gijs Hakker, die dan dat wel dus hij doet alsof hij geïnteresseerd is, maar hij zei, oh, tree bake, lekker, spinazie, kabeljauw. En dacht ik, nou, dat wil ik even weten. Is dat moeilijk? Kan ik dat ook?
3: Nee, ja. Heb je een
0: airfryer? Ja, nee. Ja, die heb ik wel, ja. Nou, echt?
3: Ja, het is heel simpel.
0: Oké, okay, nou goed. Dankjewel voor dit.
4: Super, dan weet je precies hoe het zit.
3: Ik wil het verder uitleggen, maar dat kost misschien te veel tijd.
5: Nee hoor, nee, dat is dus niet zo. Want kijk, Gijs die is zo geïnteresseerd omdat hij nog wil weten wat hij vanavond het beste kan klaarmaken. Nou,
0: zeker, want Gijs is de komende maanden, jaren tot de airfryer veroordeeld.
4: Zeker, dus kom maar op met die tray bake.
3: Nou, je doet voorgekookte aardappelen onder in de airfryer. Daardoor overheen strooi je een aantal blokjes spinazie en wat roomsaus.
0: Wauw.
3: Dat doe je dan, ja. Dan doe je dan het kwartier op 200 graden in de airfryer.
0: En dan?
3: Dan maak je hem weer open. Dan
0: gooi je het weg, want je houdt niet van kabeljauw.
3: Ja, nee, natuurlijk wel.
0: Oh wel.
3: En dan ontdooi je de spinazie, doe je erover over de aardappelen uitsmeren. Dan leg je daar die kabeljauw op met wat kruiden. En dan doe je die weer terug 10 minuten kwartier in de airfryer.
0: Heerlijk. En dan klaar.
3: En dan klaar, ja.
0: Heerlijk. Zeg, zullen we over tot de orde van de dag? Benny Nijman, ik weet niet hoe, komt-ie?
3: Is goed.
0: Dus Benny Nijman zingt, ik weet niet hoe, en op een gegeven moment moet je het afmaken, hè? Aan jou de volgende vraag.
6: Zou je willen vragen het eens een keer met mij te wagen, maar ik weet niet hoe?
0: Ja, mag dit ook weer zingen?
5: Ja.
0: Ik zou je iets willen zeggen?
6: Want er is veel om uit te leggen.
0: Maar ik weet niet. Nou. A. Joehoe. B. Koe. Of D. Hoe? Sorry?
3: Hoe?
0: Hoe?
6: Ik zou iets willen zeggen, want er is veel om uit te leggen, maar ik weet niet hoe.
0: Ja!

0: kwijt. We raken een geit. Of B, gespreid. Of D, het kwijt. Wat denk je? A, B of D?
1: Kwijt.
0: Denk je? We raken het kwijt. Ja. Die intimiteit. We raken het kwijt. Ja! Mooi. Je derde en laatste fragment. Als je die goed hebt. Robert Long. Iedereen doet het.

0: week door midden te fluiten. Een Ruud du Soleil bumper sticker voor extra zonnestralen in de file. Een echte middenmiddag in de strooikaart voor onder in de kattenbak. En ja, het wordt natuurlijk weer veel kouder. Dus de wild in de middag sokken, want what the?
1: Leuk.
2: Wat is?
3: Wat een leuk.
2: Wat is sok? Wat is wat de? En dan zeg je sok, ja? Dus.
0: What the?
2: Sorry?
1: What the fuck?

0: Yeah. Lekker Damiano David, Tyla, Nile Rodgers en Toxoe. Straks aan 6 uur hier op dit radiostation Emily de Wild met Hou Hou, het oor wil ook wat. Emily, gisteren dinsdag, dus morgen donderdag.
1: Woensdag gehaktdag.
0: Woensdag. Ja, doe jij gehakt? Ben jij
1: van mannen maken, bedoel je? Of?
0: Oh. Nee, doe jij gehakt zelf? Nee, maar doe je dat met nee, doe je gehakt met je blote handen? Doe jij gehakt met blote handen?
2: Maar draaien ballen van gehakt,
0: ja,
2: doe je dat?
0: Precies.
1: Nee.
0: Je, niet?
1: Nee.
0: Doe je vlees?
1: Incidenteel.
0: Oh ja, u bent een flexitariër.
1: Met de tijd van de maand wil ik nog wel eens een biefstuk eten. Nafzet.
0: Ik doe het alleen maar als Michiel Vos komt eten, 2 keer per week.
2: Oh, ja,
0: die, wil alleen maar, die wil alleen maar steak vlees eten, die goorlap. Dus,
1: dat zijn echt Amerikanen,
0: ja,
1: kortom.
0: Ja, niet normaal. Dat is echt met zijn poot op een glas tafel en steak eten. Dat is wat hij doet.
2: Dat is wat hij doet.
0: En je wijn opzuipen.
2: Ook dat nog eens.
3: En hij is morgen hier, hè? Dus pas op.
0: Hij is morgen hier.
3: Ga je morgen nog eens steken?
0: Wat ga je zeggen?
1: Ik ga het zeggen tegen
0: Michiel. Dat doe ik elke dag al, hoor.
1: Oké, okay, nou, dat is niet meer leuk.
0: Zeg, 80 seconden voor de ethisch.
1: Deze,
0: die gaan we horen. Oh, die man heeft super mooie platen gemaakt.
1: Ja, dat is zo'n goed nummer. Maar dit is zo'n goed nummer.
0: Echt niet normaal.
1: Maar die is dus tot hem gekomen omdat hij naar een sjamaan reed.
0: Hij was toch een zoon van zo'n maffiabaas?
1: Nou, het is een Canadees, dus dat lijkt me niet. Maar...
0: Oh, dat dacht ik altijd.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat dacht ik.
1: Dat heb ik niet kunnen vinden.
0: Ja, misschien sterk verhaal, maar dat heb ik altijd begrepen. Dat hij...
3: Als je bij Canada ook maffia natuurlijk.
1: Jij typeert hem door zijn Italiaanse achternaam.
0: Dat denk ik. Of misschien...
2: Gino Manelli.
0: Ja, dat denk ik. Of, ja.
2: Je is de maid.
0: Dat iedereen die Ellie heet of achternaam, dat hij gewoon bij de maffia.
2: Manelli.
0: Goed. Heb je nog een leuk belletje?
1: Ja, ja. Want ik vroeg me altijd af, hoe werkt dat met die podiumopbouw? In Nederland zijn wij volgens mij pionier in dat soort dingen.
2: Zeker.
1: Bij Harry Styles en Suzanne Freek was ook niet normaal. Dat podium was waanzinnig. En we bellen met de ontwerper ervan.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, Bart van Rooij heet hij.
0: En dan die eerste plaat.
3: Start me up.
2: Ik was nog helemaal niet klaar.
0: Nee, maar Gijs moet je opnieuw? Zo goed.
2: Nee, ik was sowieso al te laat.
0: Gijs, jij moet een ongelukkig in de liefde zijn, want je bent zo goed hierin.
2: Zo goed hierin.
0: Niet normaal.
2: Echt knap, hoor.
0: Ja, goed.
3: Hier wel.
0: Ja, goed. Als je wilt daten met Gijs, kan dat niet. Want wij gaan nu weg naar huis. Veel plezier met Emily. We zijn er morgen weer.
4: Dit is NPO Radio 2.
0: Vief, fijne vakantie.
5: Ja, jou
0: ook.
5: Ja, bedankt.
0: Toneelstuk.
6: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
8: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
9: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
8: Ja, voor maar 6,99.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
12: Hey, bedankt.
13: Merci.
12: Thanks.
11: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
14: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
15: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
16: Pensioen.nl.
12: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Powerpop musical En Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
15: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
13: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
16: Sorry, het is WK.
17: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
18: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
19: Medicijn? Het is maar een neusspray.
20: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: 1 over 6, goedenavond. Je bent bij NPO Radio 2 nog steeds. Het NOS Journaal krijg je van Joeri Stubenitski. Joeri, goedenavond.
22: Emily, goedenavond. Rapper Ye, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. Hij mag dus blijven. En dat betekent dat de twee concerten van zaterdag en maandag in Gelredam kunnen doorgaan. Het Centraal Joods Overleg had een kort geding aangespannen vanwege antisemitische uitspraken van Ye. NAVO-baas Rutte heeft een onaangekondigd bezoek gebracht aan Kiev. Er waren ook 32 NAVO-ambassadeurs bij. Normaal overleggen ze altijd in Brussel, maar als steuntje in de rug was dat nu dus in de hoofdstad van Oekraïne. Volgens correspondent Kisia Hekster heeft president Zelensky vooral gevraagd om meer luchtverdediging, want die is hard nodig.
23: De situatie is ook echt heel dringend. Eerder schreef Zelensky vandaag ook een bericht op X, waarin hij schrijft: het gaat allemaal veel te langzaam. En daarbij kijkt hij ook naar zijn eigen land. Hij zei: we hebben afgesproken dat we allerlei Patriot-systemen kopen, maar dat schiet allemaal niet op. En nu moet het binnen een week rond zijn, schrijft hij boos, want anders volgen er grote personele consequenties, want er staan levens op het spel.
22: Een helikopterongeluk heeft het leven gekost aan 3 medewerkers van de Britse marine. Hun toestel stortte neer in een veld in het zuidwesten van Engeland. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Britse premier Starmer leeft mee met de nabestaanden.
24: Mr. Speaker, I'm also aware of a Royal Navy helicopter crash this morning in Devon. This will be a deeply worrying time for the families. And more information will be set out as soon as possible.
22: De 5e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Demi Vollering. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. Vollering heeft nu in alle 3 de grote rondes en etappen gewonnen. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. En de oudste ijsbeer van Nederland is niet meer. De 32-jarige Huggies woonde in Oude Hans Dierenpark in Renum, kreeg in totaal 11 jonkies. Maar ze had ernstige ouderdomsproblemen, zoals gewichtsverlies, artrose en een slecht gebit. Huggies kon niet meer worden behandeld en daarom hebben haar verzorgers haar laten inslapen. Het weer vanavond vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. Morgen opnieuw buien, af en toe met hagel of onweer. En het wordt morgen maximaal 18 graden.
1: Dankjewel, Joeri. Dan de files bij de ANWB is Helene Geest. Hi, Helene.
2: Hallo, Emily. Ja, het zijn er nog een heleboel. Meer dan 500 kilometer file staat er nog. En dat is veel meer dan anders op dit tijdstip. Er zitten ook hele lange bij, zoals op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam, tussen Roelof Arendsveen en Den Haag-Zuid. 23 kilometer en 25 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden, een 3 kwartier vertraging. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam, daar heb je ook nog 25 minuten oponthoud tussen Leerdam en Sliedrecht. Op de A27 van Utrecht naar Breda een 30 minuten tussen Hagestein en Werkendam. En in het zuiden staat de langste file nog op de A58 van Tilburg naar Breda, tussen Tilburg Centrum Oost en knooppunt Galder. 22 kilometer langzaam rijdend verkeer en dat kost je 25 minuten.
1: Dankjewel. Zometeen Orwell ook wat beginnen met de Stones. Start Me Up komt eraan. Tot zo.
25: Ster.
18: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
19: Medicijn? Het is maar een neusspray.
20: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Jij bent mijn kampioen.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
25: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
26: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
25: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
27: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
28: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
29: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
28: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
29: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
30: Deze week bij DA. 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
31: De vriendelijke specialist. DA.
32: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau.

0: Lize was here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Het oor wil ook wat.

0: Altijd die fijne energie uit 1981 niet te verstaan. De Rolling Stones en Start Me Up. Goedenavond.
1: Het oor wil ook wat. NPO Radio 2.
0: Ja, welkom bij het oor op deze toch wel best frisse avond in juni. Ik hoop dat je je jas bij je hebt. Zo niet, dan stuur ik heel graag via de straalpaal wat warmte naar je toe. Want je luistert naar het oor door je speakers met hete hits en gouden klassiekers. Ja. Hey, we bellen zometeen met een man die de Suzanne en Freek shows, onder andere de Suzanne en Freek shows, tot een grote hoogte weet te brengen met die werkelijk prachtige decordingen in de Gelredome. Welke techniek en hoeveel werk daarachter schuil gaat, dat hoor je zometeen. En volgens mij zijn wij daar als Nederlands, zijn we daar pionier in, toch? Dat heb ik wel altijd begrepen in ieder geval. Gaan we zo even aan hem vragen. Eerst muziek, zometeen Samber. De Chorus komt er eerst aan. So Young in een unplugged versie. Leuk.

He, eindelijk draait iemand weer eens deze van de Koors. Die is toch wel een vergeten nummer, hoor.

afgelopen jaar die Samber en Homewrecker, weer zo'n hit van hem, wat heerlijk. En dan voor de Course en So Young hier op NPO Radio 2. Hey, ken je Duffy nog? Dat is die zangeres die in de tijd van toen Adele opkwam en Amy Winehouse groot was. En ze komt ook uit Engeland. En zij zette voet aan vaste land met allemaal Northern Blue Eyed Soul geluiden. In 2008 leverde het haar ook een knijter van een hit op met deze. You got me begging you for me. Ja, maar ze had daarna nog een paar hele lekkere platen gemaakt. Rain on My Parade is er zo eentje, dat is deze. Ken je die nog? Waarin ze zo lekker van zich afzinkt na een relatiebreuk. Waarin ze zoiets heeft van... Weet je wat, ik laat jou mijn levenslust en mijn plezier helemaal niet afnemen, joh, hè?

0: Oh man, ik heb haar nog een keer live gezien in Tina Turner. In Gelredome was dat. Dat was niet normaal.
1: Wanneer was dat?
0: Ja, dat is heel lang geleden. Ik denk misschien wel 2009 of zo. Toen was ze daar.
1: Was ze nog echt heel goed?
0: Ze was supergoed. En er was ook een soort van arm die dan... Want we hebben het straks over podiumbouw. Hè, met de podiumbouwer die het helemaal heeft ontworpen... van de grote shows in Gelredome. Susanne Freek spreken we zo over. En zij was daar. En dan is er zo'n soort arm die zo beweegt over het publiek. En zij was volgens mij niet gegordeld. Of ze zat niet vast. En ze rende over dat op hoge hakken over die arm. Die hoe noem je dat? Zo'n stalen constructie, zeg maar, over het publiek. Die dan zo beweegt. Nou, het was echt bizar.
1: Een bewegende catwalk.
0: Ja, een bewegende catwalk, inderdaad. Ja, het was echt. Ja, maar ze was waanzinnig goed. Mm-hmm. Maar goed. Tina Turner dus hier in het oor. En je hoort hem al. Juri Stubenitski is hier ook met het nieuws.
1: Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt vanwege automatisering, meldt Omroep Zeeland. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Duitsland is zijn zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Dat is het machtigste orgaan van de Verenigde Naties. Het is opmerkelijk, want tot nu toe had Duitsland sinds de jaren 90 altijd een plekje in de raad. Volgens correspondent Charlotte Waiers is het een grote tegenvaller voor bondskanselier Merz.
2: Want die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
1: Wie de Duitse zetel zal krijgen is nog niet bekend. Een man van 21 die afgelopen nacht zwaar gewond raakte bij een steekpartij in Zwijndrecht is aan zijn verwondingen bezweken. Er zit een 60-jarige verdachte vast. De politie denkt dat er voor de steekpartij een ruzie was in de relationele sfeer. En het Nederlands elftal speelt straks de uitzwaaiwedstrijd voordat ze naar het WK in Amerika vertrekken. Tegenstander in de Kuip is Algerije en een deel van de opstelling is al bekend. Zo staat Bart Verbrugge op doel. Hij is ook de eerste keeper op het WK en zegt dat er veel wordt getraind op penalties.
3: We zijn er wel gewoon veel mee bezig. Hè? Je analyseert natuurlijk ook tegenstanders en je hebt de data en dat soort dingen. En wij als keeper zijn natuurlijk met alle analisten. En dan kom je per elftal, per speler tot een conclusie wat het beste plan is in onze ogen. En dan is het een kwestie van uitvoeren.
1: Op het vorige WK werd Oranje uitgeschakeld door Argentinië na penalties. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Morgen meer buien, soms met hagel of onweer. Het wordt dan maximaal 18 graden.
0: Dankjewel, Juri. Dan de files. Helene de Geest, die weet waar ze staan. Toch, Helene?
4: Ja, zeker. Ja, op heel veel plekken nog, want het is hartstikke druk nog. Onder andere aan de westkant van Amsterdam. Op de A10 een lange file tussen Haarlem en knooppunt Koenplein. De vertraging richting Zaanstad is ruim 20 minuten. Daardoor ook file op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen IJmuiden en de aansluiting met de A10 ook 25 minuten extra reistijd. Op de A7 Zaanstad-Horen ligt het een en ander op de weg bij de afrit Weide-Wormer. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging een kwartier. De meeste vertraging heb je nog op de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden, namelijk 40 minuten. En op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam is de vertraging ook nog 25 minuten.
0: Dankjewel. Stage design bij een concert doet zoveel voor de beleving. Maar hoe komt zoiets van een schets uiteindelijk tot leven? Gaan we vragen aan de ontwerper van de Susanne Freek concertreeks. Hoor je zo?

0: steeds bij het Oorverloop wat hier op NPO Radio 2. En voor 10 uitverkochte Gelredome-shows van Suzanne Freek bouwde Bart van Rooij een strak verlichte wereld waar 40.000 mensen per avond en middag min of meer vooraan konden staan. Was echt gek. Als stage designer bedacht hij dus de grote catwalks en die videovloeren en vliegende artiesten en nog meer vette dingen. Hi Bart, hallo.
1: Hallo, goedenavond.
0: Want jij bent een stage designer.
1: Ja, zo noemen we dat.
0: Inderdaad. Ja. Ja. En hoe word je zoiets?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat moet je gewoon eigenlijk heel graag willen en dan gebeurt het. Nee, ja, er is geen opleiding voor. Dus het is... je moet gewoon in de branche beginnen. En iedere keer laten weten dat je daar iets meer in wil betekenen. En dan op een gegeven moment dan... hoop je een kans te krijgen dat je dat kan laten zien. En dat groeit dan uit tot hopelijk iets zoals afgelopen maand inderdaad.
0: Ja, ja, want wat dacht jij toen ze dachten we gaan met jou in zee?
1: Nou, ik werk al een aantal jaar met ze.
0: Ja.
1: Wat niet betekent dat je iedere keer weer terug mag komen. Maar op het moment dat zij besloten om dit te gaan doen in Arnhem... ik was daar wel heel enthousiast over. Want het was wel iets in de omvang, had ik nog niet eerder gedaan.
0: Nee. Ja, want je moet even uitleggen hoe het podium was opgebouwd. Hè? Dus Gelredome was in de ronde en dan in het midden stond het podium in een soort lang kruis. Hoe moet ik dit uitleggen?
1: Ja. Ja, het Gelredome is natuurlijk eigenlijk een voetbalstadion. Ja. Dus de tribunes zijn ook rondom. Niet in de hoeken in dit geval. Maar de tribunes zijn dus wel rondom. Dus ja, daar is besloten om het podium in het midden te zetten. Waardoor de mensen het van alle kanten konden zien. Maar ook eigenlijk vooral vanuit de theorie dat de mensen dan over het algemeen dichterbij zitten. Want de afstand wordt voor eigenlijk iedereen minder als je in het midden staat.
0: Ja.
1: En daar hebben we inderdaad een middenpodium gebouwd met daarboven een groot videoscherm waar vooral ook de camera's te zien waren. En dat dan verder aangevuld met, wij noemen het een beetje decoratieve video, verlichting. En inderdaad in de lengte van het voetbalveld een soort passerellen of catwalks.
0: Ja, catwalks.
1: Zodat zij eigenlijk ook, wij noemen dat even de tribunes op de korte kant, dat ze ook daar weer wat dichterbij konden komen. Dus we konden eigenlijk bij alle mensen een soort van even dichtbij komen.
0: Ja,
1: dat was het uitgangspunt.
0: En op een gegeven moment vlogen ze ook, waren ze vastgebonden aan een... zaten ze in een soort harnas, hè, en ze vlogen echt over die tribunes. Ik snapte niet helemaal hoe dat kon, maar is dat jouw idee geweest?
1: Nou, dat was vooral een grote wens van Freek. Die stond op zijn bucketlist.
0: Nou, dat verbaast me niks.
1: Die houdt hier erg van.
0: Ja.
1: En dit was eigenlijk de kans om dat te doen. We moesten dat met de leveranciers en alle partijen onderzoeken wat mogelijk was. Want er kwam wel heel snel één nadeel, dat als een podium in het midden staat en daar hangen allemaal dingen boven, dan wordt dat vliegen wel met iets moeilijker.
0: Ja.
1: Want ja, daar hangen natuurlijk ook dingen in de weg. Maar daar kwam uit dat we dat wel in tweeën konden splitsen. Dus dat eigenlijk Suzanne en Freek eigenlijk een eigen gebied konden hebben, zodat zij over de tribune konden vliegen. En dat hebben we dus eigenlijk op die manier ingevuld. Dus zij konden beide een helft van de zaal overvliegen eigenlijk. Ja.
0: Te gek zeg. En als je al die plannen, die zie je dan, hè? Hoe lang ben je dan met die uitwerking bezig? Heeft dat heel veel tijd nodig of weet je al vrij snel wat je wil?
1: Nou ja, het gaat allemaal in stapjes. We hebben deze keer wel relatief kort tijd gehad. Normaal gesproken neem je daar wat idealiter iets meer tijd voor.
0: Uh-huh.
1: Maar omdat we ook wel een team zijn wat al wel ervaren was met elkaar te werken, konden we dat wel wat sneller oppakken. Maar inderdaad, bijvoorbeeld het vliegen, ja, dat was ook iets waar zij wel van tevoren voor moesten oefenen. Daar kan je niet. Dat kan je niet op show 1 doen. Want dan moet je ook gemakkelijk. Ja, ze moest ook nog zingen onderweg. Dus dat zijn wel dingen die we dan zeg maar een maand daarvoor een keer in de Gelredome hebben geïnstalleerd. En dat zij daar dus een middag proef konden vliegen. Ja.
0: Maar ik heb wel persoonlijk, ik weet niet of jij dat ook hebt, ik heb het idee dat Nederland opvallend goed is in dit soort grote producties. Bijvoorbeeld, ik zag het ook ooit in Ahoy bij Eurovisie Songfestival, dat die mensen in het buitenland, die dachten ook van wow, wat gebeurt hier met allemaal LED markings op de vloer en zo. Zijn wij koploper daarin?
1: Nou, er zijn twee dingen.

0: Je moet het bedenken en het uitvoeren dan wel los van elkaar zien. Mm-hmm. Dat Songfestival, dat was een ontwerper overigens uit het buitenland. Een Duitse man die dat al jaren doet. Maar wij zijn sowieso wel een koploper, weet ik niet. Maar Nederland wel goed voorzien in de uitvoering. Dus er is veel technische kennis. En er zijn veel materialen te huur waar je dit mee kan realiseren. Wij hebben daar wel... wij zijn daar wel goed in. Ja.
1: Ja, maar je werkte ook voor Bluff en dance festivals. Is dat een andere manier van stage design? Doe je dan andere dingen?
0: Nee, eigenlijk komt... natuurlijk, de output is wel anders. Maar het komt wel op hetzelfde neer. Al die podia die worden in de basis gemaakt van huurmateriaal. Want je probeert natuurlijk zo min mogelijk spullen te maken die je daarna gaat weggooien.
1: Oh ja.
0: Dus je kan eigenlijk wel zeggen dat wel... Nou, misschien wel 90-95% van alles wat je ziet... dat zijn huurspullen. En die gaan een vrachtwagen weer in... en die verhuizen zo weer naar een ander feestje. En die spullen die pakken we in met decor-elementen... waardoor het uniek lijkt. Maar in principe zijn het
1: een soort
0: lego-blokjes.
1: Ja, maar ook een van die opvallende onderdelen... waren die polsbandjes met lampjes. Hè, dat dan het hele Gelredome kan dan helemaal verlicht worden. Dat is echt heel, heel tof... En allemaal kleuren. Worden die dan ook zeg maar gerecycled steeds? Of kan dat eigenlijk niet?
0: Ja, dat is een beetje... Dat is een bedrijf volgens mij zelfs uit Canada. Het is mij niet helemaal duidelijk. Die worden wel teruggestuurd. Dus dat weten wij wel. Hoe dat exact gebeurt weet ik niet. Maar daar wordt wel aangegeven dat ze daar wel proberen... zoveel mogelijk van te recyclen. Maar ik weet dat bijvoorbeeld de stoffen bandjes dan... Er zitten verschillende onderdelen in die ze wel kunnen gebruiken... en andere delen
1: niet. Dingen, nee. Mensen zweten daar ook in terug. En zo, ja. Ah, te gek zeg. Nou, je zult wel trots zijn op jezelf, toch? Na 10 uitverkochte shows Gelredome.
0: Ja, dus gelukkig waren ze niet om mij uitverkocht. Maar nee, we hebben daar natuurlijk met z'n allen hard aan gewerkt. En je maakt met elkaar een plan... wat je eigenlijk ook niet van tevoren kan toetsen. Je moet op je gevoel afgaan. Samen met het hele team. Dan is zo'n eerste avond dat we daar staan, is dat spannend. Want je moet gewoon, je kan aan het eind van een show pas beoordelen of alles mooi op zijn plek valt. Daar hebben wij allemaal een erg voldaan gevoel over. En het gevoel en ook wel de reacties lijkt alsof dat goed gelukt is.
1: Ja, ja, te gek. Bart van Rooijen, geweldige stadion. Hoe noem ik jou? Want een stage designer, wat was het nou voor?
0: Ja, het is nog steeds een stage designer.
1: Leuk. Nou, ik steek hem in mijn zak. En dankjewel, wat leuk. Ik ga ze draaien voor je. Doeg!
0: Oké, fijne avond.
1: Zelfde, bye.

0: Eurythmics, There Must Be an Angel Playing With My Heart. En voor Suzanne Freek, ken je dat gevoel?
1: After dinner.
0: Vandaag heb ik voor je Wild Blue van John Mayer van zijn geweldige album Sub Rock uit 2021. Zit zo'n lekker sfeertje in. Voor mij klinkt het een beetje alsof de ziel van J.J. Cale, zijn grote voorbeeld, even in hem is gekropen. Oh, dat is een goede plaat. Het is helemaal niet uitgebracht, maar geen hit.

0: is NPO Radio 2.
1: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
5: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
6: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
7: Een heel boek? En de kinderen dan?
6: Die zijn veel te druk met spelen.
7: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
6: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
7: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
6: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
7: Proost.
6: Op sunweb.nl.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
9: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
10: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
0: Dit is NPO Radio 2.
11: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper J, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de 2 concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan. Het Centraal Joods Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. Andere landen hebben de komst van J wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan de concerten van hem niet door. J is op dit moment al in Nederland. Duitsland is een zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen dat als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf ziet als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden de 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en in 2020. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt. Personeel in de OR is daarover vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland daarmee. Ook zijn er nog twee fabrieken in Dordrecht en Delfzijl. Wereldwijd gaat het in totaal om zo'n 4500 banen die verdwijnen bij het concern om de kosten te drukken. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niks meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanuit het westen regen. Vannacht wordt het weer tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe wat zon en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel, Renate Kok. Dan is er nog maar aardig. Ja, wat is het? 7:03.
13: Ja.
12: Hoeveel kilometer stond er nou?
13: Nog steeds 80 kilometer. Ja, ze lossen heel moeilijk op vanmiddag. Maar dat heeft natuurlijk ook wel te maken met het slechte weer. Want er trekken overal nog buien over. De meeste files leveren overigens niet veel meer dan 1 minuut of 5 vertraging op. De volgende files leveren wel meer op. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Knopend Oude Rijn 10 minuten extra reistijd. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij Sliedrecht ook 10 minuten. Verder 10 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brienenoordbrug. Daar zitten ook veel fans van het Nederlands elftal bij. En op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam sta je ook nog 10 minuten in de file.
12: Dankjewel. Wat heeft een sjamaan met Gino Vannelli te maken? Hoor je zo meteen in 80 seconden voor de ethisch.
14: Tot zo.
15: Ster.
16: De Burger King cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar 1,50 euro bij Burger King.
17: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
18: Medicijn? Het is maar een neusspray.
19: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
20: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
21: Hetzelfde ziekenhuis, een andere afdeling.
22: Ben je psychiater?
23: Ik ben psycholoog.
24: Je bent de barman, maar je mag niet serveren.
21: Ook hier staan ze dag en nacht klaar.
25: Interessant, hè, de menselijke geest?
26: Ik wil eerlijk zeggen, het valt me niet mee.
27: Het valt ook niet mee.
21: Dag en nacht, morgen bij Avrotros om 8:30 op NPO 1 en op NPO Start.
20: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
28: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
29: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
30: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet, 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
31: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
32: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
33: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
32: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
1: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor 59.800 euro. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Het oor wil ook wat.

0: NPO Radio 2.
1: Het oor wil ook wat.
2: Ja, het is woensdag, nog steeds een goede avond. We klimmen in de tijdmachine zometeen voor 80 seconden voor de 80's. En deze week is dat dan weer Gino Vannelli en Wild Horses. En het lijpe verhaal met die sjamaan waar die dan naartoe ging. Hoor je zometeen. En we breken ook later dit uur de week extra doormidden met ons fameuze spel. Vooral onder Rox en mij eigenlijk.
3: Absoluut.
2: The Sound of Music, waarbij wij allemaal gekke geluidsfragmenten laten horen die dus in muziek zitten al. Die zitten erin. Als je het eenmaal doorgaat, ga je er ook op letten van, oh, hier zit een explosie in of hier zit een tandartsboor in. Vaak geld.
3: Ik heb
2: geld.
3: Vandaag bedacht dat ik gewoon even het hele oeuvre van Madness doorga. Want ik weet gewoon zeker dat het stikt van de geluid.
2: Ja, het begint al met die bel in Baggy Trousers.
3: Want ik heb nog wat nieuwe input nodig. Dus als mensen denken, ik weet nog wel een plaatje met een koeienbel.
2: Een misthoorn.
3: Of een alarm.
2: Alarm kan ook. Klok.
3: Koffiekopje.
2: Ja.
3: Dat soort dingen.
2: Ja. Alien geluid.
3: App ons.
2: App ons maar even. Vandaag kun je kwalificeren als jij denkt dit te weten uit welke plaat dit geluid komt. App me dan even meteen.
4: Niveau 1.
2: Ja. Is hij moeilijk? Ik denk niet dat hij moeilijk is. Maar
3: ja, ik denk. Ja, of je hoort het gewoon meteen of niet.
2: Of niet, ja.
3: Of niet, dat is het gewoon.
2: Dus, nou ja, heb me maar. En wie weet heb je het wel goed, speel je zo meteen mee.
5: Ik laat me

0: Taylor Swift hou je goed vast, want onze muzikale tijdmachine die staat er helemaal klaar voor.
1: 80 seconden voor The 80s.
0: Met deze week als eindbestemming het jaar 1987, want dat is het jaar waarin de Canadese Gino Vanelli, Gino Vanelli, besluit een plaat uit te brengen die tegelijkertijd klinkt als een soort spirituele zoektocht en een ontspannen rit door een natuurdocumentaire. Ik heb het natuurlijk over deze. Giga-hit Wild Horses. Het begint allemaal bij een bezoek van Gino aan Lima in Peru. Hij raakt namelijk onder de indruk van het prachtige landschap en een rijke cultuur, maar hij ziet daar ook de nodige onrust en allemaal heftige gebeurtenissen. En al die indrukken samen, die zorgen eigenlijk voor een soort emotionele soep waar Gino zelf niet helemaal uitkomt. Nou, gelukkig heeft zijn vrouw een oplossing. Zij zegt, joh, ga gewoon naar Nieuw-Mexico, want daar woont Jamie, een sjamaan. En voor hij het weet, zit hij in de auto op weg voor een spirituele APK.
2: Well, it was a hot summer day. And put the top down and I was driving New Mexico fast, 90-100 miles an hour, to Santa Fe. And something came over me. I started hearing boom pachika, pachika, boom pachika, pachika, boom pachika. As the sun goes down, and it was just getting low, the sun was getting lower. I said, I want to write this song.
0: Ja, die rit naar Jamie de Sjamaan die geeft hem blijkbaar heel veel inspiratie. Want wat begint bij een soort galopperend deuntje, vormt aan het eind van de rit een volledige plaat in zijn hoofd met kop en paardenstaart. Nou, dus eenmaal bij de sjamaan aangekomen, heeft Gino in ieder geval een hit op zak. Wild Horses gaat trouwens over het idee dat zelfs een kudde wilde paarden je niet je van je geliefde vandaan kan houden. Nou, dat is heel romantisch of licht obsessief, hè? Er zijn de meningen over verdeeld. En of de sjamaan uiteindelijk ook echt heeft geholpen, dat blijft een beetje gissen eigenlijk.
2: I never really understood Lima, but the song did come together.
0: Ja, dus Peru en zijn gevoelens erover, die weet Gino misschien nog steeds niet helemaal te plaatsen. Maar goed, als artiesten hun leven volledig op orde zouden hebben, hadden we waarschijnlijk een stuk minder goede platen gehad, vind je niet? En wat is de jaren 80 zonder een beetje mysterie? Stop de tijd.

0: Fighters, Learn to Fly. En daarvoor in 80 seconden voor de 80's, Gino Vannelli. En het verhaal achter Wild Horses uit 1987. Het is inmiddels 7:58. Er is nog aardig wat verkeer bij de ANWB's. Dennis Mooi, hi Dennis.
1: Een hele goede avond, Emily. Nou, vooral op de A16 heb je nu vertraging. Eerst vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht doe je er een kwartier langer over. En bij Rotterdam zelf, de A16, maar dan richting Breda. Voor het knooppunt Ridderkerk heb je ook een kwartier vertraging. Op de A20 naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel is het oponthoud nu 10 minuten.
0: Dankjewel.

0: Ik ben nog steeds op zoek naar iemand voor ons spel The Sound of Music. Zijn echt hele leuke prijzen te verdienen. En wij verstoppen altijd, of tenminste, er zijn altijd artiesten die gekke geluiden in nummers stoppen. En die lichten wij dan eigenlijk uit. Was hij moeilijk vandaag? Misschien is hij wel moeilijk.
1: Ik moet eerlijk bekennen, ik ken dit lied heel goed. Ja. En toch is het een abstract iets van dat ik denk, ik weet het even niet, zeg maar zo. Dus we doen hem nog een keer, hè?
0: We doen hem gewoon nog een keer. Weet je wat, is ook het? DJ's die zijn ook wel een beetje, het is beroepsdeformatie dat we direct horen welke plaat het is, want wij werken ons op met muziek. Mm. Maar ja, is ook misschien wel moeilijk. Oké, luister goed. Als je weet uit welke plaat dit komt, app me dan meteen met de NPR Luister. App, luister goed.
2: Niveau 1.
0: Ja. Ik zou zo graag willen dat er iemand appt met de NPR. Is dat te veel hint? Iedereen appen. Appen maar. En dan kun je misschien wel zo meteen kwalificeren voor The Sound of Music.

0: Overigens spit, lederhosen aan, ja, want het is tijd voor de Sound of Music. Hallo Dirk uit Katwijk.
1: Ja, hallo Emily.
0: Hallo, alles goed?
1: Ja hoor, goed. Met jou?
0: Ja, gaat goed.
1: Mooi zo.
0: Ja. Ja, het gaat goed. Ik moest even nadenken, maar het gaat goed.
1: Ja, nee, ik voel overtuigend over.
0: Ja, ja, oké, okay, gelukkig. Ja, het gaat goed. Ja, het werkt als volgt, Dirk. Je hoort een bijzonder geluid uit een bekend lied. En ik wil dan van jou weten wie of wat dit is. Ik reken zowel titel als artiest goed. En het is soms best wel moeilijke geluiden, hè? Gekke geluiden. Het is een moeilijke quiz. Dus daarom rekenen we zowel titel als artiest goed. Als je het echt niet weet, roep gewoon Prince. Het is vaak Prince, het is vaak Timbaland. Dat is een kleine tip. Vandaag trouwens niet, by the way. Dit was Ronde 1. En ik ga jou alvast even wat foute antwoorden op noemen. Want Dave die zei, is het Russians van Sting? Is niet goed, Dave. Iemand die ook Emily heet, hi Emily, zei, is het D-A-N-C-E van Justice? Nee, maar hey, die gaan we wel even opschrijven. Martijn die zegt, volgens mij is het begin van The Power van Snap. En Jacob Huizinga die zei, ik heb geen idee wat het is, maar het klinkt als een fout fragmentje van rapper Shorts. Is ook niet goed. Ik laat hem nog één keer horen.
2: Niveau 1.
0: No, maar Dave, jij zei...
1: Dirk? Nou,
0: ja, sorry, Dave. Dirk. Sorry, Dirk.
1: Okay. Nou ja, vooruit. Zoek door de vingers.
0: Het gaat helemaal mis.
1: Emilou.
0: Emilou. Ja, Melanie, ja?
1: Ja, oké, okay, daar ga ik.
0: Okay.
1: Dit was een Skilo met I Wish.
0: Skilo met I Wish.
2: Niveau 1.
3: I wish I was a little bit taller.
0: I wish I was a baller. Ja, dat is helemaal goed. Dat is helemaal goed, helemaal goed.
2: Jordela.
0: Ja, nou, goed gedaan, Dirk. Dus dat betekent dat je op dit moment op de eerste treden staat van de Wontrap.
1: Aha.
0: Heb je een zaadzakje gewonnen, Emily's zaadzakje. Jij blij, bij blij, dus voor de bij, om voor de bijen, om te strooien en dan krijg je bloemen.
1: Ah, kijk
0: eens op. Nee, ja, en het werkt, het werkt echt. Het zijn vooral paardenbloemen, hoorde ik maar goed. Nee, is niet waar, is niet waar, schapje. Stel je voor, jij gaat naar niveau 2, want het wordt moeilijker op de weg naar boven op de trap. Krijg jij van mij een zaadzakje en oordoppen.
1: Oeh, kijk.
0: Voor concerten. Bereik jij niveau 3, dan krijg jij oordoppen en een Karo NGV oordopper en dus een zaadzakje.
1: Oh, kijk.
0: Ja,
1: okay.
0: Dus het zijn best wel toffe prijzen eigenlijk.
1: Nou, zeg dat.
0: Ja, ja, oké. Okay. We gaan beginnen. Je staat dus nu op niveau 1 van de Von Trapp. Dat betekent dat we met niveau 2 doorgaan. En dan gaan we nu nog extra het spel starten.
4: I have confidence they'll put me to the test. But I'll make them see I have confidence in me.
0: Yes, zaadzakjes binnen. We gaan een treetje hoger. Luister goed, want deze is best moeilijk.
2: Niveau 2.
0: Ja.
1: Jeetje, dit was het.
0: Dit was hem, ja.
1: Goh.
0: Hoe oud ben jij?
1: 32.
0: Oké, je zou hem wel kunnen kennen.
1: Ja, maar ja, waarvan dan?
0: Ja, van niet zo lang geleden, toch wel. Oh, er wordt al gebeld. Oh, Dirk. Er wordt, ja.
1: Ik weet helemaal niks. Nee, joh. Dat zegt me helemaal
0: niks. Zeg je niks? Nog één keer luisteren, gewoon voor de vorm? Eén keer voor de vorm.
2: Niveau 2.

0: Is die moeilijk? Is die moeilijk?
1: Jeetje, ik heb werkelijk geen idee. Geen idee. Echt geen idee.
0: Dat is niet goed, als je geen idee.
1: Dat is dit, zeg.
2: Ja, dat is moeilijk. Nee, dat is niet goed. Je valt van de trap.
1: Ah, oh ja. Nou.
2: Maar je hebt wel dus het zaadzakje binnen.
1: Nou ja, vooruit. Doe het ervoor.
2: Oké. Okay.
1: Ja,
2: hoor. Dankjewel,
1: drie,
2: Dirk.
1: Dan gaan we drie ook nog horen. Of val ik nu gewoon af?
2: Nee, je bent van de trap gevallen en je komt nooit meer overeind.
1: Ah, oké. Okay.
2: Ja. Volgende keer beter.
1: Ja, zeker. Nou, in ieder geval leuk dat ik mee mocht doen.
2: Ja, vond je een leuke kandidaat.
1: Mooi.
2: Doei, Dirk. Doeg.
1: Ah.
2: Nou, dan kan je nu bellen 0800-1122 als je het wel denkt te weten. Is die moeilijk? Misschien is die heel moeilijk. Misschien is die moeilijk onder onze luisteraars.
3: Luister, ik vind hem moeilijk.
2: 0800-1122.
3: Ik zie dat we een beller hebben, dus laten we gewoon kijken.
2: Oké, ik ben benieuwd. Hallo?
4: Sorry.
2: Hallo?
4: Hoi, met Tom.
2: Met wie, Tom?
4: Ja.
2: Wat denk jij?
4: De Billie Eilish.
2: Is het Billie Eilish? Eens luisteren.
5: Niveau

0: goed. Het is inderdaad Billie Eilish. Hoe wist je dat?
1: Ja. Ik zei ja, gewoon, omdat het er was.
0: Omdat je het wist? Je wist het omdat je het wist, Emily?
1: Ja, omdat je het wist.
0: Ja,
1: okay. En omdat ze eigenaardige muziek maakt.
0: Ja, dat klopt. Ja. Ze heeft ook in één nummer een stoplicht zitten. Maar dit was, ik weet niet wat dit voor geluid was. Maar dat betekent, Ton, dat jij die oordoppen hebt gewonnen.
1: Zo, dat is fijn.
0: En weet je ook welke plaat dit was? Van Billie Eilish?
1: Wacht, deze?
0: Ja.
1: Nee, ik slaap er een beurt over.
0: Het was Bury Your Friend van Billie Eilish.
1: Oké, gezellig.
0: Ja, voor de volgende keer. Hey, maar dan ga ik met jou door naar niveau 3. Ben je er klaar voor?
1: Ja, voor.
0: Oké, luister. Heel goed.
2: Niveau 3.
1: Huh? Is dat misschien een gele onderzeeboot?
0: Is het een gele onderzeeboot? Zullen we het ervan naast, hoor?
2: Niet voor drie. We all live in a yellow submarine hour. Je hoort het weer. Yellow submarine.
0: Submarine. Dat is goed. Wat goed.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Voor je deze...
1: Ja.
0: Voor je die makkelijker dan Billie Eilish?
1: Ja.
0: Huh? Oké.
1: Ja.
0: Misschien zijn onze niveaus gewoon een beetje wisselvallig.
1: Nou, ik zou je vertellen, ik ben wat ouder en ik heb deze film wel zitten kijken. Oh. En daar heb ik PTSS al overgehouden. Oh. Dus ik denk dat het daarom is.
0: Dat is het, maar bij mij hou je er wel weer prijzen aan over.
1: Ja, dat is toch prima, dus ik ben genezen.
0: Nou, gelukkig, Tom. Hey, je hebt wel mooi de eer van de avond.
1: Ja, nou, dankjewel.
0: Gefeliciteerd. Een oordopper en oordoppen.
1: En het is een zeer grappig programma.
0: Nou, dankjewel. Vind ik leuk om te horen. En dan zeg

0: zou het zo leuk vinden als dit topsong zou worden. Roxanne Hazes, Tranen in de giftshops. Goeie platen, Mo. Hey,
1: ja, goeie platen. Topsong!
0: Topsong, toch? Ja, ja, vind ik wel. Nou ja, we gaan er morgen over vergaderen. Dus fingers

0: Faded Aerosmith was de laatste voor het oor. Zometeen de geweldige Morat neemt het lekker over. Ga lekker naar hem luisteren en heel veel plezier. En tot morgen.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In 1 app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: 8 uur, Renate Kok met het NOS-journaal. Rapper Kanye West, ook wel bekend als J, mag zaterdag en maandag optreden in het Gelderdome in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat J door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en spande daarom een rechtszaak aan. Maar de rechter zegt geen aanwijzingen te zien dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Centraal Joods Overleg is teleurgesteld.
3: Ze maken het veel onveilig om antisemiet te zijn in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar Joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, dat doet onze gemeenschap pijn.
2: Een man uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af met naaktbeelden. Hij dwong hen om expliciete foto's en filmpjes van zichzelf te maken en seksuele handelingen te verrichten, ook als ze op school zaten. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. Alle slachtoffers waren tussen de 13 en 20 jaar oud. Eén woonde in Nederland, de andere in onder meer de VS en Duitsland. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland ruim 600 banen. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Het Amerikaanse concern is daarmee een van de grootste werkgevers in Zeeland. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Wereldwijd schrapt het concern in totaal 4500 banen. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beelden is te zien dat er niets meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanavond vanuit het westen regen, vannacht tijdelijk droog, morgen opnieuw buien. En dan vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook weer af en toe zon, het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Renate, dankjewel. Dan is er nog een situatie op de snelweg. Dennis Mooij van de ANWB, goedenavond.
5: Een hele goede avond. Nou, bij Rotterdam rijdt het langzaam op de A16 in de richting van Breda. Tussen Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk heb je 10 minuten vertraging. En op de A37 vanuit Hogeveen naar Duitsland voor de grensovergang ook 10 minuten extra reistijd.
4: Dankjewel.
6: Ster. Cijfers vertellen veel. Maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis. En kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
6: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
8: Kijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
9: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
10: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
9: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
13: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
12: Bewonder het Rozenfestijn. Van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
14: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
14: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
16: Hoi Morad en Anne, ik wens je een hele fijne uitzending. Groetjes, Robert Andringa uit Amersfoort.
17: Met Morad.
18: Wednesday, the week holds its breath. Halfway through, and something is shifting. Slowly, quietly, like the world exhaling all at once. It falls without warning, it covers everything, and suddenly, nothing looks the same. This is where the evening opens up.

0: George Michael, Mary J. Blige, as op NPO Radio 2. Ja, we begonnen de uitzending lekker met Red Hot Chili Peppers en Snow. Heyo, hallo op deze druilerige woensdagavond. We zitten alweer op de helft van de week. En dat betekent dat het tijd is voor een beetje nostalgie op je radio. We gaan zo meteen terug in de tijd met Weemoed Woensdag. Ik heb 3 platen uit 1 jaar in een tijdcapsule gegooid. En jij bepaalt welk nummer uit die tijdcapsule mag stappen om volledig gedraaid te worden op NPO Radio 2. We gaan vanavond terug naar het jaar waarin Nederland op zijn kop staat door een treinkaping. De allereerste Star Wars film verschijnt en Elvis Presley overlijdt op 42-jarige leeftijd. Weet je het al?
1: Weemoed Woensdag. In Weemoed Woensdag reizen we terug naar
0: 1977.
1: Dit zijn de opties.
0: Ja, je kan dan kiezen voor Staying Alive. En het liedje komt natuurlijk uit de film Saturday Night Fever. Misschien stond jij de danspasjes van John Travolta zelf ook wel te doen op de dansvloer. Nou, dan zou dat zomaar vanavond nog een keer kunnen. Maar misschien ga je het liefst voor optie 2, Songbird van het iconische album Rumours van Fleetwood Mac. Maar misschien toch wel de allergrootste klassieker die 1977 ons gebracht heeft.

70 is voor mij Hotel California. Oké, jij mag het zeggen. Pak de NPO Luister-app erbij. En laat me weten welke van deze drie opties voor jou het meest 1977 is. Optie 1, Staying Alive. Optie 2, Songbird. En optie 3, Hotel California. Berichtje typen vind ik leuk, maar je mag ook een berichtje voor me inspreken. Hoor ik meteen de stem achter de apper. Is gezellig. Ilse de Lange, de topsong van deze week. Something Good, hoor je.

0: Bijna 30 jaar oud is, en dan bedoel ik, if you tolerate this, your children will be next, van de Manic Street Preachers. Alleen die titel al, hè, klinkt al heel onheilspellend. En dan komt omdat het liedje geïnspireerd is op de Spaanse burgeroorlog. Dus je raadt waarschijnlijk al op welke plek de tekst van die plaat geschreven is.
1: The lyric was written in Barcelona initially. Like a lot of my best words seem to come from other places at times. And there's a lot of words in it actually. It's one of my favorite opening lines ever to any number one. You know, the future teaches you to be alone. How kind of prophetic I was 20 years ago to write that in there.
0: Ja, die mannen zien zichzelf dus als een soort profeet. Want de openingszin is vandaag de dag nog net zo relevant als het moment waarop hij werd geschreven in 19...

0: Matt Simons, Catch and Release, jorde de Deep End Remix op je radio.
1: Weemoed Woensdag. Weemoed Woensdag.
0: We gaan voor deze Weemoed Woensdag naar 1977. Drie toppers heb ik voor je geselecteerd. Namelijk The Bee Gees, Staying Alive, Fleetwood Mac met Songbird en Eagles met Hotel California. Goedenavond. Ik moet even scrollen hoor, sorry. Mariska?
2: Ja, goedenavond.
0: Hallo, Mariska. Oké, okay, we gaan naar 1977. Ik weet dat je 11 jaar oud was.
2: Dat klopt. En ik vond je keuze ook ontzettend moeilijk. Want Saturday Night Fever, ja, geweldig. Dat was de film. Daar ben ik nog met mijn moeder heen geweest. En heb met rode koontjes gekeken. Goh. En ja, maar Hotel California, daar heb ik wel later. Ik niet toen ik 11 was. Dat was in de brugklas en de jaren daarna. Heel veel op geschuifeld.
0: Ja, dus zeg maar, ja, dus vanaf een jaartje of 13.
2: 13,
0: 14,
2: ja.
0: Ja. Oh, ja. Ja, ik dacht al, want dan werd dit nummer dus ook echt gedraaid op schoolfeestjes.
2: Ja, dit nummer werd echt gedraaid op schoolfeestjes.
0: Als laatste plaat?
2: Niet altijd als laatste, soms ook wel tussendoor.
0: Oh, joh, want tenminste, wat ik dan mezelf kan herinneren van mijn schoolfeestjes op de MAVO... Mm-hmm. is dat dit soort moeilijke momenten, de schuifelmomenten, die werden dan zeg maar aan het eind...
2: Ja, vaak wel. Maar soms was er iemand die zei van, nou, mag die dan? En dan kwam die voor een pauze of zo, weet je?
0: Dus ja, oké. Ja, want als je dan dat blauwtje loopt, zou je ervoor kunnen kiezen om meteen naar huis te gaan, hè? Omdat het feestje dan toch, als het dan in het midden is...
2: Ja, dat is inderdaad.
0: Ja, maar oké, leuk. Dat is in ieder geval jouw herinnering. En dat is gewoon hoe het is. Het is ook een absolute klassieker, hè?
2: Ja, prachtig.
0: Ja, het is een plaat waarbij we... Als DJ's, hè, aan het einde van het jaar, als die in de top 2000 staat... dan krijgen we altijd in ieder geval de duidelijke instructie... dat je de intro niet mag gebruiken om in te praten.
2: Nee.
0: Mag niet, is een doodzonde. Deze moet je instarten en je bek houden.
2: Ja, absoluut waar.
0: Het is ook een hele moeilijke opdracht, omdat hij veet ook uit aan het eind. Het is geen staand eind. Het is ook voor een DJ heel moeilijk om te bepalen... oké, waar ga ik hem afkappen? Of moet ik hem helemaal dood laten draaien?
2: Ja, dat is inderdaad lastig. Begrijp precies wat je bedoelt.
0: Ja, want ik kan het zeg maar 10 seconden eraf halen... omdat je die fade-out niet wil op de radio. Maar dan zijn er altijd mensen die klagen en zeggen... hoe durf je het, hè? Heiligschennis.
2: Ja, maar aan de andere kant, je zit ook met tijd. Uitzendingstijd.
0: Oh ja. Dus wat zal ik doen? De laatste 10 seconden eraf?
2: 9?
0: Deal, komt-ie aan.
2: Joe, dank je.
1: Weemoed Woensdag.

0: Miley Cyrus, Angels Like You. Heb ik een plaat voor je klaar liggen die geschreven is over een groot gay-icoon. En dan heb ik het over Quentin Crisp. In de jaren 60 was hij best wel controversieel in Engeland, omdat hij tegen alle sociale normen inging. Hij was namelijk flamboyant, hij stak zijn geaardheid niet echt onder stoelen of banken. En let op, hè, in die tijd was dat gevaarlijk. Het was zeg maar bij wet verboden om openlijk gay te zijn. Ja, Quentin werd in die tijd vaak in elkaar geslagen. Maar desondanks blijft hij zichzelf. En een zanger die dat ziet en ontzettend bewondert is Sting. En hij krijgt alleen maar nog meer respect voor Quentin wanneer ze voor het eerst gaan samenwerken.
1: I got to know him on a film we made together. And then when he was in his 80s, he moved to New York. He moved to the Bowery in New York. Which was a very brave step for a man of his age. He and I would have lunch occasionally, and we'd have long, long philosophical conversations. And he would always say, look, you have to be yourself, no matter what they say.
0: Ja, be yourself, no matter what they say. Dat zinnetje komt je vast bekend voor. Van Sting die stopt het in Englishman in New York. Een plaat over een gay-icoon Quentin die het laatste deel van zijn leven doorbrengt in New York. Nu op

0: toch wel Anne, als ik zeg, als ik dit hoor, dan liever vandaag dan morgen.
1: Ja, ik zei net al, je krijgt hier een beetje knaldrang van.
0: Nogal ja. Laat het alsjeblieft even snel lekker weer worden, want dan kan je nog even de extra hard genieten. Wat is dit een lekkere plaats, zeg. De Bauza en Magnetic hier op NPO Radio 2. En dan is het nu tijd voor...
2: De ballen van Morat.
0: Ja, en ik heb nog 15 balletjes over in het apparaat. En ik trek vandaag een balletje eruit met het getal 79.
1: En die hoort bij de categorie eten.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Dat valt genoeg over, toch?
1: Ja, zeker. Ik zit even te denken, je hebt bijvoorbeeld UB40, Food for Thought.
0: Oh ja, we hadden toch laatst kleding. Toen kwamen mensen met Raspberry Beret.
1: Raspberry Beret.
0: Ja, raspberries.
1: Ja, de kan deze ook inderdaad bij.
0: Eten, kom maar door. Je favoriete plaat die gaat over eten via de NPO Luister-app.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
1: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel... en scoor nu je nieuwe bank.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
10: Vakantie!
9: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: De hete zomer, crayon rolluiken.
13: Geluidsoverlast.
12: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
14: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
15: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo packs Kruidvat luiers en luierbroekjes voor €50... en alle

0: NPO Radio 2.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van verantwoordelijk minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Nu is volgens de ingewijden afgesproken dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. En met die belofte gaat GroenLinks PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij die stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
2: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kanten op, de wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld en niets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren.
1: Ja, we kennen nummers zijn Voor alles bang en De leven. Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramses Shaffy en Rob de Nijs. Na zijn overlijden in 2002 werd de Lennart Nijg-prijs in het leven geroepen voor beste tekstdichter. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Vannacht is dan tijdelijk droog. Morgen trekken er opnieuw buien over het land. En vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag komt er ook af en toe wat zon bij. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: 18 plus speelbewust.
6: Ja! Serieus?
7: Oh, wat een geld!
8: 18.000, godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan. En thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
10: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
11: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
12: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Ila.

0: last-minute-zonvakanties. Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: De positieve energie van GreenChoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
2: De ballen van Morat.
3: Balletje 79, categorie die daarbij...

0: heeft het over Bananarama, Cruel Summer. Ja, banaan, ik begrijp hem. Martin.
1: Hey, Morad. Over eten, wat dacht je van de Banana Boat Song van Harry Belafonte? Oud, ik weet het. Maar het gaat over eten.
2: Work all night and I drink a rum.
3: Daylight come and we want to go home.
2: Stack banana till the morning come.
0: Een leuke optie. Dankjewel voor deze, Martin. Michelle nog in de app. Hey Morad, het thema is eten, dus American Pie van Dan McLean is perfect. Gaat over de dood van Buddy Holly en geeft even een beeld van hoe Amerika was.
4: I started singing bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy.
0: Ja, het thema is dus eten. Hebben jouw optie nog niet geappt? Doe dat nog even snel via de NPO Luister app.
5: Met Morad.

0: Charles Barkley, Crazy, NPO Radio 2. Hey Maurice, heeft het gesmaakt?
1: Ja, was lekker.
0: Wat stond er op het menu?
1: All you can eat, verzin het maar, gooi maar op een bord en ga van naar binnen.
0: Meestal, maar ook, ik ga het je gewoon, was de kwaliteit ook wel gewoon in ieder geval gemiddeld, toch?
1: Jawel, was redelijk, was echt goed.
0: Ja, oh, echt goed zelfs. Oké. Nou, lekker. Ook nog een toetje genomen.
1: Ja.
0: Wat was het toetje vandaag?
1: Fruit en ijs en allemaal kleine gebakjes.
0: En je mag gewoon eerlijk zijn hoor. Dit klinkt alsof je vaker bent gelopen voor het toetje ook. Als je het hebt over ijs, gebakjes.
1: Nee, één keer, maar dan wel met drie borden.
0: Oh ja. Fantastisch. Oké, je hebt er alles uitgehaald wat erin zit. Dat is in ieder geval één ding wat duidelijk is. We blijven nog even hangen bij het eten. En volgens mij ook bij een toetje, als ik het zo hoor.
1: Ja, nou, toetje is meer voor bij de koffie of bij de thee.
0: Nou ja, oh ja, dat is zeg maar daarna, voor daarna.
1: Ja.
0: Wat mag het worden? In het zeg maar, kopje categorie is eten voor de bal.
1: Ja, ik had Urban Cookie Collective.
0: Ja, de Urban Cookie Collective. Ik zeg meteen tegen Anne, die hierbij zit. Ik zeg, dat is een plaat uit mijn jeugd. Ik weet nog precies op welke cd ik hem had zitten. Best Dance Hits 1993. Ja, gek is dat, hè? Dan weet je nog gewoon precies het jaartal.
1: Nee, lekker. Dat is niet gek. Dat ze stelden met verzamel-OP's en bandjes.
0: Ja.
1: Als je het nummer hoort, dan verwacht je ook een bepaald nummer er gelijk achteraan.
0: Ja, maar echt dit inderdaad. Dat is voor Pavlov-effect. Van ja. Oké, nu heb ik deze gehoord, dan moet dat erachteraan. Maar ja. Wat het dus is, is dat je dus tegenwoordig, als je een plaat hoort, ik bedoel van de laatste paar 10 jaar, dan heb je daar geen plaatje meer bij. Geen videoclip, geen hoes, helemaal niks.
1: Nee, ja, oude cd en vooral LP-hoesen. En dat was anders inderdaad, klopt.
0: Ja, blij dat ik dat heb meegemaakt. Blij dat ik ook nog wat LP's thuis heb staan. Weet je, gewoon voor het gevoel, voor de vibe.
1: Ja.
0: Nou, heel fijn. Maurice, ik ga hem draaien, man. Heerlijk dit. Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Hoi.
1: Hai.

Rain Me In, Sam Fender en Olivia Dean. Als je jong bent en wil doorbreken in de muziekwereld, ja, dan wil je natuurlijk dat alles zo snel mogelijk gaat. Snel liedjes maken, zodat je hopelijk ook snel een hit te pakken hebt, waardoor het geld lekker snel binnenstroomt. Zo staat zanger John Hyatt er ook in dat hij op 18-jarige leeftijd naar Nashville verhuist. Dat is toch wel dé muziekstad van Amerika. Alleen laat dat succes flink op zich wachten. John die werkt als songwriter voor andere artiesten en in de tussentijd brengt hij zelf ook albums uit die helaas keer op keer een flop zijn. En dat zorgt ervoor dat John in een soort van negatieve spiraal komt. Hij zoekt troost in drank en drugs. Zijn platenlabel wil hem niet meer hebben en ook zijn huwelijk loopt flinke deuken op. Maar dat gaat zo door tot hij een jaartje of 35 is. Dan gaat het roer opeens drastisch om, want het kan zo niet langer. John die duikt dan opnieuw de studio in en hij denkt: het enige wat ik nu nodig heb is iemand die ook maar een sprankje vertrouwen in me heeft. En die uitspraak vormt de basis voor de volgende plaat. Die als een soort godswonder uit de lucht komt vallen voor John. En je weet nooit wanneer het gebeurt, hè? Have a little faith in me.

0: Party Kingston Town. Even kijken hoor, nog een half uurtje te gaan voordat de show eindigt. Dus ik heb een belangrijke vraag voor je. Welke plaat is zometeen?
1: Morat's Most Wanted.
0: Het zijn er twee waar je uit kan kiezen. Ik heb er twee voor je meegenomen die een connectie met elkaar hebben. Elke dag is dat een ander linkje tussen de twee platen. Vanavond is het thema schreeuwen. Ja, af en toe is dat toch gewoon lekker om gewoon even lekker te doen.

Pink Floyd, Another Brick in the Wall door je speakers. Nog heel even, dan is het tijd voor de uitslag van Morad's Most Wanted. Heb je nog niet gestemd? Doe dat dan nog even snel. De stemmen stromen nog binnen, zie ik. Vandaag hebben we een battle tussen twee platen en ze gaan over schreeuwen. En de grote vraag is welke plaat vind je?

0: twee leuke plaatjes bij uitgezocht. Jij mocht twee bepalen welke uiteindelijk Most Wanted was. Is dat dan Shout van Tears for Fears? Of wordt het dan toch Shout to the Top van de Style Council? Maar wat gebeurt er in de appbox, Anne?
1: Nou, bij veel mensen was het echt een flinke dilemma vandaag. Emma zegt bijvoorbeeld, dit zijn precies de twee platen waar ik meteen aan dacht toen je het thema aankondigde. En oh, wat is het moeilijk. Ik ben nu al twee keer gewisseld, maar kies toch voor de Style Council. Die hoor je te weinig. Max zegt, ik ga voor optie A, alsjeblieft. Pure nostalgie naar mijn schooljaren. En Lien zegt, beide mooi weer, maar Tears for Fears is net een tikkie mooier. Dus ik ga voor optie A. En met 73% van de stemmen heeft de Shout van Tears for Fears gewonnen.
0: Ja, deze is dus Morad's Most Wanted.

0: oordeel.
1: Ja, zo ongemakkelijk.
2: Nou ja, ik bedoel, het feit blijft deze plaat. Of ik bedoel, de artiesten overeind staan als we daar andere grootheden tegenover zetten. Tears for Fears of.
1: Talk, absoluut, meteen.
2: Meteen?
1: Ja, meteen.
2: Talk of.
1: In Nola Geese, toch, Omi?
2: Ja.
1: Nee, dan ga ik toch voor Talk. Ja, Talk is echt een geweldige podcast overgemaakt door Leo Blokhuis.
2: Oké, maar let op. Ja. Let op. Oké, Talk.
1: Ja, Talk. Niet Human League, maar Talk. Echt waar. Ja, ik ben zo'n fan. Ja, echt. Ik heb echt al het werk van Mark Hollis, van de zanger. Van... Ja, ik geloof het gewoon.
2: Meer dikke muziek zo meteen bij Tim.
1: Yes.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
7: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
6: Ja, voor maar 6,99.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
10: Sorry, maar het is WK!
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
12: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
8: Fans van voordeel.
12: Aldi.
13: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststofkozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
14: Creon kozijnen.
15: Deze week bij DA, 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
16: De vriendelijke specialist DA.
17: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
18: Medicijn? Het is maar een neusspray.
19: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
0: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
14: Dat zeg ik.
15: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores. Of ga naar Kees-Smit.nl.
0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
3: Dit is NPO Radio 2.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daar op een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na ieder gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist, en dat is in Vught kennelijk misgegaan. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de 2 zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht, juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
5: En de man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakten daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is het niet duidelijk wat de aanleiding was voor dat incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid zou zijn. Het weer, er trekt regen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen weer opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Ja. 'Smiddags komt ook af en toe de zon erbij en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, met code geel in aantocht kan ik je maar één advies geven. Kom snel binnen in Tim's avondslot, waar de volledige hofhouding tot jouw dienst staat om er een onvergetelijke muzikale avond van te maken. En de poortwachters van vanavond, die willen graag één geheel met jou vormen. Wie het zijn? Hoor je zo meteen.
20: Ster. Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
21: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
22: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
23: 3-sterren-slot.
22: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
24: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
25: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
26: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
25: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
26: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.

0: Empire of the Sun and We Are the People. Wij zijn hier in het avondslot. En dit is eigenlijk wel het moment dat we dingen met elkaar kunnen delen, toch?
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geknutseld bolwerk dat steeds weer op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghettilepel. Welkom op Tim's Avondslot. Hey.
0: Omdat het later op de avond is, heb ik hier tenminste het idee dat wij echt dingen met elkaar kunnen delen. Dit is wat er is gebeurd vandaag. Ik ben gewoon bang voor één bepaald geluid. En dat is heel gek, want ik ben totaal niet bang aangelegd als het gaat om geluid, om beelden of zo. Ik kan de engste films kijken, maakt me allemaal niet uit. Maar dat is één geluid waar ik dus niet tegen kan. En ik hoorde het vandaag, het was buiten keihard aan het regenen. En ik denk dat het ook de combinatie is geweest van de regen en dan het geluid van de ijskoker. Oh, ik vind dat toch zo eng gewoon. Dus, en het deed me ook een beetje denken aan een verregende fancy fair, weet je wel. Gevier van het avondslot, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Snap je een beetje wat ik bedoel?
2: Ik snap het wel. En zeker die combinatie met regen. Het, ja. Het bekruipt mij zo'n verlaten pretpark gevoel.
0: Dat.
2: Dystopisch.
0: Dat er elk moment iets kan gaan gebeuren. Je weet niet precies wat, maar regen. Dat moet je dus even in je hoofd afspelen. Het geluid van regen en dan... Nekharen, recht overeind, echt waar.
2: Ja, ik snap het wel.
0: Het is ergens heel liefelijk, maar nee. Er gaat zo meteen iets gebeuren. Er komt iemand met een kapmes naar buiten. Weet je, dat gevoel gewoon. Enge geluiden, laten we dat even met elkaar delen. Gewoon, dan hebben we het uit ons systeem. Dan is dat voor middernacht nog opgelost. Heb jij een geluid waarvan jij dus echt de creeps krijgt? Dat je echt denkt, oh, dat kan ik gewoon niet aan.
2: Nekharen staan alweer overeind hier. Ik moet denken aan, dat zal wel een rare afwijking van mij zijn. Maar vliegende motten. Nachtvlinders. En dan die vleugels die ze tegen elkaar klapperen. En ja, oh, ik vind dat zulke nare beesten.
0: Maar wat voor geluid maakt het dan? Want ik heb er niet echt een beeld bij.
2: Zo'n vies natte geluid is dat zo.
0: Ja, hou dat geluid. Andere associaties, maar prima. Oké, dus, en dus motten en vliegen, zeg maar.
2: Ja, nachtvlinders.
0: Nachtvlinders. Oké, dat
2: geluid. Of mijkevers.
0: Oh, Je bent toch eigenlijk hartstikke van de natuur, dus dat vind ik dan wel interessant.
2: Ja, maar deze natuur doet mij niet bellen, nee.
0: Oké, prima. Nou, wat is jouw meest enge geluid als je het met ons wilt delen? Je bent van harte welkom in de NPO Luisterapp. Het mag ook hartstikke anoniem. Maar als ik nog één keer dit geluid voor mijn huis hoor, terwijl het regent, sta ik niet voor mezelf in. Oh!

geluiden uit de echoende kamers van Tim's avondslot. En ontdek de muzikale kroonjuwelen. Dit is er weer eentje.

0: Uiteraard dat debuutalbum van Tracy Chapman begint met The Talking About a Revolution. Dan die grote hit Fast Car. En vervolgens komt deze track, en die hoor je dan weer hier in Tim's Avondslot. Across the Lines, Tracy Chapman. Enge geluiden. Nou, ik had het net over de ijskoker. Brr. En dat in combinatie trouwens met een clown, zegt Chantal. Dat is echt heel erg... Hey, wil jij misschien een ijsje van deze leuke clown? Trek eens aan mijn vinger. Nou, inderdaad, ik snap, dat is vrij eng. Martijn die zegt het geluid van een kerkuil. Die klinken niet... Nee, die klinken echt heel anders. Dat is een beetje... Dit is het. Dit is een soort kerkuil. Het is niet echt heel prettig, inderdaad. Paul die heeft over een... een mes over een porseleinen bord. Ja, begrijp ik. Waarom zou je dat doen? Chantal die zegt het geluid van een boor bij een tandarts in jouw oren. Dan is het een hele slechte tandarts trouwens. Daar moet hij niet wezen. En Rick die zegt de ratel van een ratelslang. Nou ja, de griffier is vrij bereisd. Jij hebt vast een keer een ratelslang nagedaan. Je kan ook een sprinkler heel goed nadoen. Dus bij deze, aan jou de taak. Hoe doet een ratelslang?
1: Nou, ik heb er nog nooit eentje zelf gehoord. Ah, maar ik denk zo...
0: Oh ja. En Chantal, die blijft doorgaan. Die heeft echt een hekel aan heel veel geluiden. Snurken. Dat vindt ze ook eng. Clowns en snurken.

0: heb dan geen reis naar Ibiza om weg te geven of een scooter, maar ik heb wel een sleutelhanger. Tim's Avondslot sleutelhanger en die ziet er echt, al zeg ik het zelf, fantastisch uit. Wil je zo'n sleutelhanger en een persoonlijk plaatje, een persoonlijk liedje dat ik helemaal voor jou uitzoek, dan moet je even appen naar de NPO Radio 2 app en dan zit je gewoon in karaktertrek. Want dat gaat als volgt, ik heb een gesprek met jou op de radio en aan de hand van het gesprek komt jouw karakter een beetje naar voren en dan zoek ik een liedje uit dat helemaal bij jou past. Dus echt op maat gemaakt, een liedje speciaal voor jou. En omdat je dat experiment bent ondergaan, krijg je ook nog eens een keer een Tim's Avondslot sleutelhanger cadeau. Vind je het leuk om mee te doen? Laat het dan nu weten met de NPO Luister-app. Er zijn ook nog wat kandidaten, dus het zou tof zijn als je mee zou willen doen. Hey, deze hele week draai ik de nieuwe van Roxanne Hazes, omdat ik die zo fijn vind. Een liedje dat gaat over heimwee. Tranen in de giftshop is deze week...
1: De Troetelaar.

0: Dit is Tim's avondslot. NPO Radio 2 met Bruce Springsteen, Hungry Heart. Kan net over karaktertrekken als je denkt, ja, maar hoe zit het dan? Ik heb een voorbeeld voor je. We gaan namelijk spelen, dit spel, met Nina.
1: Tim's karaktertrek. Luister naar de echo van je ziel.
0: Ja, we gaan praten namelijk met Nina. Nina, goeie avond.
2: Goedenavond, Tim.
0: Ik vind het zo ontzettend spannend om met jou te praten. Ik weet niet waarom, maar iets in mij zegt...
2: Dat... Ik zeg dat wel, dat gewicht, Tim.
0: Oh, jij ook, begrijp ik?
2: Ja.
0: Oké, nou, dan zijn we allebei gespannen. Lekker dan. Dat is een mooi begin van het gesprek, Nina. Oké. Even rust. Komt helemaal goed. Luister.
2: Jawel.
0: Jij bent 27 jaar geleden ben jij vanuit Letland voor de liefde naar Nederland gekomen. Dat is een gigantisch avontuur geweest voor jou.
2: Ja, dat is het ook. Ja. Ja.
0: En wat viel je toen op aan Nederland toen je hier eenmaal woonde?
2: Ja, niet zozeer. Ja, het is een prachtig land.
0: Mm-hmm.
2: Maar het was meer de liefde.
0: Ja.
2: En dan laat je eigenlijk heel veel over.
0: Ja.
2: Achter je. Ja. Ja, en jij gaat daarvoor, ja.
0: Ja. Dus eigenlijk was het meer zo van, ja, eigenlijk maakt het een beetje blind als je heel eerlijk bent. Want je dacht van, nou ja,
2: dat is echt,
0: toch?
2: Dat is 100%, ja.
0: Oké. Maar je hebt er geen spijt van, neem ik aan, toch?
2: Nee. Ik ben met mijn liefde 22 jaar samen. Dus hij is alle liefste.
0: Oké,
2: ja.
0: Dat is mooi om te weten. Hey, is er ergens in die 27 jaar in Nederland wel eens een keer iets gebeurd dat jouw leven op zijn kop heeft gezet?
2: Jazeker.
0: Ja? Wil je daar iets over zeggen?
2: Jazeker, bedrijfsongeval.
0: Oké.
2: Vandaar dat ik durf er niet eens om te spelen, omdat het is ook een soort schaamte, omdat ik ben arbeidsongeschikt.
0: Ja.
2: Maar ik krijg ook een hulp van de UWV, een reïntegratiecoach, en ik ben op de goede weg.
0: Ja, nou, dat is in elk geval heel goed om te horen, maar waarom wilde je dan niet meedoen?
2: Ja, het is een soort van sommige mensen, niet iedereen, maar heel veel mensen hebben al de oordeel staat al klaar, omdat ik ben arbeidsongeschikt. En ik lees ook heel veel en als ik lees de reacties, die zijn niemals van sommigen.
0: Is dat zo? Oh, wat naar, joh. En voel je dan misschien, want ik denk dat je heel veel aan huis gekluisterd bent, als ik dat zo kan invullen voor je?
2: Ja, dat klopt ook, ja.
0: Dus vond je je misschien zelf, nou ben ik heel voorzichtig om, maar vond je jezelf misschien iets te saai of zo voor de karaktertrek?
2: Ja, ook heel, ja.
0: Terwijl je klinkt heel erg vrolijk en alsof je heel veel hebt meegemaakt en als ik met jou zo de kroeg in kan duiken, bij wijze van spreken.
2: Jawel, maar kijk, ik blijf wel positief, hè?
0: Ja, heel goed, dat is heel goed.
2: Ja, moet okay, wel. Okay.
0: Zeg, om die tijd een beetje te doden, dat je dan thuis zit, arbeidsongeschikt, wat doe je dan allemaal? Want er speelt natuurlijk een hoop in je hoofd ook.
2: En op de goede weg.
0: Ja, nou dat is in elk geval heel goed.

0: dat zo kan invullen voor je?
1: Ja, dat klopt ook, ja.
0: Dus vond je je misschien zelf, nou ben ik heel voorzichtig om, maar vond je jezelf misschien iets te saai of zo voor de karaktertrek?
1: Ja, ook.
0: Terwijl je klinkt heel erg vrolijk en alsof je heel veel hebt meegemaakt en als ik met jou zo de kroeg in kan duiken, bij wijze van spreken.
1: Jawel. Maar kijk, ik blijf wel positief, hè?
0: Ja, heel goed. Dat is heel goed.
1: Ja, moet wel. Okay.
0: Zeg, om die tijd een beetje te doden, dat je dan thuis zit, arbeidsongeschikt, wat doe je dan allemaal? Want er speelt natuurlijk een hoop in je hoofd ook af.
1: Zeker. Ik doe alles in stapjes. Het is zo dat ik moet echt opletten wat ik aan het doen ben.
0: Ja.
1: Want als ik te ver ga met mijn handen en handelingen, want er is altijd huishouden, nou ja, et cetera.
0: Ja,
1: dan zijn er slaaploze nachten. Ja.
0: Ja. En zijn er ook wel eens momenten dat je gewoon echt voor jezelf gewoon helemaal kan afschakelen, even de rust kan pakken en dat je gewoon het leven even laat lopen zoals het is?
1: Dat ook, ja hoor.
0: Ja, dat kan.
1: Ja. Okay. Moeilijk, maar dat kan.
0: Dat kan wel. Oké, goed zo.
1: Ja.
0: Ik denk dat ik hem wel heb. Ik denk dat ik iets heb gevonden voor je. Wat misschien ook een beetje troost kan bieden, beste Nina.
1: Oh, wat lief.
0: Ja. Want ik heb wat een beetje met je te doen. Niet dat ik je zo lief vind, hè? Helemaal niet. Maar ja, ik wil toch iets meegeven aan je of zo. Dat voel ik aan alles. En toen dacht ik aan dit liedje. Dit is jouw karaktertrek.

0: Want Nina, je vertelde net, je krijgt soms keiharde reacties op over hoe jij nu het leven invult, omdat je gewoon momenteel niet kunt werken. En dit nummer van John Lennon heet Watching the Wheels en gaat over hoe hij eerder vol overgave meedraaide en nu meer van een afstandje naar de maatschappij kijkt en dat hij daar juist heel erg oké mee is. Nou ja, jij hebt ook moeten accepteren dat de dingen nu eenmaal anders zijn dan vroeger en we willen eigenlijk jou meegeven, je doet er zeker nog toe. Dus het is een steuntje in de rug en het is ook jouw karaktertrek. John Lennon, Watching the Wheels. Mijn vraag is aan jou, Nina. Wat vind je ervan?
1: Dit is zo mooi. Ik moet ook huilen.
0: Ja.
1: Het is zo mooi, dank u wel.
0: Nou, heel graag gedaan. En weet je wat het leuke is? We krijgen heel veel leuke reacties ook binnen, Nina.
1: Oh, echt?
0: Ja, zeker. Vincent die zegt, ja, dat is inderdaad een hele krachtige van John Lennon. Ik zal hem zelf ook onthouden, zegt hij. En Chantal zegt, jij verdient juist een karaktertrek, Nina, want je bent volwaardig. Hoe vet is dat om dat te horen?
1: Echt super lief, dank u wel.
0: Goed toch?
1: Ja, zeker. Nou, dat doet heel veel. Hoor.
0: Nou, daar ben ik heel blij om. Ik zou zeggen, luister het liedje nog eens een keer in alle rust na, want het kan je helpen op allerlei momenten. Ook als je heel vrolijk bent hoor, want het is ook echt een nummer waarbij je... Het is een heel uptempo nummer eigenlijk ook, maar het heeft een hele mooie onderlaag. En het was speciaal voor jou en ik hoop dat je er veel aan hebt.
1: Zeker weten, dank u hartelijk. Ik ben zo blij nou dat ik heb het meegedaan.
0: Ja, wat goed! En je krijgt ook nog eens een keer Tim's avondslotsleutelhanger cadeau. Nou.
1: Nou, dat kan nooit meer. Dat is toch fantastisch.
0: Nina, dankjewel dat je mee wilde doen. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Jullie ook.
0: Alright, bye bye!
2: Tim's karaktertrack.
0: Nou, zo werkt het dus. Wil je ook een keer meedoen? Laat het weten met de NPO Luisterapp. Je bent van harte welkom. Straks nog Lou Reed, Perfect Day. Deze van Steve Winwood en Higher Love. NPO Radio 2, Tim's avondslot.

John Lennon. En Watching the Wheels. Speciaal voor Nina. En de vraag is natuurlijk waarom dit nummer? Nou, dat wil ik heel graag uitleggen.

Dit liedje is eigenlijk net als die ijskokar waar ik het net over had. Het klinkt heel lieflijk, maar er zit iets dreigends. En zeker bij Lou Reed, als je Lou Reed een beetje kent. Oeh, die man had zo'n donkere tekst. Hij was zo'n donker persoon. En dan komt hij met Perfect Day en je weet, er zit iets achter.

0: zegt, oh, Bozaris, oftewel Boris van Idols. Die werd daarna Bozaris. Waar is die eigenlijk gebleven, vraagt zij zich af. GPS-trekker, gewoon gebruiken.
1: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oeh, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man.
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
2: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
1: Ster. Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor

0: Snijder.
1: Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
1: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
0: Prijsvrij vakanties.
2: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
3: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
0: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
3: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig €380 miljoen wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Europa kan met Oekraïne gaan praten over toetreding tot de Europese Unie, nu Hongarije een veto daarover heeft beëindigd. De vorige premier Orbán dwarsboomde jarenlang een EU-lidmaatschap, onder meer vanwege de situatie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De huidige premier Magyar zegt dat hij met Oekraïne afspraken heeft gemaakt over de rechten van deze minderheid. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. De prijs wordt maandag uitgereikt op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen met rappers Fit, Mirth en DJ The Flexicon. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Anish Hadj Moussa heeft het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije een pijnlijke nederlaag bezorgd. De ingevallen Feyenoorder scoorde in de 86e minuut de 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, regen trekt over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, die kunnen in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. En het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Zometeen Tim's avondslot met Red Eyes van The War on Drugs, Supertramp en we gaan terug naar de jaren 80, de New Wave periode. Welke track hoor je straks in New Wave Woensdag?
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps en het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou.

0: Stel me zo voor, je rijdt op dit moment over de snelweg in Nederland. Je hebt vrij spel. Je kunt lekker doorrijden en dan hoor je deze plaat op de radio. Hoe vet is dat? The War on Drugs and Red Eyes.
1: De duisternis is ingezet.
2: Dat bedoel ik.
1: En de vleermuizen fladderen rond Tim's avondslot. De man in zijn lange zwarte leren jas staat bij de poort op je te wachten. Hij reikt je de hand en trekt je mee de kerkers in voor... New Wave Woensdag.
0: Ja, ik ben gek op New Wave. Ik vind die muziek echt fantastisch. De synthesizerklanken, de jaren 80 sound. En iedere week hier in Tim's avondslot gaan we dus naar die kelder. Gaan we op zoek naar de vleermuizen die er helemaal ondersteboven van hangen. New Wave Woensdag op zoek naar de dubbeltjes op de dansvloer. Met oogschaduw dik gesmeerd en een kapsel dat alleen gerealiseerd kan worden door een ontplofte föhn. En dan dansen op de dansvloer met teksten zo donker als de donkerste schacht. Met een onheilspellendheid die zijn weerga niet kent. Dansen op de vulkaan. Bijna letterlijk, want we dansen een enorme atoomexplosie tegemoet. Het jaar is 1984. Ja, we dansen zelfs met stroboscopisch licht. Korte fragmenten van de leer die voorbij komen. Afgewisseld met diepe synthesizer tonen. En dan die dramatische stem die dwars door alles heen brult. Dansen met tranen in je ogen, huilend om een voorbijgaand leven. Ach, beste mensen, het avondslot. Het is tijd voor een lichte explosie.

carrière maken totdat de bom valt. Letterlijk. Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. Dan denk je, ja, ik wil nog meer New Wave. We hebben alle New Wave woensdagliedjes voor jou verzameld in een playlist. En die kun je vinden via het account van NPO Radio 2 op Spotify of wat voor streamingsdienst je dan ook gebruikt. En als je daar even opzoekt op NPO Radio 2, New Wave woensdag, dan kom je uit bij maar liefst 3 uur lang alleen maar naar geestige muziek. En als je daarna even iemand nodig hebt om te bellen, dan moet je met mij even appen en dan hebben we wel even een gesprekje. Het is vrij zwaar allemaal, maar wel heel erg mooi. Heel erg sfeervol.

Direct en 90s Kid. De muziek van Michael Jackson is op dit moment ongekend populair. Het heeft alles te maken natuurlijk met die biopic die in de bioscoop draait.

wil het toeval, tussen aanhalingstekens, dat de Jacksons weer op tournee zijn. Nou, niet iedereen is meer origineel bij de band, maar toch. Onlangs speelden ze bijvoorbeeld in Eindhoven. En er waren ook heel veel jonge fans verkleed als Michael Jackson in de zaal. Dat was heel schattig om te zien, die ook op een gegeven moment, ja, de moonwalk gewoon deden daar te plaatsen. En het was niet allemaal even goed meer, want vocaal gezien zijn de Jacksons er een beetje op achteruit.

0: Jij vindt het ook? Zo rond 11:30, 11:15, dat je denkt... ah, ik kan toch best nog wel iets eten gewoon. Ik kan toch wel even in die voorraadkast kijken.
1: Het is al laat. Maar nooit te laat voor een lekkere late night track. Muziek om je vingers bij af te likken.
0: Ja, en vandaag ga ik het hebben over Bruce Springsteen. Die stond er namelijk op bekend dat hij heel erg veel liedjes weggaf. Nou, super genereus van hem natuurlijk. Totdat zijn manager zei, en nou is het mooi geweest. Nou ga je die nummer zelf eens een keer opnemen. En uitbrengen als single. Fire bijvoorbeeld, nou toch wel een grote hit, hè. Schreef hij aanvankelijk voor Elvis, maar die overleed net voordat het nummer goed en wel klaar was. Dus huppakee, ging het door naar de Pointer Sisters. Die hadden er een enorme hit mee en uiteraard heeft Bruce het uiteindelijk ook nog even opgenomen. Because the Night ken je waarschijnlijk in de versie van Patti Smith. Because the Night Belongs to Lovers. Maar het is origineel ook van Bruce Springsteen van The Boss. Ja, en dit wil ik je even laten horen, een klein stukje. Protection, Donna Summer, dat is een geweldige disco-knijter. Maar als je heel goed luistert, hoor je ook echt gewoon... ja, het werk van Bruce Springsteen heel duidelijk en doorcijpelen. Ja, je hoort het gewoon, hè? Je hoort hem zelf zingen. Protection! Saxofoon solo erbij, hoppa. Ja. Maar op het allereerste album van Bruce Springsteen staan maar liefst 3 liedjes die door Manfred Mann's Earth Band werden gecoverd uiteindelijk. En met succes. Blinded by the Light ken je misschien wel. For You, ook van Bruce Springsteen, ook door Manfred Mann gecoverd. En Spirits in the Night, ook allemaal origineel van Bruce Springsteen. Maar dit is de versie van Manfred Mann's Earth Band. Spirits!

0: TLC en Waterfalls. Hier in het avondslot hebben we een aantal vreemde figuren rondlopen. Zoals...
1: Bel of heb je me nou? Ach. Want ik ben pluizig en blauw. Het is het lied dat je wou.

0: ja echt, vertel het me gauw. De beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: En als je dit nou voor de eerste keer hoort en je denkt... Wat is het? Nou, dit is gewoon echt het verzoekje monster. Dat dwaalt hier gewoon rond in het avondslot. Met een kaars in zijn hand. Ja. En vannacht heeft hij gedroomd van een zwembad vol verzoekies. Waar hij dus eindeloos in mocht rondzwemmen. Het was wel wat teleurstelling toen hij wakker werd in de realiteit. Keek hij zich om zich heen en toen zei hij nog...
0: Wat? Geen verzoekie? Ik wil een verzoekie. Waarom is er nou geen verzoekie?
2: Goed. Dat kun jij misschien helemaal goed maken door hem een extra lekker verzoekie te voeren. Met andere woorden, laat even weten welk liedje je wil horen. Dat kan met de NPO Luister-app. Wat we dan graag willen horen op deze, want het is vandaag woensdag 3 juni... die nog zo'n 20 minuten duurt. En maakt mij en het verzoekie monster heel erg blij. Deze man wordt over een paar dagen 84. En dat hoor je er niet aan. Dit is zo fris. Dit is zo vrolijk. Dit is zo nieuw. Ja, dit is de nieuwe van Paul McCartney. Echt waar. Ripples en

0: ik heb daar niets mee te maken natuurlijk. Maar je moet over 6 uur alweer op, Els.
1: Ja, ja. Erg, hè?
0: Nou ja, het ligt helemaal aan jou. Heb je veel slaap nodig?
1: Ja.
0: Oh. En je hoeft morgen niemand te opereren, mag ik hopen, hè?
1: Nee, dat gelukkig niet.
0: Oké,
1: nee.
0: Wat moet je doen over 6 uur straks?
1: Nee, ik heb gewoon veel reistijd. Weet je, ik zit in de IT, maar ik werk ergens anders dan waar ik woon. En ik moet gewoon vroeg de trein halen. Ja.
0: Kun je daar nog een lekker beetje dommelen, toch?
1: Ja.
0: Het klinkt wel als iemand die nog echt heel veel energie heeft. En voordat je gaat slapen, wat mag ik aan het verzoekje monster voeren?
1: Roger Glover, Love Is All.
0: Oeh, waarom dat nummer?
1: Ik vind het gewoon een prachtig nummer. Ik vind dat je hem te weinig hoort. Nou. Het is zo'n one-hit wonder, maar...
0: Ja, het is wel echt heel erg goed, hè. Het is heel erg 70's. Ik vind het heerlijk. Ik ga met je mee. Dat wil zeggen, ik ga de poort opengooien en ik gooi het verzoekje naar binnen. Dat mag jij doen. Je mag hem aankondigen.
1: Oké, hier komt Roger Glover met Love Is All.
0: Kijk of het verzoekje monster het...
2: Snack time!
0: Hoppa, daar gaat hij weer. En vrede met huid en haar op. Ik draai hem voor je. Dankjewel, Els.
1: Oké, hey, hartstikke bedankt.
0: En slaap lekker, hè. Hoi.

0: Queens of the Stone Age. Gaan we langzaam maar zeker naar het einde van deze dag. Van deze woensdag 3 juni. En is het klaar. Halen we de brug op. En zien we de nachtuilen. Tot morgen.
1: Tot morgen.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
3: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. Lipton Ice Tea, half tot en met 1,5 liter flessen. 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
12: Middernacht, het begin van donderdag 4 juni. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben nu ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan voor een Holwert aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Een liquidatieverdachte in de gevangenis in Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij een van de dossiers lezen van het Marengo-proces. De informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Said R., de man die door kroongetuigde Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Harts Moussa scoorde in de 86e minuut. Komende dag vertrekt het Nederlands elftal naar de VS. Er wordt maandag nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. En de eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag opnieuw regen, met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Maar nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij waarschijnlijk voor gaat stemmen en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Europa kan met Oekraïne gaan praten over toetreding tot de Europese Unie, nu Hongarije een veto daarover heeft beëindigd. De vorige premier Orbán dwarsboomde jarenlang een EU-lidmaatschap, onder meer vanwege de situatie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De huidige premier Magyar zegt dat hij met Oekraïne afspraken heeft gemaakt over de rechten van deze minderheid. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde afgelopen avond in een 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door Feyenoorder Hartj Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog en het koelt af tot een graad of 13. Komende dag dan opnieuw regen met ook kans op hagel en onweer en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Transformers-acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor een vechtpartij afgelopen februari. Hij duwde onder meer een man op de grond en sloeg een ander in het gezicht. Hij zou daarbij homofobe beledigingen hebben geuit. LaBeouf bekende schuld aan 3 gevallen van lichte mishandeling en krijgt een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden. De provincie Friesland gaat miljoenen investeren om het dorp Holwert en omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Er wordt 6 miljoen euro vrijgemaakt voor kleine projecten zoals het verplaatsen van de ijsbaan en het aantrekkelijker maken van de vaart voor recreatie. En ook trekt Friesland 7 miljoen uit voor een betere leefbaarheid in nabijgelegen gemeenten. Het strenge anti-rookbeleid in Australië heeft geleid tot een forse toename van de verkoop van illegale sigaretten. Sinds 2017 verdrievoudigde de prijs van een legaal pakje sigaretten tot zo'n 25 euro. In plaats van het verminderen van het aantal rokers is het nicotinegebruik in Australië in de afgelopen 9 jaar met 40% toegenomen. Het weer: in het westen regen, in de rest van het land is het even droog bij een graad of 13. Overdag weer regen, met in het binnenland ook nog kans op hagel en onweer. En het wordt komende dag maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.